Hoog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

In mijn stad aan de Maas wordt Venlo Nederland. En zie je kankerschald dat alles ooit beter was. In ons stad aan de Maas wordt Oetgon weer verheven.

als de oetbus geraas. In een stad aan de Maas schijnt de zon op den drek, als de smorgens weer schuwek en weer wet wees in bed.

0: hey für dich.
1: Umroep Venlo.
0: Dit is Nie op Umroep Venlo.
2: Hey mensen, hey is Simone Rood. En je gaat nou luisteren naar ons nieuwe nummer To Breathe Again.
0: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo. Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.
2: Het is laat, het is leeg en het is morgen. En vandaag is gisteren geboren. Kom vriend, we heffen nog een glaas. Op wat zal komen en wat waas. En de nieuwe dag, de vroege vogels stonden op. En binnen een oog stijt de wereld op de kop. Dan lopen mensen zie aan zie naar op bestemming. Steeds weer opnieuw. Kom, vriend, we pakken zo direct nog eens zo stroot. Verdat ik dit vergoot achter mij gloot. En ik laat ik zien waar ik wil worden. En het is nou niet meer door. Met de vrouw van mijn droom. En ik was net 9 jaar.

Wiek naar Poetervriend. De wereld draait en draait. Naar ons verlei, dat niet meer bestaat. Lodders doen, alsof we terug gewoon in de waas. Lodders reizen tot een tijd. Nou dat wat was. In de lente in ons stroot, bij ons winkels in de zon. Waar ons vriendschap wordt geboren en waar het in niet van bestoet. En door de daken van garages en door ons hutten aan het spoor. En door de tuinen van het kloerster en door de buien.

Het is leeg, het is mooi. En vandaag is gisteren geboren. Kom vriend, we heffen nog een glaas op wat zal komen en wat was.

is laat, het is leeg, het is mooi. En vandaag is gisteren geboren. Kom Frit, doe even nog één glaas. Op dat wat zal komen,

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zwakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag, vooral in het oosten, flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: De klassiekers van toen.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

0: niet heel voor dich.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hey mensen, hij is Simone Rood. En je gaat nu luisteren naar ons nieuwe nummer, To Breathe Again.
0: Het beste voor de regio.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Ja, dat is

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Venlo.
3: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
4: Alles voor de lekkerste barbecue.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
6: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
7: Goedemorgen, je moet wel al gaan werken. Jojom, het is al gooiom, stoeme vogel.
1: Omroep Venlo.
8: Je luistert naar Patrick staat op.

0: Goedemorgen allemaal. Het is zaterdag, inderdaad. 6 juni alweer, 6-6-26, 10 over 7. En je luistert naar Patrick staat op hier bij Omroep Venlo Radio. Leuk dat je luistert. Ik heb het internationale nieuws is doorgelezen. Ja, daar in Iran. En daar blijft het maar rommelen. En ook in Oekraïne en Rusland hebben ze nog geen vredesakkoord bereikt. Gaat nog lang duren, vrees ik. Maar één bericht wil ik toch even eruit halen. Dat noemden ze net ook niet in het nieuws. Maar een vrouw uit Drachten is gisteravond vast komen te zitten in een boom tijdens de zoektocht naar haar papegaai. De vogel van haar dochter bleek 's avonds plots verdwenen te zijn. En Gina de Vries ging buiten op zoek naar de vogel. Hij riep de naam van die vogel, Mimi, Mimi. En toen hoorde ik de vogel, zegt ze tegen de lokale website Walted. Die zat hoog in een boom en besloot uiteindelijk de dierenambulance te bellen. De brandweer, maar ze kon allebei haar niet helpen. En toen is ze zelf de boom ingeklommen, waarna ze alsnog de brandweer heeft moeten bellen om haar eruit te halen. Want ze kon er zelf niet meer uit. Ze zat zo hoog, ze durfde niet meer. Ja, en als je dan in een boom zit, s'avonds laat, dan word je daar niet vrolijk van. Nee, tenminste, dat zou ik wel hebben. Ik zou daar niet... Ik heb sowieso hoogtevrees. Ja, een drempel vind ik al... Oh, dat vind ik al een dingetje, hoor. Tjoe, jongen, we zijn begonnen. Lekkere muziek hoorde je al van King en Love and Pride en Raccoon met een nickel voor Goodbye. We gaan lekker verder met Ringo Starr.
1: Iedere zaterdag van 7 tot 11, Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

0: Hey, leuk dat je luistert. Dit is Venlo op zaterdag.
1: Hey, jij daar. Deze is speciaal voor jou.
0: Patrick staat op.

0: Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michel met Hoe het danst. Ha. We zijn begonnen. 7:50 alweer. Ja, en het wordt zomer. Ja, het wordt zomer. En ik kan je vertellen dat we dan vaak op vakantie gaan. Of naar een hotelletje, appartementje, de camping. Caravans op het gras, bewoners die een wandelingetje maken en mensen die samenkomen om een kop koffie te drinken onder de kleurrijk versierde luifels. Ik heb het niet over een camping, maar het is goed toeven op het terrein van de zorggroep in Venlo. Ja, daar staat een ware camping. Organisator Patty Hofmans van het zorgcentrum kijkt tevreden rond tussen de caravans voor de gelegenheidscamping van dit weekend. Veel bewoners gingen vroeger zelf met hun gezin op vakantie, zegt ze. Met een camper of een caravan, tentje. Helaas lukt dat nu niet meer. Dus ja, brengen we het campinggevoel terug naar hen. En dat vakantiegevoel is overal zichtbaar, zegt ze. De kampeerders slapen het hele weekend in het park van het zorgcentrum. En bewoners mogen langskomen om het vakantiegevoel te beleven. Ja, dat is gewoon leuk. Dit zijn leuke initiatieven, daar word ik vrolijk van. En dat vindt allemaal plaats daar op het terrein van de zorggroep Venlo. Heerlijk. Ha, vakantie. Ja, en die mensen kunnen niet meer op vakantie. Dan komt de vakantie maar bij hun op bezoek. Dat dus. Ha.
1: Omroep Venlo.
2: Lekker wakker worden met Patrick.
3: Patrick staat op.
0: Oh, en dan moet ik wel die plaat instarten van Donna Summer natuurlijk. Ik zal gewoon op het play-knopje drukken. Dan zal het wel goed komen.

0: dat is fijn, dat is fijn. Ruben Hellen heeft 20 seconden, toch duurt die plaat 2 minuten 38. Dus dat is niet helemaal gelukt. Maar je vraagt je misschien af, wie is hij? Hij is een Nederlandse singer-songwriter en is vooral bekend als de winnaar van het 13e seizoen van het tv-programma The Voice of Holland. Hij won dus en ging er met de prijs vandoor. Ik heb zelf die serie niet gevolgd. Nee, ik had zoiets van, nou weet je, allemaal die wedstrijden, ik heb daar niet zoveel mee. Ik heb sowieso, maar dat is mijn eigen dingetje. En je hoeft er niet naar te luisteren. Nou, je luistert ernaar omdat je naar mijn programma luistert en dat je muziek leuk vindt. Maar je hoeft er niks mee te doen. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ik heb niks met commerciële televisie. Ik vind dat echt een herhaling van zetten. Dat ik denk van ja, weer een show, meer wedstrijden en weer allemaal die oude gezichten die je toch al heel erg vaak gezien hebt. Dit is een Dat is bijna. Ik moest de tijd volpraten. Dat is de reden waarom ik zoveel praat. Ik moest de tijd volpraten tot 7:30. En dat is het nu. Dus tijd voor de lekkere lange luisterplaat. Ik heb een hele mooie, rustige plaat. Ja, 6:34 duurt die. En hij is van Bon Jovi. John Bon Jovi en zijn mannen hadden een grote hit met Bed of Roses.
1: De lekkere lange luisterplaat.
2: Patrick staat op.

6 minuut 34 genieten van Bon Jovi en Bed of Roses. Ik hoop maar één ding, dat ze die scherpe dingen eraf gaat behaald van de steeltjes van de groosjes. Dat je daar niet op gaat liggen. Ja. Dat is toch wel een pijnlijke zaak. Bed of Roses, Bon Jovi, 6 minuten over 7:30. En ik ga je vertellen wat er verder nog in deze show zit. Deze zaterdag 6 juni 2026. We gaan aandacht besteden aan het wereldkampioenschap voetbal. En dat doen we de komende weken. Komende week start het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada. En ik hoop niet, één ding hoop ik echt niet, dat het een Trump-show wordt. Maar goed, we zullen het zien. Ik heb daar geen invloed op. Ja, dat je overal... Nee, dat moeten we niet hebben, zeg. Dat het ook het Trump-wereldkampioenschap wordt of zo. Dat hij daar ook zijn naam op wil plakken. Dat is het enige wat ik niet hoop. Voor de rest maakt het niet zo heel veel uit. We gaan er aandacht aan besteden. Julian heeft daar de blik op gegooid en gaat later in de show vertellen wat hij zoal verwacht van het wereldkampioenschap 2026. Verder natuurlijk de Cake op de Week met Johan Vlemmings. Ik heb weer 3 items uitgezocht uit het internationale en nationale nieuws. En verder gaan we ook een uitstapje maken naar Venray. Daar hebben ze ook de wandelschoenen aan gedaan. En daar wordt live een reportage gemaakt vandaag over een wandelevenement. En we gaan schakelen met Venray. Dus we gaan ook buiten de contreien. Want ja, de districtsomroep zou er wel eens aan kunnen gaan komen. En dat betekent dat omroep Venlo betekent dan einde oefening. Dus districtsomroep, streekomroep. Het gaat allemaal veranderen binnen de lokale media. Ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken vanaf 2028. Dat lijkt ver weg, maar dat is heel, heel snel. Ja, dat is zo. We gaan lekker verder met Anouk en Nobody's Wife. Goedemorgen.

0: Anouk en Nobody's Wife zat ooit op het conservatorium, maar heeft dat nooit afgemaakt.
1: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
0: De dag start droog, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe, gevolgd door een gebied met, is hier weer regen. Goh, wat heeft het gepland de afgelopen dagen, echt. Ja, dat was een rainshower. Ja, daar hoef je niet voor te betalen. Je kunt gewoon met je shampooflesje naar buiten lopen. Dat was echt ongelooflijk. Een rainshower. Oh. En ook echt verticaal. Ja, nee, regen is nooit horizontaal. Zal ik het nog wel een keer uitleggen? Maar verticaal viel het echt met bakken naar beneden. Niet normaal. Echt, dat ik dacht van, het regent een beetje. Ze zijn gestopt. Het houdt op met regenen. Het zachte regenen. Ze hebben nu de harde sproeier aangezet. Dat dus. Vanmiddag vormen zich vooral in het oosten en noordoosten lokaal enkele buien dus. Het wordt niet warmer dan 18 tot maximaal 20 graden in het Venlose. En de zon laat zich alleen af en toe zien. Zo om het hoekje komt. Even kijken. Hallo, daar is hij. Daar en weer weg. De zuiden tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig aan zee. In de avond neemt de wind vooral in het westen in kracht toe. Ja, niet af, maar toe. Goed. Habt ihr Lust auf eine deutsche Schallplatte? Wir haben natürlich den Donnerstag gehabt mit den Deutschen alle auf Stau. Und keinen Stau für die schwarze Bahn.

Bruno Mars staat al 21 weken in de top 40. En ja, als dat zo doorgaat, dan hebben we daar de rest van het jaar ook nog last van. In hoeverre dit last is. Want het is natuurlijk een geweldig artiest met een geweldige plaat. Ja. Dat is wel zo. Hij doet het heel erg goed. En wat hij aanraakt wordt goud. I just might. En daarvoor, ja, gewoon lekkere muziek. En dat blijf ik doen tot de klok van 11 uur. Hier bij Patrick staat op, bij Omroep Venlo Radio. Hoe ziet de dag er verder uit? Zoals altijd tussen 11 en 12. De Rotonde met Jan Kessels tussen 12 en 2. Wieke en Marloes met Net Wakker tussen 2 en 4. Verrukkelijk Venlo's met Bas en Marlies. Marloes en Marlies, ze volgen elkaar op. Eerst krijg je Marloes en dan krijg je Marlies. En tussen 4 en 6 wordt de dag, de zaterdag, afgesloten door Rob Achter met Sip en Saturday. En dan is het 6 uur en dan is het nog een week wachten voordat ik er weer ben. Met Patrick staat op om 7 uur op die zaterdagochtend. Ja, en zo komen we vanzelf een keer uit in de kerst. Maar eerst genieten van de zomer. Ik hoop dat het weer wel een beetje herstelt. Ik had zojuist al het weerbericht voor vandaag. Ziet er niet zo heel florisant uit. Het kan blijven regenen. En dat is voor de activiteiten in Venlo die er ook dit weekend weer zijn natuurlijk een nadeel. Dus neem je poncho mee. Of je... Ja, dat mag vaak niet. Je paraplu. Nee, dat mag vaak niet. Nee. Maar zorg dat je een reservehemdje bij je hebt. Dat als het erg nat wordt, dat je iets schoons aan kunt doen. Ik ga het hebben over Bruce the Boss Springsteen. Je kent die videoclip ook waarschijnlijk wel van Dancing in the Dark. Waarbij het lijkt alsof een fan spontaan uit het publiek komt. Nou, dat is allemaal geregisseerd. Brian De Palma heeft dat geregeld. En die goede man die regelde dus Courtney Cox. Courtney Cox was degene die uit het publiek spontaan kwam en meedanste met Bruce the Boss Springsteen. Nou ja, ik kan erover vertellen of ik kan de plaat ook natuurlijk gewoon draaien. Ja, ik heb helaas de videoclip niet. Dat gaat op de radio niet. Maar je kunt hem er wel bij denken. Courtney Cox en The Boss.

0: Courtney Cox en Bruce The Boss Springsteen op dat podium van het optreden van The Boss, waarop zij spontaan in de verroering kwam om met The Boss te gaan dansen. Allemaal in scène gezet. Ja, we worden nogal eens een keer voor de gek gehouden.
1: Zeg het maar, hoe lang heb je dit nummer al niet meer gehoord?
2: Patrick staat op. Dit

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. En we zijn terug na reclame nieuws en reclame. Tot zo!
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
4: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
5: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
6: Goedemorgen. Je weekend begint met Patrick staat op.
7: Patrick staat op.
6: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
6: NOS Nieuws.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Venlo.
9: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
10: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Je volgende stedentrip? Limbecker Plaats in Essen. Meer dan 70.000 vierkante meter mode, beauty en elektronica. Alles op één plek. Zara, Douglas, Mediamarkt en nog veel meer. En dat alles op slechts een uur rijden van de grens. De beste plek in Essen? Limbecker Plaats. Winkelcentrum Limbecker Plaats. Kom langs.
10: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
12: Dit is
6: Patrick staat op. Elke zaterdagochtend van 7 tot 11.
12: Goedemorgen! Je moet wel al gaan werken! Ja, jong, het is al gooi, stoeme vogel!

morgen, tweede uurtje alweer, 8:11. Je hoorde achtereenvolgens Madonna met La Isla Bonita. Lekkere zomerse plaat. En daarna een plaatje inmiddels alweer 15 jaar oud. Uit 2011, Not Over You van Gavin DeGraw. En ja, in Venlo kunnen we eigenlijk wel allemaal fly eten. Ja, want we staan vooralsnog op de eerste plaats, op de tussenstand van het tegelwippen. We staan op de eerste plaats. Samen hebben we dit jaar in Venlo al 145.002 tegels vervangen voor groen. En dat is vergelijkbaar met bijna 2 voetbalvelden vol groen. Dus we staan vooralsnog op de eerste plaats. Ja. Dat is wel een feestje waard, dat is een fly waard. Ik zou zeggen, ga maar halen, trakteren en declareren bij de gemeente Venlo. Je kunt trouwens nog steeds meedoen en dan ontvang je ook gratis planten. Vervang tegels voor groen en laat ze ophalen door de gratis tegeltaxi die door Venlo rijdt. Ze halen dan de tegels op en jij ontvangt gratis een mooi plantenpakket. Donderdag 25 juni rijdt de tegeltaxi weer. En dat kun je allemaal aanmelden via www.morgen.venlo.nl/actie. Hoe mooi is dat allemaal? Nog meer groen, minder tegels. We hebben in de toekomst gewoon een kapmes nodig om door de Venlose binnenstad te komen. Want overal is het dan groen. Genie in a bottle, Christina Aguilera.

Quante Heppe en Os Café. Als je dit hoort, dan schakel ik vaak over naar Matt van Ree, want die weet alles van VVV. Matt is op vakantie, dus die ga ik niet in de uitzending halen. Zeker niet om 10 minuten voor 8:30, zo'n beetje. Maar er is wel nieuws uit de koel, en vandaar deze tune van VVV Venlo Live. Marinus Dijkhuis is namelijk de nieuwe trainer van VVV. Dat heeft de Cool Club gisterenmiddag bevestigd. De 54-jarige trainer tekent in Venlo een contract voor 2 seizoenen. Dijkhuis is al meer dan 10 jaar actief als hoofdtrainer. Zijn eerste periode bij Excelsior leverde hem een transfer op naar het Engelse Brentford. Maar daar werd hij snel ontslagen. De oefenmeester werkte daarna onder meer bij NAC Breda, FC Utrecht, opnieuw Excelsior en De Graafschap. En voordat hij trainer werd, was Dijkhuis actief als aanvaller bij clubs als Excelsior, Cambuur en Top Os. Gesprekken met VVV waren uitgebreid en grondig. Dat gaf hem een goed gevoel, geeft Dijkhuizen aan. En er is een duidelijk plan met veel ambitie. Ze willen samen met mij een talentvol en ambitieus team neerzetten en ontwikkelen. Dat proces heb ik zowel bij Excelsior als De Graafschap al eens doorlopen en spreekt me nu opnieuw enorm aan. Dijkhuizen is dus de nieuwe trainer. En zijn voornaam is Marinus.

0: Hit That Perfect Beat, Boy, Bronski Beat, hoorde je 8:58. Het was eigenlijk wel een plaatje wat je nooit ergens meer hoort. Een klein hitje was het voor de Bronski Beat. Ik had het al eerder over dingetjes die in Venlo te doen zijn. Ik noem er 4. Even kijken, Galerie Willems is Amuse 2026. En op de Lage Loswal kun je helemaal losgaan op het IJver Bier Festival. En in Stijl, op Stijl, daar is de Stijl Promotion 2026 aan de gang. En Theater de Garage heeft vandaag de start van de musical maand door Stichting Musical Stella Dus. Dus in de Venlo is weer genoeg te doen, zou ik zo zeggen.
1: Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.
3: Terug in de tijd met Patrick Stadop.
1: Omroep Venlo.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Patrick staat op.
1: Een lekkere mix van goede muziek, informatie en humor.

en dansen aan zee. Een mooie plaat en ja, echt zo'n zomers plaatje waar je meteen good feeling bij krijgt. Ik tenminste wel. Ja, dan was er gisteren die wedstrijd van de Nederlandse dames. Eerste nederlaag ook onder bondscoach Arjan Veurink. En die komt meteen behoorlijk hard aan. Het Nederlandse dameselftal voetbal verloor in Ierland met 3-2. Ja, dat is pijnlijk, want daardoor zijn ze niet meer in staat om op eigen kracht naar het WK te gaan. Ja, komende dinsdag in Almelo, dan moeten ze tegen Polen en is bij een zege rechtstreekse plaatsing nog mogelijk. Maar dan moet Frankrijk en Ierland wel in een gelijk spel eindigen. Dus ze hebben het zichzelf moeilijk gemaakt, staat in diverse media te lezen. Wij gaan straks ook aandacht besteden aan voetbal, maar dat de mannen, want die zitten al in New York. Er is geloof ik nog één oefenwedstrijd, maar daarover horen we straks alles van Julian. Julian gaat ons vertellen de komende weken hoe de vlag erbij hangt bij het Nederlands.

mannenelftal, oftewel Oranje. We gaan naar het WK 2026. De bus, de dubbeldekker is ook al daar. Die is met een bootje de overkant. Nou ja, bootje. Het is wel een dubbeldekker, hè. Dus met een schip naar de overkant gevaren van de Grote Plas. En we gaan het allemaal meemaken wat daar gaat gebeuren op het wereldkampioenschap voetbal. En of we inderdaad een keer die hoofdprijs kunnen gaan pakken. Dat zou toch heel erg mooi zijn. Vind ik in ieder geval. Ik was erbij in 88, lang geleden. En ik kan me herinneren. Dat ga ik dadelijk vertellen. Dat is echt een leuk dingetje. Ja.

Patti LaBelle en Release. 10 minuten over half 9. Je luistert naar Patrick Stand-up. En ik ga het je gewoon vertellen. Ja, 1988, zoals je hoogstwaarschijnlijk weet, werd Nederland Europees kampioen nadat ze wonnen van de toenmalige Sovjet-Unie. Rusland werd verslagen in de finale in Duitsland. En ja, dat was de eerste hoofdprijs die we pakten met ons oranje. En dat hebben we gevierd. Ik kan me nog herinneren dat ik richting de stad ging. Want ik ging dat samen vieren natuurlijk. En we hebben toen bij een verkeerslicht staan juichen op het moment dat de lampen op oranje sprongen. Ja, dat is echt waar. Dan denk je van, hè? Echt, we stonden dus bij dat verkeerslicht en elke keer als het oranje werd, stonden we te juichen. Ik kan je vertellen, dat was zo'n succes. We stonden in eerste instantie met 3, 4 mensen, vrienden van mij, en we stonden daar te juichen. En op een gegeven moment was het zo druk en Duitsers gingen ook meedoen. Dus wat dat betreft was het wel een succesje. Ja, oranje natuurlijk. Alles wat oranje was, werd toen uit de kast gehaald. En sindsdien is het eigenlijk begonnen, dat hele oranje fenomeen rondom die EK. Ja, nee, dat is echt waar. Daar hoef je niet om te lachen, dat is echt waar. Sinds 1988 versieren we massaal straten. En de ene straat doet dat net even wat meer als de andere straat. Dat moet ik dan wel toegeven.

Girls. En American Girls, zijn laatste hit. Hij heeft 10 keer opgetreden in de Amsterdam Arena in Nederland met zijn grootschalige Together Together concertreeks. 10 keer is hij hier geweest. Heb je het gemist, dan ben je nu te laat. Kaartjes waren ook wel aan de prijzige kant. En als je de goede kaartjes had, kon je niks zien. Goed, afgelopen week ben ik naar de film geweest. Michael, die een medespeler uit de Jackson-familie, een neef van Michael Jackson, speelt daarin mee. En ik kan je vertellen dat op het moment dat je goede herinneringen hebt aan Michael Jackson, en dan bedoel ik in de zin van niet dat je hem persoonlijk gekend hebt, maar brengt je dat terug naar de jeugd, dan moet je die film absoluut gaan zien. Michael draait nog in de bioscoop en het is een hele mooie film met een perfecte geluidskwaliteit en de hits komen goed eruit. Het is wel een hele mooie film en ja, papa Jackson, die wordt daar negatief neergezet. Maar weet je, dat heeft hij aan zichzelf te danken.

0: Michael Jackson en Bad. Maar dat had je wel ontdekt, dat weet ik zeker. Ja, het wereldkampioenschap voetbal komt eraan. En het voorspellen van het WK voetbal van deze zomer... met die diverse pools die voorbij komen op je werk, bij je vriendenclub... op het voetbal, bij de tennis, bij de hockey, bij de kookclub. Overal heb je pools en daar kun je aan meedoen als je wil. Maar het zal een probleem worden voor veel fanatieke... of juist minder betrokken voetbalfans. Het is niet de makkelijkste opgave om een uitslagen neer te zetten. Een menig persoon die een voetbalpool gaat invullen zal moeite hebben... een winnaar bijvoorbeeld aan te wijzen bij Iran tegen Nieuw-Zeeland. Ja, vertel het me maar. Of wat dacht je van Congo tegen Oezbekistan? Je vraagt je al af waar dat land ligt, maar goed. Als je daarbij optelt dat er dit toernooi veel meer teams... 48 in plaats van 32 meespelen... en dus ook veel meer wedstrijden te voorspellen zijn... zal het invullen van een voetbalpool kunnen voelen als een heuse opgave. Dankzij de opkomst van de AI chatbots in de afgelopen jaren... is het aannemelijk dat meer mensen de hulp zullen inroepen van een digitale assistent. Het is echter niet de garantie dat je dan ook gaat winnen. De data waarmee de chatbot rekent hebben nog een negatief effect. En ja, het is niet zo dat het allemaal maar voorspelbaar... is door van die chatbots gebruik te maken. Dus kijk daarmee uit en reken je niet rijk door een tientje in te zetten en te verwachten dat je dan 1000 euro hebt betaald krijgt. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren. Ik heb er nog eentje voor je, zo vlak voor het nieuws. En dat zijn de Sugar Babes met Push the Button. En dat doe ik met regelmaat. Ook wel eens vergeet ik dat, de button in te drukken. En daarover later in de uitzending, samen met Jan Kessels... meer informatie.
1: Patrick staat op.
2: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.

0: Leuk dat je luistert. Dit is Venlo op zaterdag.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
4: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
5: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser? Kan echt niet.
1: Omroep Venlo.
0: Je luistert naar Patrick staat op. Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
9: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
10: Goedemorgen Venlo!
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.
0: Patrick
1: Omroep Venlo.

0: Goedemorgen! Je moet wel al gaan werken! Ja, jong, het is al gooi, jong. Stoeme vogel!
1: Terug in de tijd met Patrick Stadop.
2: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Je luistert naar Patrick staat op.
2: Goedemorgen. Ja, het derde uur alweer van Patrick staat op. 6 juni 2026 is het. En als je me niet gelooft, check je agenda maar even. Je hoort achtereenvolgens Huey Lewis en The News en The Power of Love. En daarna handje houden met de Beatles, I Want to Hold Your Hand. Ja, dat is altijd zo'n dingetje, dat is geinig om te doen. Een kinderhandje, dat verdwijnt in je hele hand. En wat je niet moet doen is dan slingeren, zeg maar. Dan krijg je een zondagsarmpje, heb ik ooit geleerd. Ja, een zondagsarmpje ontstaat als je tussen de ouders in, tussen papa en mama in, beide armpjes pakt en daarmee slingert. En een soort van slinger maakt van de volwassen arm aan de kinderarm. Nou ja, je kunt het je voorstellen en zo zwiept door de lucht, dan krijg je een zondagsarmpje. Tenminste, daar loop je kans op. Nou, tot zover de biologie deze ochtend. Wat heb ik verder voor je, zodat ik ga we uiteraard schakelen met Johan Vlemmings. Over drie items ga ik spreken. Eentje ligt hij er dan uit. En we gaan naar Venray toe, daar gaan we wandelen. En natuurlijk aandacht voor het WK voetbal wat eraan komt. Julian gaat de komende weken kijken naar het oranje elftal, waarvan ik hoop dat ze heel ver komen. Maar ja. Dat is geen garantie. Absoluut niet.
3: Ha, Patrick. Ha. Ga je nu dan een Venlo's nummer draaien?
2: Ja, inderdaad. De nieuwe van Lex Uiting. Alles kump goed. Zou die het Nederlands elftal bedoelen?

0: Alles komt goed. En dat is in één keer afgelopen.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is de Cake op de Week. Met Johan Vlemmings.
0: Johan Vlemmings heb ik aan de lijn. En ook dat is weer een probleempje hier. Want de telefoonvorken, zoals dat dan technisch heet, doen het niet. Dus we moeten het op een andere manier doen. Johan, ben je er?
3: Ja hoor, ik ben er zeker. Ik hoor je goed.
0: Mooi, mooi, mooi, mooi. Blijf lekker hangen. Ik ga even vertellen waar we het over gaan hebben. Even kijken, ik heb dat berichtje hier ergens, daar. Ja, goed. We gaan het hebben of over de inbrekers, want die maken een comeback. Ze slaan dit jaar vaker toe dan in 2025 en ze lijken door de jaren heen steeds succesvoller te worden. Dat blijkt in ieder geval uit cijfers van de politie. En dat komt deels door onszelf, zegt een expert. En verder het voetbal natuurlijk. De FIFA is van plan tijdens het komende WK een aantal zaken anders aan te pakken dan gebruikelijk. Zo zullen niet alleen de basisspelers, maar ook alle 26 selectiespelers op het veld staan tijdens de volks. Liederen. En de laatste gaat over de Australische autoriteiten. Die hebben gisteren meer dan 100.000 levende kakkerlakken ter waarde van in totaal 200.000 Australische dollar, ongeveer 120.000 euro, in beslag genomen. Het gaat om de grootste inbeslagname van exotische insecten in Australië ooit. Johan, vertel het maar. 1, 2 of 3?
3: Ja, dus misschien gecombineerd die één. Dus dat ze die takkenlakken weg hadden gehaald. In ieder geval. Nee, doe nummer 3 maar. Van die kakkerlakken. Maar dus soms vraag ik me af. Wat moet je ermee met 100.000 kakkerlakken? Gaan ze die opeten? Gaan ze die verkopen? Gaan ze die opzetten? Gaan ze die bij de vriendinnen in het bed stoppen? Dus je weet het niet. Dus vandaar. Ja,
0: ja. Nee. Heb jij iets met insecten? Heb jij iets met spinnen? En kakkerlakken en andere ongedierte duizendpootjes en zo?
3: Nou, er zijn hier wel heel veel. Maar in ieder geval niet om mee te spelen. Nee, ik loop hier met de hond in de bos. En ik kom weer een andere hond tegen. Dus,
0: Johan, niet er met even van. Dan ben je zaterdagochtend, 9:15. Dan weet je dat we van Omroep Venlo jou gaan bellen. En dan ga jij met de hond wandelen. Nee, prima. Nou, ja.
3: Nee, normaal gaat dat ook allemaal helemaal goed. Maar nu komt hier een andere hond tegen. En die leek trouwens een beetje op een kakkerlak. Dus,
0: een grote kakkerlak bij Johan in het bos. Nee, prima. Ja. Nou ja, weet je, je bent geen vrouw, hè? Vrouwen kunnen zaken samen doen, tegelijkertijd. De meerdere taken uitvoeren op eenzelfde tijdstip. Dat kunnen wij mannen niet. Dus het is of bellen met Omroep Venlo met mijn programma. Patrick staat op elke zaterdag tussen rond kwart over 9. Of de hond uitlaten. Je moet geen zaken combineren, Johan. Dat blijkt wel weer.
3: Nee, dat gaat juist wel. Ik kan zelfs kakkerlakken vangen met het lopen. Maar als er een hond loopt die eruit ziet als een kakkerlak, en de hond ziet dat, dan denkt hij van, ja, luister, in Australië hebben ze er 100.000. Ja. Dus laten we deze maar even lekker wat opeten. Dus vandaag.
0: Ja. Nou ja, weet je, Johan, het is weekend. Het wordt redelijk weer. Morgen wat droger als vandaag. Is het bij jou droog op dit moment? Is het een droge kakkerlak die je tegenkwam?
3: Ja, nou, de grond is nog wel een beetje vochtig. Daar voedt ook de kakkerlak ook eigenlijk. Dan zie je ze ook door het vocht even niet gaan. Maar, dus ik hoop dat het vandaag wel droog wordt. Want ik moet in ieder geval nog een aanhanger wegbrengen. Vol kakkerlakken.
0: Johan, we hebben genoeg gekakkerlakt. Ik zou zeggen, een heel goed weekend. Tot volgende week maar weer.
3: Ja, dan gaat die hond ook zitten kakken ook nog. Dus helemaal
0: kakkerlakken. Goed weekend, tot de volgende week.
3: Tot de volgende week. Hoi, hoi.

0: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
1: Ja, de dag start droog, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking al vrij snel toe. Gevolgd door een gebied met flinke regen. In de middag vormen zich vooral in het oosten en noordoosten lokaal nog wat enkele buien. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 tot 20 graden in het Venloese. En de zon, ja, die laat zich dus alleen af en toe zien. Zo hier en daar. Ik denk dat ik daar maar naartoe ga. Hier en daar. Waar ligt dat hier en daar? Daar ga ik naartoe, want daar is de zon. Nou ja, het is niet veel. Het is wat het is. Je krijgt het gratis. En juist inderdaad, dan is het dus vaak niet veel. De zuiden tot zuidwestenwind is overigens matig tot vrij krachtig aan zee. Daar zitten we niet. En in de avond neemt de wind vooral in het westen in kracht toe. Daar gaat het dus stevig waaien. Windkracht 5 kan nog wel plaatsvinden. En omdat het zaterdag is, kijk ik ook even in de nieuwe week, de werkweek. En dan is het eigenlijk elke dag wel een grote kans op regen of buien. En tussendoor kan de zon schijnen. Het wordt in eerste instantie nog zo'n 21, 22 graden op maandag. En daarna zakt de temperatuur een enkele graad tot maximaal 18 graden. Het is richting zomer, maar ja, dit is eigenlijk ook niet waar we op zitten te wachten. We hadden voorheen dikke dertigers en nu zakt het weer. Niet klagen, hè? Dat gaan we niet doen. Maar het is geen zomerweer. Dat kan ik wel concluderen. En, als je nu in een tentje ergens staat op een camping, moet je in ieder geval zorgen dat je niet in een kuil gaat staan. Dat dus. Dat je je tent opzet in een kuil. Want met die plensbuien van de afgelopen dagen is de kans groot dat je een waterbed hebt. Voordat je het weet, heb je een watermatrasje.

Ja, Another hoorde je. En 54 Ultra. En de song heet Talk to You uit de top 40 van dit moment. Maar dat had je wel ontdekt, dat het geen jaren 60 plaat was. We gaan zo dadelijk schakelen met Venray. Daar vindt een meerdaagse wandelevenement plaats. Gisteren, vandaag en morgen kun je daar wandelen. Diverse afstanden. En daarover ga ik spreken met iemand van Omroep Venray. Even kijken, ik heb hier ergens een naam staan. Wie was het ook alweer? Geert Kraanmeer ga ik in de uitzending halen. Van Omroep Venray. En ja, even eens kijken over de grenzen van het Venloze heen. Wat daar allemaal gebeurt. 2 minuten over 9:30 zit je juist aan je eerste bak koffie en je hebt er nog één nodig. Van mij heb je groen licht en mag je er nog één nemen hoor. Geen probleem.

Iedere zaterdag van 7 tot 11, Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

Frank Boeienroep. En inderdaad, ik wil contact. Ja, dat zoek ik elke zaterdagochtend via de radio met jou. En vaak lukt dat ook. En dan ben ik blij dat je luistert. En ik hoop dat je geniet van de muziek die ik draai. En de informatie die ik breng. Zo kwam ik een bericht tegen over het Eurovisie Songfestival. Dat trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan het vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat er nog 166 miljoen. De directeur van het festival noemt de daling logisch. Ja, kan ik ook wel volgen, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. Ja, dat scheelt natuurlijk een behoorlijke slok op een borrel. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Eurovisie Songfestival. Twee landen meer dan vorig jaar. De meeste stemmen kwamen uit de Verenigde Staten. Ja, dat is echt waar. Nederland, dat is dan weer typisch. Canada, Spanje en Ierland. Ja, en van die middag, ik bedoel, ik weet niet eens wie het is, wie het gewonnen heeft. Echt, het leefde helemaal niet bij mij. Bij mij in ieder geval niet. We gaan een Duits plaat draaien voor onze Deutsche Freunde, die donderdag schon hier waren. En vielleicht geblieben sind en een langes Wochenende haben. We hebben wel eens jatwerk uit Duitsland gehaald en in Nederland op de plaat gezet. Bluff doet dat nogal eens een keer. Samen met Geike hadden ze een grote hit met Zoute Landen, maar dit is het origineel. Frankfurt Oder, Bosse en Anna Loos.

0: Bosse und Anna Loos en het origineel van Zouterlande Frankfurt Oder. 9:45 exact. Er is in Venray het een en ander te doen. Daar is een meerdaagse wandelevenement aan de gang. En daarover aan de telefoon van Omroep Venray, Geert Kraanmeer. Goedemorgen, Geert.
1: Goedemorgen, Patrick. Ja, inderdaad, het lekkere zeg maar Venray momenteel bij Asteria sta ik buiten met de omroepwagen. En ik tref net een mevrouw die er inderdaad even bereid is met mij te komen praten. Goedemorgen, mevrouw.
2: Goedemorgen.
1: Mag ik vragen wie u bent?
2: Ik ben Ineke Blankers.
1: En waar komt u vandaan?
2: Hoek van Holland.
1: Hoek van Holland. Niet helemaal hierheen gelopen, neem ik aan.
2: Nee, met het campertje.
1: Met het campertje. Wat vindt u ervan?
2: Ja, geweldig. Het is mijn derde keer, dus en voor de goede doelen.
1: En welke afstand?
2: 20.
1: 20 kilometer. Goede doelen. Vooral dat, hè. Natuurlijk, ja. Want we gaan het hebben onder andere over ALS. En natuurlijk durf te vragen. Mag ik vragen welke doel dat u loopt?
2: Nou, eigenlijk voor de ALS. Maar ik vind alle twee heel mooi.
1: Ja, en de derde keer in Venray.
2: Ja.
1: En het is ervaring geweest dat het hier fijn is om te wandelen. Of waarom komt u elke keer terug?
2: Ja, alles. Gewoon helemaal prettig.
1: Ja, ik had net een meneer uit Gouda. Dus ze komen uit alle windrichtingen hier vandaan. En het is, heb ik begrepen, ik heb niks met de organisatie te maken. Maar ze hebben me verteld dat het goed georganiseerd is.
2: Geweldig. Ja, van voor.
1: Hoeveel kilometer hebt u er nu al op zitten?
2: Vandaag? Ja. 5, denk ik.
1: 5, oké. Dus zijn er nog 15 dan?
2: Ja.
1: U gaat lekker eventjes op het terras zitten.
2: Ga even zitten en dan weer verder.
1: Hebt u nog een verhaaltje van de mensen thuis?
2: Nou, let goed op je lijf.
1: Let goed op je lijf. Ja. En dank dat u eventjes aan de microfoon wil komen. Ja. Dankjewel. Oké, goed in de hoek van Holland. Oké. Ja, zo gaat dat dan, Patrick. En dan proberen we dan wat mensen aan te spreken. Gisteren of straks had ik aan de microfoon een man zit uit Gouda. Die zat lekker in de Limburgse vlaai. Dus het is niet alleen wandelen, maar vooral omdat het ook bestemd is voor het goede doel.
0: Mm-hmm. Het is meerdaags. Het is gisteren begonnen. Hoe is dat begonnen, Geert?
1: Moet ik heel eerlijk bekennen dat gisteren ik er niet bij was, maar nogal wat van bovenaf kwam. En in dit geval noemen ze dat regen. Het was een natte editie. Nu sta ik lekker hier in het zonnetje. Een beetje bewolkt, maar ja, en nogmaals, de mensen die ik gesproken heb, en dat zijn er nog niet zo heel veel vanmorgen, die vinden het geweldig om in Venray mee te doen. Hebben jullie trouwens in Venlo ook nog steeds, of niet?
0: Ja, natuurlijk. Wij hebben natuurlijk de Venlopen en die vindt eerder plaats. En we hebben de Venlopen niet alleen wandelen, maar ook de halve marathon natuurlijk. Dat zit er niet in Venray. Ja, dit is echt 3 dagen wandelen. Gisteren, vandaag en morgen. Hè?
1: Ja, gisteren, vandaag en morgen. Dus ik zeg al voor het goede doel. Maar ook afstanden die de mensen kunnen kiezen. 5 kilometer, 10 kilometer, 20, 40, 50 zelfs. Ja, daar gaan we maar aan staan. En doe dat maar eens een paar dagen achter elkaar. En zeker als het met dit weertje is, gaat het goed.
0: Ja.
1: Maar als het regent, ja, dan alle respect. En ja, nogmaals, ze doen het onder andere voor de ALS en de Stichting Durf te Vragen.
0: Goede doelen. Even een vraagje voor jou, Geert. Wat voor schoenen heb je aan? Heb je wandelschoenen aan of zit je daar op de slippertjes?
1: Ik heb sneakers.
0: Sneakers aan?
1: Ik zit van Joop te kijken, onze man in de zendauto, zeg maar. Die zit ook lekker achterover. Joop, veel gewandeld vandaag, Joop?
3: Ja, helemaal van Brabant naar hier, ja.
1: Goed, hij zit lekker in een stoeltje achterover. Nee, ik ben eigenlijk vandaag niet van plan erg veel te wandelen. Ik ga lekker met Joop met de bus van de ene naar de andere plaats toe.
0: Helemaal goed.
1: Verslag doen.
0: Helemaal goed, en dat is allemaal te horen op Omroep Venray. En ja, ik zou zeggen, jullie komen ook wel eens wat muziek tegen. Je weet, denk ik wel, Geert, wat er op dit moment op nummer 1 staat in de top 40, hè?
1: Ik niet.
0: Nee? Nou, dat ga ik je vertellen.
1: Nee, dat... als ik me mag vertellen, ik ben een disjockey die begon in 1975. Dus dat is al even geleden. Dus als je het gaat hebben over de Rubens of zo, dan vind ik het prima. Maar vandaag de dag is het volgens mij allemaal Nederlands, of niet?
0: Ja, het is Nederlands. En je gaat het gegarandeerd langs de route ergens tegenkomen. Cherio van Justin de Wild. Dat is de nummer 1. En die heeft daar 2 weekjes over gedaan. En ga hem gewoon draaien. Het is een feestelijk plaatje. Ik wens jullie daar heel veel plezier, succes. Omroep Venray is erbij. Dat meerdaags wandelevenement gisteren, vandaag en morgen. Geert, de groeten daar ook aan Joop. En tot snel, zou ik zo zeggen.
1: Succes met je programma en wellicht tot een keer in Venlo.
0: Helemaal goed, dat gaan we doen. Groeten, hoi hoi.
1: Hoi, hoi.

0: En ja, top 40. Waar die staat in de top 40?
1: Nummer 1.
2: Omroep Venlo.
3: De hits van nu.
0: Je hoort ze allemaal voorbij komen en Patrick staat op. 7:07. Ik heb er denk ik nog krap aan 2 voor je. En dit is de eerste van die 2. Paul Young en Come Back and Stay. En dat is wat je moet doen. Elke zaterdag Patrick staat op bij Omroep Venlo Radio.

0: Paul Young en Come Back and Stay.
1: Omroep Venlo.
2: Het beste uit de regio.
3: Ha, Patrick. Ah. Ga je nu dan een Venlo's nummer draaien?
0: Ja, kan ik eigenlijk wel doen. Ja, waarom niet? Ja, ik kondig hem ook gewoon in het Venlo's aan. Hij is Marshmallow Moonshine met Kapelke in de Loch. Tot zuur. No, tien, or.

0: Omroep Venlo.
1: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gellen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gellen in Stralen.
2: Alles voor de lekkerste barbecue.
3: Vallen dicht de mussen van het dak? En bouw ze ook zoeën van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
1: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
4: Het is zaterdag. Tijd voor Patrick staat op.
5: Omroep Venlo.
6: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: NOS Nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaarlingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
10: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
0: Omroep Venlo.
11: Dit is Venlo op zaterdag.
12: Goedemorgen! Je moet wel gaan werken! Ja, jong, het is al gooi, jong! Stoeme vogel!

0: ABC. And the night you murdered love.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Patrick staat op.
1: Dit is Omroep Venlo.
3: Hey, jij daar. Deze is speciaal voor jou.
2: Patrick staat op.

0: Omroep Venlo.
1: Je luistert naar Patrick staat op.
2: Laatste uurtje alweer van 6 juni 2026. En je hoorde achterin volgens ABC en The Night You Murdered Love. En John Denver. Annie's Song kwam ook nog voorbij. Hoe mooi is dat? John Denver overleden alweer in 1977. En eigenlijk was dat niet zijn echte naam, hè? Hij heette Henry John Deutschendorf. En was een Amerikaanse countryzanger. Ja, daar is hij het bekendst mee geworden. En helaas al langere tijd niet meer onder ons. Feit is in ieder geval dat hij overleed als gevolg van een vliegtuig dat neerstortte. Hij bestuurde dat ook voor de kust van Californië. Hij had het vliegtuig, een Rutan Long EZ, kort voor het ongeluk gekocht. En vermoedelijk was zijn gebrek aan ervaring in het besturen van het toestel de oorzaak van het tragische ongeval. John Denver. Ja, lekkere muziek. Lekker rustige muziek ook. En ik heb er nog zo eentje. Zo'n feel-good plaat. En dan zingt hij er ook nog over. Een feeling-good plaat. En dat moeten we eigenlijk hebben, want zo dadelijk gaan we schakelen met Julian. En dan hebben we het over het voetbal. Het wereldkampioenschap voetbal. En we zijn allemaal hoopvol. Nou, we hebben toch een beetje hoop. Toch nog wel hoop dat, ja, het zou mooi zijn. Dat we de wereldtitel een keer gaan pakken en niet weer tweede worden. Want dat hebben we al 3 keer achter de kiezer, dacht ik zo, ja.

0: Michael Bublé en Feeling Good. En dat hoop ik ook, dat we dat gevoel hebben, dat we ons goed voelen tijdens het wereldkampioenschap voetbal en zomaar eens een keer die beker kunnen gaan pakken. Dat zou toch mooi zijn. Daarover aan de telefoon Julian. Julian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het wereldkampioenschap voetbal staat op het punt van het beginnen. En wat mij hoopvol hoop gaf, was de teleurstelling van Frankrijk en Spanje.
1: Ja, die hebben wel een zeepad gemaakt, maar Nederland ook. Dus in dat opzicht doen wij niet veel beter.
0: Nee, we doen niet veel beter. We doen niet onder voor Frankrijk en Spanje. Even over Frankrijk en Spanje. Frankrijk verloor, Spanje speelde gelijk. Die tegenstanders, dat was ook niet veel soeps, op papier althans.
1: Nee, Ivorcus is best een prima ploeg. Maar Irak is, dat is gewoon... dat valt enorm tegen. En ja, Spanje speelt ook wel met een B-ploeg. Dus ik denk niet dat je dat heel serieus moet nemen. Ja. Ik denk dat ze op het WK beter voor de dag komen.
0: Ja, en dan hebben we Nederland. verloren. Hoe is dat mogelijk?
1: Ja, het is een oefenwedstrijd. En zeker als Nederland gaat wisselen, dan zie je dat het niveau echt wel omlaag gaat. En er zaten veel Algerijnen op de tribune in de Kuip. Dus een kleine 15.000. Dus ze hebben alleen nog de wedstrijd in Amerika voor de boeg tegen Oezbekistan. En dan moeten ze tegen Japan het gaan doen.
0: Ja, tegen Japan moeten ze gaan doen. Even terug naar die wedstrijd tegen Algerije 1-0. Maar ik vond die eerste helft nog niet eens zo slecht. Alleen, ja, een oude voetbalwet zegt, als je hem zelf niet maakt, dan maakt de tegenstander hem.
1: Ja, precies dat. En dat zie je ook wel. Ja, Algerije krijgt eigenlijk niet zo heel veel kansen en... In de slotfase schiet ze er dan toch nog mooi in.
0: Ja, heel mooi in. 1-0. Zeepert, want ja, we hadden toch een mooie afscheidswedstrijd willen geven aan de Nederlands elftal richting dat wereldkampioenschap.
1: Ja, zeker, zeker. Maar ja, we hebben de 8e hebben nog een kans tegen Oezbekistan. Mm-hmm. En tegen Japan. Ja, ik denk dat Japan toch een outsider is voor de wereldtitel. Doen het goed in de voorbereiding. Ook tegen Engeland gewonnen, tegen Brazilië gewonnen. Dus ik denk dat Japan het echt wel moeilijk gaat maken voor Nederland.
0: Ja, ja. Wat verwacht je zelfs? Ik ga niet elke week, we gaan tot en met de finale door. We gaan kijken wat er allemaal speelt in Amerika, Mexico en Canada. Het wereldkampioenschap gaat volgen. Ik vraag het je één keer. Maken we kans op de wereldtitel, ja of nee?
1: Nee.
0: Oké, dat is duidelijk. Ook net zo teleurstellend als dat het duidelijk is. Au, weet je, we zijn al 3 keer tweede geworden. En denk je dat we daar dan wel staan in de finale?
1: Nee, ook niet. Ik denk, als je de groepsfase doorkomt, dan kom je uit mijn hoofd tegen Marokko of tegen Brazilië. Mm-hmm. Ja, dat wordt gewoon een enorm lastige wedstrijd. En als je zo speelt, als je tegen Algerije speelt... En Marokko en Brazilië hebben denk ik ook gewoon meer kwaliteit.
0: Ja. Nou ja, gisteren was het tijd om het oud papier op te laten halen in mijn wijk. En dan denk je, waar gaat dit naartoe? Nou, die papier lag buiten en daar lagen ook wat kranten bij. En het regende heel hard. Ik zag dus een natte krant en toen moest ik ook het Nederlands elftal denken. Die link had ik wel op een of andere manier. Dus triest eigenlijk, hè?
1: Ja. Ja, het WK zelf, dat wordt sowieso best wel een bijzonder WK. Want het is voor het eerst in de WK-geschiedenis dat er 48 landen meedoen. Mm-hmm. Ja, en daarnaast is er ook wel iets bijzonders wat ze gaan invoeren. Normaliter sta je voor de aftrap altijd met 11 spelers op het veld. Mm-hmm. Voor de volksliederen. Maar dat is nou de hele selectie. Dus alle selecties gaan met de volksliederen op het veld staan. Ja, dat wordt wel heel bijzonder om dat te zien.
0: Ja. Het veld is breed genoeg, want ik begreep van de dames... die hebben gisteren verloren in Ierland. Dat veld was een beetje kleiner gemaakt om de Nederlanders te etteren. Dat is dan ook gelukt, want de Ieren hebben gewonnen met 1-0. Maar ja, ik hoop dat ze in Amerika de grotere mate van de FIFA-velden aanhouden.
1: Alles voor de winst, hè?
0: Alles voor de winst. Oké. Laten we vooruitkijken naar de eerste wedstrijd. Dat is, zoals je zei, tegen Japan. Wat verwacht je? Doe eens een gokje.
1: Dat is heel lastig. Dat ligt ook echt aan de vorm van Nederland. Ik denk dat Japan, als ze gewoon zo spelen zoals ze de afgelopen wedstrijden spelen... zoals tegen Engeland en tegen Brazilië... dan denk ik echt dat Nederland aan het kortste eind gaat trekken. Mm-hmm. Ik denk een gelijkspelletje.
0: Een gelijkspelletje, oké. Okay. En een 1-1'tje of een 2-2'tje? Dat.
1: Ja, ik denk 1-1.
0: 1-1. Noteren we dat, we zullen het zien, we zullen het meemaken. Ja, dan rest me niks anders om ook de wereldkampioenschap Song. Je hebt hem bijna nog niet gehoord, maar hij is er wel. Van Shakira en Burna Boy, Die Die. Ken jij dit plaatje al?
1: Nee, ik heb hem voorbij horen komen op de radio gisteren voor de eerste keer. Dus
0: Ja,
1: op zich wel prima nummer.
0: Oké, nou, we zullen eens kijken of het een hit wordt deze zomer. En hoe meer dat Nederland de punten gaat pakken, hoe meer dat je hem op de radio gaat horen, denk ik.
1: Daar ben ik van overtuigd.
0: En
1: Wolter Kroes, denk ik ook.
0: Ja. Wolter Kroes, zullen we die voor de volgende week dan maar doen?
1: Nee, sla die maar over.
0: Oké. Dai Dai, Shakira en Burna Boy. Ik wens je een geweldig weekend. Groetjes, Julian. Tot de volgende week. Hoi, hoi.
1: Groetjes, hoi, hoi.

0: Rosanna van Toto. 3 minuten over half 11 en daarvoor Shakira en Burna Boy, Die Die. Zo heet die WK-song voor 2026 in Amerika, Mexico en de Verenigde Staten. En ik vergeet er eentje, Canada natuurlijk, uiteraard. Die Die betekent trouwens, schiet op, kom op, schiet op of ga door. Nou, dat doen we zeker en wel met de top 40.
1: Omroep Venlo.
2: Patrick staat op.
3: De Nederlandse top 40.
2: Top 3.
0: Dezelfde datum, ander jaar. En we gaan naar 1966. 6666. Daar gaan we naartoe. En de top 3 van die dag zag er 60 jaar geleden als volgt uit. Op 3, de mama's en de papa's met Monday Monday. En op nummer 2, de Beach Boys met Sloop John B. En de Rolling Stones stonden met Painted Black op nummer 1. 6 juni 1966. Dat is de datum, zelfde datum, ander jaar dus, 60 jaar geleden, was dit de nummer 3.
1: Nummer 3.

0: Top 3 van de Nederlandse top 40.
1: Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.
1: Nummer 2.

0: heerlijke muziek van de Beach Boys op nummer 2 op 6666.
1: Omroep Venlo.
2: Patrick staat op.
3: Wat was het Venlose nieuws in...
0: Ja, ik heb het al verklapt natuurlijk. 1966, dat is het jaar waar we het Venlose nieuws even gaan belichten. De bakkerij van Broekmans Patisserie wordt verplaatst van de Grote Kerkstraat naar bedrijventerrein Veegdes. En atletiekvereniging Festina krijgt een eigen baan op Sportpark Heringerberg. Olaf van der Grinten, de zoon van Piet, wordt lid van de raad van bestuur van OC van der Grinten en daarna commissaris. En uit onvrede over de samenstelling van de lijst van de KVP... wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 66 een nieuwe lijst gepresenteerd. De Vrije Katholieke Lijst. De lijsttrekker is de in Den Haag geboren Lex Frikke. En de VKL zal 5 zetels halen. Nieuwe kostuums voor het Akkermansgilde in 1966... uitgevoerd in de Venlose kleuren rood en blauw. En oprichting illustre vastelovensgezelschap Stamtoffelvaat 11. Het gezelschap met onder andere Frans Boermans, Tuur Luxemburg, Ad Pollux en Giel Aerts brengt rond de vastelovend parodieën. Heb ik er nog eentje? Even kijken of ik er nog eentje heb. Een leuke. Venlo begroet. Dat is wel interessant. Nu hebben we dikke 100.000 inwoners. Gemeente Venlo dan. Maar toen Venlo begroette de 60.000ste inwoner. Ik weet zelfs wie het is. Misschien is het er nog steeds. Astrid Mathilde van Elswijk. Dat was de 60.000ste inwoner van Venlo. Goed, 12 minuten over 10:30. De nummer 1 nog te goed. En dat is er eentje. Die mag er wezen hoor. The Stones met Painted Black.
1: Nummer 1.

0: Ongelooflijk, 60 jaar geleden hadden ze op deze datum 6 juni 1966 hun nummer 1 te pakken. En ze zijn er nog steeds. Echt ongelooflijk. De Rolling Stones. In de studio inmiddels Jan Kessels. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen.
0: Wacht. Eerst ik. Ik heb vorige week een fout gemaakt.
1: Ja, en?
0: En een grote ook, want ik was vergeten het schuifje open te zetten zodat je te horen was. En dat is me net medegedeeld door de techneut van jullie programma, Patrick Zuilen.
1: Begin van ons programma.
0: Ja, was niet te horen. Sorry.
1: Overigens hebben we dat goed gemaakt bij de podcast. Ik heb er later nog een keer ingesproken.
0: Ook later nog een keer ingesproken. Ja, foutje van mij.
1: Petra, je had het net over de Rolling Stones.
0: Ja.
1: Ze zijn echt bejaard aan het worden.
0: Ja, dat klopt. En er gaan ook geruchten dat op het moment dat ze optreden... Nou, het is nog maar de vraag of ze weer gaan optreden. Mick Jagger heeft dat een beetje in een grijs gebied gehangen. Het zou kunnen, het zou niet kunnen. Maar de laatste optredens gaan geruchten... dat er achter het podium een band stond te spelen die ook te horen was.
1: Maar dat is volgens mij geen gerucht. Volgens mij is dat een realiteit.
0: Ja,
1: want Keith Richards, die kan die loopjes allemaal niet meer maken, hoor. Maar die heeft artritis in de hand.
0: Ja, weet je, het gaat om het feit dat ze er nog zijn. En ze hebben alles gedaan wat God er wel of niet mag verboden.
1: Het is een cultureel relict.
0: Het is ongelooflijk. Ja. Ik vind het wel charme hebben. Ik bedoel, ik heb het over 6 juni 1966. En ze staan nummer 1 toen. Ja. En ze hebben nu... Dus een nieuwe album komt begin juli uit.
1: Dus heel veel respect.
0: Absoluut.
1: Het zijn topmuzikanten geweest.
0: En nog steeds. Ja. Ze zetten daar een hele goede marketing neer. Ja. Ik ben benieuwd dat op het moment dat... Ik hoop dat het nog even duurt, dat Keith Richards of Mick Jagger komt te overlijden, hoe de wereld gaat reageren. Volgens mij horen we dan de hele dag de Stones.
1: Oh, dat zou best kunnen.
0: Ja.
1: Overigens waren voor mij de Stones al een beetje van venster, zeggen ze in Duitsland.
0: Ja.
1: Toen Brian Jones uit de groep gezet werd. Want eigenlijk was hij de oprichter van de Rolling Stones.
0: Hij heeft wel geïnitieerd. Ja, absoluut. Ja, ja, absoluut. Ja. De Rotonde.
1: De Rotonde, ja, daar ben ik voor hier.
0: Ja.
1: In de politiek gebeurt natuurlijk weer van alles. Nieuwe raad is aangetreden. Donderdagavond is het nieuwe college geïnstalleerd.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zijn nog steeds een paar wethouders die zich volop ingezet hebben. 8 jaar en 4 jaar lang. Marijn Pollings en Jacques Smeets. En daar gaan we vandaag een afscheidsinterviewtje mee hebben.
0: Okay.
1: En omdat het nieuwe coalitieakkoord er ligt, hebben we Harry Luker uitgenodigd van de redactie van de Omroep om dat nieuwe akkoord te komen duiden.
0: Okay, nou, ik ben benieuwd. Politiek dus. Verder nog een item, een sidestep, sport, cultuur.
1: Nee, coalitieakkoord en afscheid van de twee wethouders.
0: Columnist heb je toch wel, hè?
1: En de columnist hebben we Geert Rutte.
0: Geert Rutte.
1: En waarschijnlijk gaat hij ook wel iets politieks doen, denk ik.
0: Ja, of over het voetbal. Het WK komt eraan natuurlijk.
1: Nou, Geert is volgens mij niet zo'n voetballer.
0: Nee. Meer van de hockey?
1: Hij is niet zo'n sportman.
0: Nog een kleiner balletje dan.
1: Het is een fietser, hè?
0: Een fietser.
1: Het is een fietser.
0: Eigenlijk ook iets gronds nodig, hij is ook, twee stuks.
1: Hij is ook voorzitter van de Fietsersbond.
0: Van de Fietsersbond. Ja. Misschien gaat hij daar wel over hebben. Het weer wordt beter.
1: Fietsen.
0: Jan, ik wens je veel plezier en veel succes. Over een klein kwartiertje is het al zover. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Jij succes veel.
0: Ja, gaat lukken. Alex Warren uit de top 40 met Fever Dream.

0: van het Duits naar het Venloos. Weet jij welke hit dit is?
1: Dit is Omroep Venlo.
2: We gaan van de straten en de clubs in deze stad dat ons het nacht voor ons gemak is. Oh, ik halt van mijn ogen, ik leef mijn taboe. Kus mij en mijn hart, wie heet die liefdestattoo? Oh, wat duizend neet en waar duizend wal? Foto's die de man zich nog herinnert. En als ik mij aankijkt, dan is het onze tijd. We gaan zonder om door de nacht. Wacht op dich en zonder om, heel gemakkelijk, er uit. Dien ogen trekken mij goed.

0: Helene Fischer en Ademloos door die nacht.
1: Hey, leuk dat je luistert. Dit is Venlo op zaterdag.
0: Het zit erop. 4 uur, Patrick staat op. Volgende week zaterdag ben ik weer terug tussen 7 en 11 bij Omroep Venlo Radio. Ik bedank je hartelijk voor het luisteren naar deze uitzending. Ik hoop dat je een geweldig weekend gaat hebben. Doe rustig aan. Wees goed voor jezelf, maar ook voor anderen. En volgende week zaterdag ben ik dus weer terug. De laatste is er eentje van George Michael. En dat is faith, oftewel vertrouwen. En dat moeten we in elkaar houden. Maak er een mooi weekend van. Groetjes, de mazzel, de ballen. Hoi je!

0: is Omroep Venlo.
1: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser kan echt niet.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg ik?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
5: Wat gaat het nieuwe coalitieakkoord betekenen voor Venlo? Blijft alles bij het oude of gaat er veel veranderen? Samen verder bouwen aan een gezond Venlo was de titel van het akkoord van 2022-2026. Was het een akkoord waarmee Venlo daadwerkelijk gezonder is geworden? En wat was het aandeel van de twee inmiddels oud-wethouders?
6: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: NOS Nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat een file op de A76, Geleen richting Duitsland. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
10: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
10: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
6: Omroep Venlo, 96.9 FM. De Hugo Tonde.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: In 2018 trad Marij Pollux aan als wethouder. Nu heeft zij afscheid genomen. Zo ook Jacques Smeets, die wethouder was vanaf 2022. Wat dreef hun dit werk te doen en hoe kijken zij terug op hun wethouderscarrière? In de studio is ook Harry Luker van de redactie. Hij duidt het nieuwe coalitieakkoord. En natuurlijk is er ook een column, dit keer van Geert Rutten. Dus blijf luisteren, want dit is de Rotonde.

0: Ja, dit was het nummer Alles Kump Goed van Lex Uiting. Maar eigenlijk een nummer van Frans Pollux. Dat nummer heette, of van, eigenlijk van Nedu Lottum, maar gecomponeerd door Frans Pollux, denk ik. Dat nummer heette origineel Luxaflex. In het kader van de Nacht van het Limburgs Leed, een ode aan Frans Pollux, heeft Lex een nieuwe, nee, de oude tekst gebruikt op een nieuw arrangement van dit nummer. Alles komt goed. Harry Luker, kun je het volgen?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ik zal aandachtig te luisteren.
0: Ja, je was zo aandachtig in de kijk.
1: Om het meteen te visualiseren, maar ja. Ik zie het.
0: Oké. Harry, welkom. Vorige week is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd door het nieuwe college. Donderdagavond is het nieuwe college beëdigd en is het coalitieakkoord in de raad besproken. Dat nieuwe coalitieakkoord, gaat dat veel veranderen voor de stad Venlo, denk je?
1: Nee, want volgens mij hebben we net het percentage aan proberen te hangen voor deze uitzending. Volgens mij 95% wat hierin staat was al beleid of gaat borduurt verder op het beleid. En je ziet wat kleine accentveranderingen.
0: Kun je daar een paar van noemen?
1: En opvallende vind ik dat de gemeente nu werk gaat maken van topsportbeleid. Daar ging het de afgelopen jaren natuurlijk vaker over in de gemeenteraad. Als er bijvoorbeeld een vraag kwam van de turnvereniging of van de handbalvereniging die heel hoog speelt. We hebben in de Dinskoplein uitzending gewijd aan sporttalenten, judoka's, BMX'ers die een beetje tussen wal en schip vallen omdat er weinig voor is geregeld. Dat natuurlijk ook wel topsporters zijn.
0: En onze topsteedsel
1: Maar het zijn natuurlijk niet zo'n commerciële, dus daar staan niet de sponsors meteen voor in de rij. Wat kun je daar dan als gemeente aan doen? Nou, daar ging het vaker over in de raad. En dan antwoordde de wethouder sport, ja, daar valt nu nog niks voor te doen. Want we hebben een sportbeleid, dat gaat vooral over de breedte sport. En nu zegt deze nieuwe coalitie, we gaan toch kijken of we een mooi topsportbeleid kunnen gaan schrijven. En wat kan de gemeente dan doen, wat moet de gemeente dan doen? En dan wordt er ook heel expliciet, dan ga ik natuurlijk wippen op mijn stoel als seizoenkaarthouder van de voetbalclub in deze gemeente. Wordt er ook weer gezegd van ja, we gaan toch kijken naar een brede sportaccommodatie. En misschien wel met een VVV-stadion. De wethouder zei in ieder geval, binnen 4 jaar hebben we in ieder geval antwoord op de vraag wat ermee gaat gebeuren. Daarmee is niet gezegd dat het er komt of dat het er staat. Maar wat we wel duidelijk nu gaan krijgen wat de gemeente zelf wil en kan gaan doen als het gaat over dat nieuwde, vernieuwde.
0: Dus de komende 4 jaar zitten we sowieso nog in de koel.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Maar heb je wel eens iets proberen te bouwen? Dat lukt je niet binnen 4 jaar. Hoor. Dus...
0: Maar is daar donderdagavond in de raad nog over gediscussieerd? Want eigenlijk is dat toch wel een beetje een heet hangijzer, dat stadion van VVV.
1: Ja, daar ging het eigenlijk nauwelijks over. Het ging vooral heel veel over de andere grote ambitie. Om dit nieuwe stadsbestuur weer dichter bij de burger te krijgen. Om de burger wat meer te betrekken bij de besluitvorming. Beter te luisteren naar de burger. De kloof tussen burger en politiek.
0: Ik las het coalitieakkoord 2022-2026 door. En het coalitieakkoord daarvoor. Daar was ook al sprake over dichter bij de burger. Meer communiceren, participatie. Ja. Ik weet nog dat wethouder Jacques Smeets een hele nota burgerbetrokkenheid heeft laten vaststellen door de raad. En nu staat
1: zijn voorganger heeft nog de wijkagendas. Zijn hele college is toen al die wijken langs gegaan om leefagendas op te stellen.
0: Maar heeft de raad...
1: Samenlevingsagendas, ja.
0: Heeft de raad daar nog iets over?
1: Kijk, wat je natuurlijk heel veel van die raad hoort, is ja, hoe dan? En hoe ziet dat eruit? En dat staat natuurlijk niet in een coalitieakkoord. Een coalitieakkoord geeft een richting aan. Van nou, deze kant willen we op. Maar het is natuurlijk geen uitgewerkt document met alle plannen tot achter de komma. Dus dan krijg je heel veel vragen van ja, en hoe gaat dat dan gebeuren? En hoe ziet dat er dan uit? En wat betekent dat dan voor dit? Of wat betekent dat voor dat? Daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Dit is een beetje de basis en daar wordt nu beleid op gemaakt. Dus,
0: maar loop je dan niet de kans dat burgers dadelijk zeggen... Joh, staat erin, ja, fijn.
1: Ja, die kans loop je natuurlijk altijd. En zeker als het gaat om het betrekken van burgers bij het beleid. Dat is natuurlijk altijd een heet hangijzer. Maar ik zeg altijd, voor communicatie heb je ook twee partijen nodig. Hè? Dus degene die iets zegt en degene die iets ontvangt. En wat hoort die dan? Dat is een moeilijk ding, maar daarmee kun je natuurlijk niet zeggen... ja, dat doen we niet, want we hebben al 3 coalitieakkoorden eerder ook al genoteerd.
0: Ja, dat moet je natuurlijk altijd aan blijven
1: werken. Maar dat is een hele uitdagende opdracht en een hele uitdagende...
0: En wie gaat daar de coördinerend wethouder van zijn?
1: Wim Lentzen wordt de wethouder van overheid en burgerparticipatie.
0: Toen ik dat las, denk ik van, hey, nou ligt participatie bij één wethouder. En hoe gaan dadelijk die andere wethouders dat doen?
1: Nou, dat is niet, hij heeft dat een portefeuille, maar de opdracht van deze coalitie, deze raad en dit college is zoveel mogelijk ook buiten dat stadskantoor. Veel meer naar de mensen toe, veel meer naar de wijken, veel meer het gesprek daar voeren, veel meer ophalen wat daar speelt. En ook veel meer regie leggen bij wijken, bij burgers.
0: Jacques en Marij, jullie hebben te veel in het stadskantoor gezeten, Marij.
2: Ja, dat zou je kunnen denken. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk meer taken dan alleen maar met de burgers van Venlo praten. Want bijvoorbeeld voor mijzelf, ik heb heel veel tijd gestoken in allerlei regionale, maar ook landelijke overleggen. Als het gaat over bijvoorbeeld het spoor, de snelwegen, maar ook over hoogwaterveiligheid. En dat moet je dus ook blijven doen. Dus ja, het is altijd een dilemma van waar ga je je tijd aan besteden.
0: Zak?
3: Nou, ik heb veel tijd
0: in het stadskantoor gezeten als burger, als wethouder verantwoordelijk voor burgerbetrokkenheid.
3: Nee, ik ben heel veel op pad geweest. Dus veel gesproken met bestuurders van verenigingen, stichtingen, wijkvoorzitters, bestuurders van gemeenschapsaccommodaties. En eigenlijk aanhakend op de burgerparticipatie. Kijk, we hebben er wel een dermate invulling aan gegeven. Dat we zo ook wel de voorbereidingen hebben gemaakt van hoe om te gaan bijvoorbeeld met de wijk- en dorpsontwikkelingsplan.
0: Daar komen we dadelijk even over te praten. Harry, wat mij opviel in het coalitieakkoord is dat er sprake is van groei van Venlo. Terwijl bij de behandeling van de visie 2040, daar stond ook al in mogelijk een groei naar 125.000 inwoners. Dat werd wat gerelativeerd door de burgemeester. Ja, dat staat hier wel, maar daar gaan we niet bewust en gericht aan werken. En nou zie ik in het coalitieakkoord dat er gepland is 125.000 inwoners. Dus inwoners, dat staat letterlijk genoemd. Venlo moet groeien. Is daar nog iets over gezegd, gesproken?
1: Ja, er zijn partijen die zeggen dat hoort niet en dat moet niet. Maar het is eigenlijk natuurlijk volstrekt logisch. Want zoals je zegt, het staat in die toekomstvisie. En er zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen in deze gemeente gaande. Waar bevolkingsgroei een gevolg van is. Als je zegt, wij gaan meer studenten willen we naar deze stad halen. En dan gaan we woningen verbouwen. Brightland Campus wordt een hele campus. Ja, dat betekent dat studenten die er nu nog niet zijn, die komen hier, dus dan ga je groeien. Er zijn enorme ambities als het gaat over een samenwerking met de gemeente Eindhoven. Mm-hmm. Waar natuurlijk heel veel hoger opgeleide mensen werken, maar niet meer allemaal kunnen wonen. Om te zeggen van, nou, kunnen we daar dat die mensen misschien hier komen wonen. Dus dat is allemaal bevolkingsgroei.
0: Maar zijn er partijen die vragen stellen?
1: Er zijn altijd partijen die natuurlijk altijd denken, ja, dat zullen dan asielzoekers zijn. Ja,
0: dat was de vraag niet.
1: Oh ja.
0: Zijn er partijen die uitspreken dat ze twijfels hebben bij de groei? Want als je zegt, wij oriënteren ons ook op Eindhoven en die expats die daar wonen, die moeten straks ook hier kunnen wonen. Is dat iets wat we als gemeente moeten nastreven? Zijn er partijen die het daarover hebben? Dat soort dingen?
1: Daar is het donderdag niet heel erg over gegaan. Wel dat de partijen vraagtekens zetten of dat een goed doel is als gemeente.
2: Ja, en ik mag er iets op zeggen?
0: Ja, zeker. Ja,
2: ik denk ook dat je ogen niet moet sluiten, wat Harry ook al zegt, voor wat we noemen autonome ontwikkelingen. Dingen gebeuren gewoon. In Nederland komen meer mensen wonen. En dan is het veel verstandiger om daar als gemeente ook een visie op te hebben en te weten, wat moet ik dan doen om te zorgen dat die mensen een goede woning hebben, alle faciliteiten er zijn, dan je ogen te sluiten voor dit soort ontwikkelingen.
0: Maar in het nieuwe coalitieakkoord wordt geloof ik het getal genoemd van, er moeten 4.000 woningen bij de komende jaren. Is niemand die de vraag stelt, aan wie moet daar komen wonen dan?
2: Ja, weet je, natuurlijk, die discussies zijn de afgelopen jaren ook in de gemeenteraad geweest. En er zijn ook partijen die zich echt expliciet uitspreken voor het reserveren van een deel van die woningen voor eigen inwoners of mensen uit Venlo die, los van het feit dat dat allemaal wettelijk wat ingewikkeld is, is natuurlijk ook de vraag van, en wie is dan die Venlonaar, hè? Ik bedoel, als je vader uit, Turkije komt en je moeder uit Venlo, ben je dan een Venlonaar of niet? Dat zijn een beetje, vind ik dan non-discussies. Het gaat
0: maar de groei van Venlo, als je kijkt naar de ik noem dat toch maar even de autochtone bewoner, dat gaat in de toekomst krimpen. Als we groeien, komt die van buiten.
1: Maar dat is al jaren, dat is natuurlijk
2: dat is niet nieuw.
0: Maar die groei van buiten kan ook stagneren natuurlijk. Hè?
2: Want dat kan.
0: Het hoeft economisch maar even wat slechter te gaan. En het aantal arbeidsimmigranten neemt af.
2: Ja.
3: Nou, je ziet ook wel van de ene kant een beweging dat vooral de kleinere kernen rondom een grote stad als Venlo, dat je ook steeds meer richting de stad trekken. En we hebben van de ene kant de uitdagingen als je het hebt over de economie, van volume to value. Dus je gaat een andere soort economie ga je optuigen. Nou, dat trekt ook natuurlijk jongeren aan. Natuurlijk midden- en hoger opgeleide jongeren. Ja, die moeten ook een plek hebben. Die wil je natuurlijk liefst zo dicht mogelijk in de eigen gemeente kunnen opvangen. En ja, als je dat dan doortrekt bij het voorzieningenniveau, wat we dan daarvoor moeten gaan optuigen. Dus hoe krijgen we straks ook de verenigingen? Kunnen we die nog in stand houden? Daar heb je ook jongeren instroom voor nodig. De scholen, om die overeind te houden, daar heb je ook jongeren voor nodig. En we zien ook de demografische ontwikkelingen in Venlo. We kunnen niet zo doorgaan op deze wijze. Want dan zitten we straks eigenlijk met een heel groot open bejaardencentrum, waar we eigenlijk ook nog de handjes tekort krijgen om die mensen ook nog eens een keer te gaan helpen. Dus het is gewoon essentieel dat je toch aan die groei, daar ga je niet aan ontkomen. En ik denk dat die groei echt wel een positieve bijdrage kan leveren.
0: Maar eigenlijk zeggen alle steden dat, hè? Iedere gemeente wil groeien.
3: Ja, maar
0: dat houdt dat op natuurlijk, toch, Harry?
1: Ja, daar is volgens mij in de hele westerse wereld nog geen model ontwikkeld wat uitgaat van krimp, dat het dus goed gaat. Alles moet altijd groeien. Bevolking moet groeien, economie moet groeien, koopkracht moet groeien. Het moet altijd groeien. Dus het is eigenlijk een hele mooie, misschien ook wel filosofische discussie. Ik heb daar nog nooit een antwoord op gehad, want dan was ik natuurlijk al lang politiek actief geworden. Maar er gaat een keer, de bal gaat het schip een keer keren. Maar wanneer dat is, dat weten we nog niet.
0: Interessant thema. Ja. Harry, nog even over de portefeuille van die we hebben. We gaan van 5 naar 6 wethouders. Ja. Is daar nog iets over geroepen?
1: Het Forum voor Democratie vindt dat niks. En alle andere partijen vinden dat prima. Iedere partij heeft ook bij de informateur aangegeven toen ze langskwamen dat gezien de opgave en gezien de grootte van de gemeente en het altijd maar groeiende aantal taken dat ook vanuit Rijk naar gemeente komt, dat 6 wethouders voor een stad als Venlo helemaal geen gek getal is.
0: Marij, jullie moeten toch, en Jacques, jullie moeten toch allebei overwerk zijn, hè?
2: Ik vind als ik terugkijk dat ik wel een hele brede portefeuille had. Maar weet je, in de periode hiervoor hadden we ook 6 wethouders. Dus Venlo zal altijd rond die 5, 6 wethouders blijven hangen, denk ik. Het heeft enerzijds te maken met de grootte van de stad. Maar ook, daar moeten we ook heel eerlijk over zijn, met politieke verhoudingen. Net als nu de zetelverdeling zo is, ja, dan is dit een logische uitkomst. Ja,
0: maar nog een laatste vraag. Bij de wethoudersverdeling zie ik dat 2 wethouders een behoorlijk zware portefeuille hebben. En ik zie bij 2, 3 wethouders dat ik denk, die hoeven s'morgens niet om 7 uur op bed te komen.
1: Ja, dat was me ook opgevallen. Ik moest toen meteen denken toen ik de verdeling zag. We hebben ooit, zo lang ga ik al mee, hè. We hebben ooit een coalitie gekregen. Toen was Van Berkum was nog de CDA-fractievoorzitter. En die verdeelde toen de A- en de B-wethouders. Zei, je hebt 3 A-wethouders, die hebben echt wat te doen. En 3 B-wethouders, ja, die hebben wel een portefeuille, maar dat fladdert een beetje. Dat hebben we eigenlijk niet gehoord. Dus voor de raad zijn dit de perfecte portefeuilles allemaal.
0: Okay.
1: Maar dus, ik vind het wel opvallend dat een Erwin Boom echt heel veel financiën, economie en sociale zaken.
0: Ja. Dat is, en als ik naar de portefeuille van Tom vraag,
1: die heeft bijna alle grote projecten en alles wat met bouwen te maken heeft. Dus het zijn
0: Peulen bijvoorbeeld, die heeft eigenlijk geen enkel majeur project.
1: Nee.
0: Hij staat wel als tweede wethouder genoemd, maar niet als eerste wethouder.
1: Ja
2: maar ik denk dat het wel heel logisch is, want ik kijk achter jou, dat kunnen de luisteraars niet zien. Het Vleesplein bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Daar is Tom, of Erwin, dan weet ik het even niet, eerste portefeuille houden, omdat daar de ontwikkelingen zijn waar onder andere de BIEB zou moeten komen. En als het goed gaat, filmtheater De Nieuwe Scène. Daar is Tado dan vanuit zijn portefeuille cultuur als tweede portefeuillehouder aan toegevoegd.
0: Okay.
2: Ja, dat is helemaal prima.
0: Helaas moeten we dit onderwerp afronden, maar we komen op dat coalitieakkoord nog uitvoerig terug.
1: Nog 4 jaar, Jan.
0: In een van de volgende uitzendingen, Harry. En dan gaan we jou wellicht ook weer uitnodigen. We gaan naar muziek. En wel naar Lost Horizon van Paul McCartney. Ja, van de nieuwste LP, de Boys of the Dungeon Lane, geloof ik dat het heet.
2: Ja.
0: Als het goed is, horen we hem nu.

0: Ja, dit was Lost Horizon van Paul McCartney van het nieuwe album The Boys of Dungeon Lane. Weet jij wat Dungeon Lane betekent, Harry Luther?
1: Nee.
0: Dungeon Lane is de straat waar Paul McCartney en John Lennon geboren zijn en elkaar ontmoet hebben. En van daaruit zijn eigenlijk de Beatles ontstaan. En die hele LP is een ode aan het verleden van Paul McCartney, de Beatles. En dan schat ik in, het is mogelijk dat hij bij zichzelf denkt, dit is mijn laatste productie. En dan ga ik toch even terug in mijn verleden. Schat ik in. Maar goed, dat is mijn commentaar. Voor wat het waard is. Ja. Geert Rutte, jij hebt een column.
2: Ja. Ja.
0: En die gaat over?
2: We blijven autorijden.
0: Okay.
2: Iets heel anders, maar goed. Er komen zware economische tijden aan, krijgen we nu al vaker te horen. De vele handelsbelemmeringen, de vele oorlogen met de bijbehorende verwoestingen en vooral de blokkade van de straat van Hormuz zorgen voor torenhoge energieprijzen. En de verwachting is dat die prijzen niet snel zullen dalen. Er zal dus zeker ook bij de consumenten het besef moeten doordringen dat er bezuinigd moet worden. En dat de consument bezuinigt, hoor je aan het geklaag van bijvoorbeeld de organisatoren van festivals in het land, waar voor de meesten nog voldoende kaartjes te koop zijn. Ook de bestedingen in veel meubelwinkels, in de duurdere supermarkten en in de horeca lopen terug. Maar op één aspect wordt niet bezuinigd: autorijden. Natuurlijk zijn momenteel de hybride of volledig elektrische, al dan niet tweedehands auto's, niet aan te slepen, maar de consument zal en wil blijven autorijden. Over de redenen van die hardnekkige consumenteneis om auto te rijden stond vorige week een interessant artikel in de Limburger van Gerard Tertolen, die zich, en dat is echt waar, verkeerspsycholoog noemt. Volgens Tertolen zijn er 5 psychologische factoren waarom de auto zo'n sterke aantrekkingskracht op ons heeft en waarom we daarom soms van brave huisvader of moeder veranderen in wilde beesten als we in de auto stappen. De eerste is, in de auto wanen we ons anoniem. We zitten immers in een stalen cocon. En als je denkt dat je anoniem bent, ga je je grenzen verleggen. Maar door het kenteken op de auto en de doorzichtige autoramen ben je zeker niet anoniem. Ten tweede, we hebben in de auto letterlijk en figuurlijk het stuur in handen en voelen ons groot en sterk, zeker in de steeds grotere en zwaardere bolides van tegenwoordig. Voor dat steeds groter en zwaarder worden van die nieuwe automodellen bestaat overigens een prachtig woord. We lijden aan autobesitas. De derde factor noemt Tertolen de personal space. Het is de ruimte om ons heen die wij als onze eigen ruimte gaan beschouwen. De zogenaamde territoriumdrang. Heel specifiek kon je dat ervaren in woonstraten waar de bewoners geen eigen parkeerplaats hebben, maar ergens op de straat moeten parkeren. Als verkeerskundige heb ik vaak ervaren dat bewoners min of meer die openbare parkeerplaats voor hun huis opeisen als eigen parkeerplaats en owee als er een onbekende andere auto wil parkeren. Het vierde aspect is identificatie. Wij identificeren onszelf heel sterk met onze auto. Als je zegt, ik sta geparkeerd op het Nodusplein, bedoel je je auto, maar je zegt ik. En alles wat op de weg jouw auto wordt aangedaan, voel je dan als een persoonlijke aanval. Ook is het vaak zo dat je in de buurt of op het werk niet wordt aangeduid als Geert Rutte, maar die man met die metallic kleurige Opel Corsa. Als laatste aspect, een auto biedt ons de mogelijkheid tot compensatie. Stel je voor, je hebt ruzie gehad met je partner, dan kun je dat in de auto, we zitten meestal alleen in de auto, afreageren door op anderen door te laten zien dat je er nog wel toe doet. Even met slippende banden wegspurten, iemand de weg afsnijden of je middelvinger opsteken, dat lucht op. De autofabrikanten zijn er goed in geslaagd om de auto als het symbool van de vrije markt, van de vrijheid in de markt te zetten. Maar met 11 miljoen voertuigen die in dit kleine Nederland op de weg mogen rijden, zijn we eigenlijk nooit alleen op de weg. En is dat symbool van vrijheid een grote misvatting. En omdat we, wellicht mede veroorzaakt door diezelfde auto, de mensen steeds individualistischer worden en steeds minder denken aan anderen, en omdat het steeds drukker wordt op onze wegen, worden we steeds vaker door die vele andere weggebruikers belemmerd in onze vrijheid. En raken we sneller gefrustreerd. En als je dan op de tv de prachtige reclamefilmpjes ziet van de nieuwste automodellen die heerlijk soeven op volledig lege wegen, is de werkelijkheid anders. Je staat in de file op de A73 bij Venlo voor Klaverblad Zaderijke. Wat een arme, door de tv-reclame gehersenspoelde stakkers zijn we toch.
0: Dankjewel, Geert. Jij zegt, de mensen zitten zelf achter het stuur. Hoe moet het dadelijk bij die zelfsturende auto?
2: Ja, ik denk, ja, sowieso is dat
0: psychologisch effect weg.
2: Ja, want ik denk dat er heel veel mensen zeggen, ja, nee, ik wil toch het stuur in handen. Ik wil niet gedomineerd worden door de anderen. Maar ik denk dat er juridisch nog heel veel hobbels op de weg zijn voordat dat gemeengoed en een enkeling die het kan betalen zal dat wel gaan doen. Maar het gros zal dat onbetaalbaar blijven, maar ook dat uit handen

0: Riva mogelijk in Venlo voor de eerste keer met een zelfrijdende bus gaat rijden. Ik ben benieuwd of er dan nog...
1: Nou, dat was...
2: Wel met een chauffeur die in kan grijpen als het nodig is. Ja.
1: Maar dat is iets al wat 30 jaar terug. Had je de Filiasbus in Eindhoven. Die ging van het station naar het vliegveld. En de Filiasbus is ontworpen. Van, nou, die zou zonder chauffeur... En die baan was helemaal toen altijd al met sensoren. Maar de mensen zeiden, daar gaan we niet in zitten. Dat gevoel, nee. Dus...
0: Ik ben benieuwd.
2: Wat ik wel mis in het hele verhaal is dat de auto eigenlijk in basis een vervoermiddel is. Een middel om je van A naar B te brengen. En op de een of andere manier zijn we dat, is dat echt een heilige koe geworden.
1: Dus, ja.
2: En misschien moeten we daar eens over nadenken wat dan eigenlijk de functie van die auto dan echt moet zijn. En waar we voor gebruiken. Dan minder heilige koe.
0: Maar ik denk dat ik herken overigens die psychologische... omstandigheden wel, hoor, die vijf punten.
2: Eigen ervaring, hè?
0: Nee, ik zie dat bij anderen.
2: Oh, natuurlijk.
1: Of heb je vaker met Odile ruzie of zo?
0: Nee, als we ruzie hebben, is het in de auto. Want zij zegt altijd dat we naar links moeten, terwijl ze eigenlijk rechts bedoelt.
2: Okay. Oeh, dat is wel ingewikkeld.
0: Ja, en dat, ik heb gehoord dat meerdere mensen dat hebben. Dat ze zeggen, we moeten hier naar links, terwijl ze eigenlijk rechts bedoelen.
1: Ja, ik ben links en het klopt inderdaad. Ik moet echt nog wel vaker... Als we de weg vragen en dan zegt Annie, mevrouw, zegt nee, ze bedoelen echt links of rechts.
0: Ja, goed. Hey, nogmaals welkom, Jacques Smeets en Marijn Pollux. Twee inmiddels oud-wethouders. Ja. En laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen, Marij. Stel, je bent, het is 2018 en je hebt de wetenschap van nu. En je zou dingen anders moeten doen. Wat is dan het eerste waar je aan denkt... wat je anders zou doen in die afgelopen 8 jaar?
2: Dat is een lastige vraag.
0: Overval ik je?
2: Ja, nou ja.
0: Dan denk er even over na, dan ga ik naar Jacques. Want die had ik die vraag al...
2: Die hoeft maar 4 jaar terug te denken.
0: En die hoeft maar 4 jaar terug.
3: Ja, ik hoef maar 4 jaar terug te denken. Nou, zaken die ik iets anders had aangepakt... het heeft met name te maken met het feit dat ik wat meer op planning had willen sturen. Planning met betrekking tot zowel uitvoering. Je hebt heel veel plannen. Heb je eigenlijk in de week gezet? Heb je een fundament kunnen bouwen? Maar je ziet dat het op een gegeven moment heel veel tijd kost. En dan ben je als wethouder, probeer er wel enigszins op te sturen. Van, nou, ik wil het toch volgend jaar afgerond hebben of dit jaar nog afgerond hebben. En zie je toch dat je heel veel moet overlaten aan bedrijfsvoering, die dan verder met de ambtelijke organisatie de planning maakt. Ja, en ik kom uit een ondernemerswereld en er werd heel snel gedacht in termen van weken, hooguit maanden. En hier in de overheid is het al heel snel in kwartalen of volgend jaar. En ja, dat vind ik toch wel een punt. En ik denk dat we daar veel meer op zo moeten gaan sturen. En ik denk met 6 wethouders zul je daar echt wel de komende jaren meer werk van moeten gaan maken. Om te kijken van hoe kunnen we dat toch wat meer gaan verkorten.
0: Meer resultaatgericht ook?
3: Nou, niet meer resultaatgericht, maar als je die drukte niet ophoudt op het behalen van bepaalde termijnen, dan blijft alles maar natuurlijk uit de hand lopen.
0: Maar waar ligt dat dan aan, Jacques?
3: Nou, je moet toch ook... kijk, we kunnen heel veel ambities hebben en heel veel plannen op een gegeven moment in de uitvoering hebben zitten. Maar dat betekent ook dat je dus ook de organisatie moet meegaan veranderen. Hè? Dus ook de organisatie, als je het hebt over integraal werken... Dat willen we op heel veel terreinen steeds meer integraal gaan werken. Maar ja, daar moet je er ook echt werk van maken. Dat betekent ook dat je de komende jaren je organisatie ook anders moet gaan inrichten. We hebben te maken met een grote mate van uitstroom van pensionado's. Nou, dat zijn voor mij eigenlijk ook wel de uitgelezen kansen om dan te gaan kijken van, als er veel mensen met kennis en ervaring uitstromen, dat is eigenlijk juist het moment om te gaan kijken. Dat zien we bijvoorbeeld bij de doorbraakmethode, waar we al met meerdere teams integraal werken met bepaalde vraagstukken. Nou, probeer dat zoveel mogelijk in de organisatie breed door te gaan trekken. Dus dat is wel een behoorlijke opgave. En ik denk dat is een behoorlijke opgave ook richting Erwin Boom, om daar inderdaad ook de komende jaren toch wat meer aandacht aan te geven.
0: Maar die cultuur, Marije, in zo'n organisatie, is die... Want dat wordt natuurlijk al jaren gezegd, hè? Dat die cultuur in de organisatie moet veranderen.
3: Nee, nou, het is niet zozeer...
0: Nou, integraal werken, daar hadden we het 40 jaar geleden al over.
3: Ja, nee, maar het is wel... je ziet toch heel veel mensen binnen de organisatie... en daar kunnen ze toch wat veren in de kont steken, als het ware. Die doen echt elke dag hun werk op een goede manier, echt met hart en ziel. Maar het gaat erom dat je dus toch ook vanuit bedrijfsvoering zelf de mogelijkheden moet geven om te gaan experimenteren. Om inderdaad meer...

0: integraal domein overstijgend met elkaar te gaan werken. Ja, het moet ook wel, want de opgaves zijn ook allemaal domeinoverstijgend.
1: Maar je zou daar, als je nu terugkijkt, zou je daar anders mee omgegaan zijn?
0: Ja, daar had ik misschien nog meer de aandacht op moeten gaan richten, ja.
1: Maar hey, inmiddels na kunnen denken van wat jij zou anders zou doen.
2: Ja, ik denk ook wel, ik ben het wel met Jacques eens hoor. Sturen op resultaat, dat zou ik nog sterker inzetten. Mm-hmm. Want er zijn altijd redenen waarom iets langer duurde, waarom het anders moet of waarom dat iets niet kan. Plaatsnaambordjes en zo, daar hebben we het nog over. Ja, maar je kunt ook als organisatie wel af en toe zijn risico nemen. En ik denk, maar dat is het dilemma wat ik overal zie. Van de ene kant zie je dat als ergens iets fout gaat, maakt niet uit, bij een bedrijf, bij een overheid, dat iedereen daar een mening over heeft en iedereen gaat zoeken, ja, wiens schuld is dat iets fout is gegaan. En wat je dus kunt doen als organisatie, maar ook als bedrijf, is aan de voorkant al die risico's op een rijtje zetten en proberen die zo klein mogelijk te maken. Dat verlamt ook je organisatie wel voor een deel. En dat zie ik ook wel gebeuren, niet alleen bij een gemeente, maar bij meer overheden, bij meer bedrijven, dat we daar met z'n allen ook heel druk mee zijn.
1: Dus je wil zeggen, eigenlijk risicomanagement, dat belemmert het resultaat.
2: Ja, absoluut. En dat betekent ook dat processen vertragen, dat het dus en langer duurt, ook vaak duurder wordt met al die prijsstijgingen. Kijk naar bijvoorbeeld hoogwaterprojecten, hoe lang dat die duren. Dat is echt ongelooflijk. En hoeveel duurder dat het daardoor ook wordt. Ik zeg niet, laat ik het andersom zeggen. Ik denk dat daar winst in te halen is. Als je als gezamenlijke overheden, maar ook dus met de afnemers, in dit geval de burgers, ja, dat je daar anders mee om zou moeten gaan. En meer moet accepteren dat er wel eens wat fout kan gaan. Dat is nu eenmaal, ja, wie geen fouten
1: maar
2: maakt.
1: Soms wordt het probleem ook weggeschreven naar burgers in die zin dat er te veel regels zijn, burgers te veel inspraak hebben, dat er regels weg moeten, minder inspraak. Het moet allemaal sneller.
2: Maar dan moeten we dus ook accepteren dat er iets fout kan gaan. Hè? En dan niet gaan wijzen met de vinger van wie is de schuldig hier aan. Maar gewoon accepteren, want ja, dat is zo, dat gebeurt.
1: Want bouwprojecten bijvoorbeeld, die duren soms langer omdat er bezwaar gemaakt wordt. En de gemeente heeft natuurlijk het liefst dat er geen bezwaar wordt gemaakt. Maar dat is natuurlijk wel een van de essentiële elementen in onze democratie, dat kan, toch?
2: Ja. Nee, ik zeg
1: en als we het daar ook in Den Haag over hebben om die regels af te schappen, dan bekruipt mij een beetje het gevoel van, hey, luister, we zijn wel een democratisch bestel.
2: Ja, dat is ook wel zo, maar ik denk wel, en nu heb ik het even in algemene zin, dat we ook wel door zijn geslagen in termijnen bijvoorbeeld. Hoe lang moet dat dan duren? En ook de veronderstelling dat iedereen overal iets van moet vinden. Ja, ik vraag me dat wel eens af of dat wel een goede insteek is.
1: Harry, ik zie jou ook bedenkelijk kijken.
3: Ja, dus, omdat dit is natuurlijk precies ook waar we in het begin over hadden. Als het gaat over die inspraak en luisteren. Ik merk ook wel een beetje dat bestuurders ook zich daar ook vaak mee worstelen en daardoor ook een beetje, laf is dan een verkeerd woord, maar een beetje voorzichtige bestuurders hebben. Maar dan zit ik te denken aan heel veel jaren terug dat ze nog wel eens wethouders zeiden die een knuppel in het hoenderhok gooiden en zeiden van deze kant wil ik op en laat de discussie maar en dan gaan we kijken waar we uitkomen. Dus allemaal in procedures en meenemen en als iemand wat anders eerder hoort dan een gemeenteraad.
1: Iemand die zegt, zo gaan we doen. En als het niet zo is, dan hoor ik het wel. Dan ga ik
3: iemand die gewoon zei van, ik heb dat net verloren in het college. Maar ik ga toch zeggen, ik wil eigenlijk dat er een koopzondag komt. Dat is ooit gedaan.
4: Als ik een heel mooi voorbeeld heb. Maar het is ook, ja, jullie hadden het straks over burgerparticipatie. Het parkeren in Arsen, de precieze in- en out weet ik niet. Maar ik las dan wel. De dorpsraad waren er heel actief bij betrokken. En, dus dat was burgerparticipatie via een dorpsraad. En op het laatste moment komen dan bewoners in opstand. Nou, kreeg ik wel het gevoel, eigenlijk willen de bewoners zeggen, die parkeerplaats is van ons, hè, wat ik in mijn column zei. Ja. Daar blijf je vanaf, die is van mij. Zonder er iets voor te betalen. En dan denk ik, ja, hoe kan dan, als je burgerparticipatie in een goede vorm hebt, vond ik, de dorpsraad erbij, dat toch een raad op het laatste moment zei, er komen handtekeningen. niks mee te maken. We hebben geluisterd en we gaan het toch doen.
1: Marije, dan even terug naar jullie toe. Succes. Is dat parkeren Arsen een van jouw successen?
2: Nee, een van mijn frustraties kan ik wel zeggen.
1: Daarom stel ik
2: denk oprecht dat we goed participatieproces hebben doorlopen daar. En ja, je kunt het gewoon niet iedereen naar de zin maken.
1: Maar stel
2: dat is ingewikkelde.
1: Maar stel dat jij gezegd zou hebben van, ja, geachte raad, jullie kunnen nu wel zeggen, we houden het even aan, we trekken het even terug, maar het gaat toch door. Stel dat je dat gezegd zou hebben.
2: Ja, het was een beetje ingewikkeld natuurlijk, omdat het vlak voor de verkiezingen was. En dat is meestal niet de beste tijd om dit soort besluiten te nemen. Maar de raad moet wel iets vinden van de parkeerbelasting en de parkeerverordening, waar dat in geregeld is. En dat hebben ze vooruitgeschoven om daar nog een keer over te praten. Ik hoop van harte dat de nieuwe raad inmiddels
1: de nieuwe college
2: een goed besluit over neemt.
1: Zou de discussie anders zijn gelopen als jij gezegd had van, ja, jullie kunnen er wel op die manier over praten, maar het gaat toch door. Stel je dat je gezegd had, voor de besluitvorming, dat het weggeschoven zou worden.
2: Ja, maar dat is niet de realiteit. Want ik kan dat wel zeggen, maar dan nog is de raad het orgaan, dat hebben we zo
1: geregeld. Maar misschien dat de raad dan op andere gedachten komt.
2: Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Het is,
1: want dat is altijd het spel natuurlijk, hè?
2: Ja. Maar ja, het ingewikkelde in dit verband vond ik ook, natuurlijk, 1000 handtekeningen is heel veel. En als je de petitie bekijkt, dan is ook wel een beetje wat Geert zegt. Mensen willen wel een oplossing, maar willen er niet voor betalen. Ja.
4: Kijk, en het wat we heel vaak vergeten, want als het in Arsen natuurlijk, ook door de raad, je zegt, nou nee, die gaan dat voor niks doen. Wij wonen in een buurt waar ook betaald parkeren. Staan we als eerste op de stoep van, ja, maar als die dat mogen, mogen wij dat ook. Ja. En in Tegelen. Ja, ja. En als de raad dan, ja, achter de oren te krabben. De raad moet dan veel eerder zeggen, ja jongens, gelijke monniken, gelijke kappen. Jullie betalen ook een Arsen. Hoe dan ook, klaar.
2: Ja, en dat ging ook vaak over het recht. En dat is ook wat jij in je column zei. Het recht hebben op een parkeerplaats voor je huis. Zo werkt het niet. Dat is openbare ruimte. Die is van ons allemaal. Ook voor die bezoeker in Arsen.
3: Okay. De moeilijkheid natuurlijk bij participatie. En wat de voorzitter van de Dorpsraad heeft uitgelegd, hoe ze in Arsen mensen hebben betrokken. En hoe vaak iemand die in Arsen woont daar zijn visie over heeft kunnen geven. Wat je natuurlijk nooit gaat uitsluiten, is dat op het moment dat de bulldozer komt, het besluit wordt genomen, iemand zegt, zo gaan we het doen, dat mensen dan pas wakker schrikken en zeggen, ja, maar wacht eens heel even. Ja. Wat is er nu besloten? En dat zie je altijd.
2: Ja, want de voorgenomen besluiten die wij hadden daar, alle maatregelen, die zijn in december al gepubliceerd. En daar heeft niemand op gereageerd toen. Dus,
3: nou ja, en dat is een beetje met burgerparticipatie. Het moet ook denk ik een beetje van twee kanten komen. Je hebt als burger natuurlijk ook de plicht, wil ik dan niet zeggen, maar misschien ook wel, om toch een beetje bij te houden wat er in je omgeving speelt.
1: Ja. Goed, even terug, Jacques. Een van jouw, of noem eens twee successen die jij zegt, die heb ik fijn in die 4-jarige boek. En daar heeft de stad wel aan.
0: Belangrijk was natuurlijk met de gemeenschapsaccommodaties, dat we daar beleid voor hebben gemaakt. Goede uitvoeringsprogramma's. Ook wel, dat zie je eigenlijk ook in een coalitieakkoord terugkomen, hè, dat de elementen versterken. Een van de elementen die ik ook al na een half jaar met de ambtelijke organisatie heb besproken. Ik had toen 4 woorden. Zo bij activeren, verbinden, versterken en communiceren. Dat moest op die vlakken moest dat verbeterd worden. Nou, een aantal elementen zijn nu teruggekomen in het coalitieakkoord. En het versterken betekent, als je iets wil bereiken, moet je er ook voor zorgen dat je dus ook bepaalde voorzieningen gaat versterken in de toekomst. Nou, daar hebben we een goed fundament gelegd. Daar hebben we stevig aan gewerkt. En je ziet er ook, zeg maar, de verbinding tussen de gemeenschapsaccommodaties, zie je daar een behoorlijk stuk verbeterd worden. Je ziet ook dat ze steeds meer taken oppakken. Toch langzamerhand steeds meer efficiënter gaan worden en meer sociaal-maatschappelijke waarde toevoegen. Ja, heel belangrijk element. Daarmee heb je dus ook, zeg maar, heel sterk de verbinding gelegd met de sociale basis. Nou, daar hebben we ook een paar schepjes bovenop gedaan. Dus ook, dat was best wel een heftig proces, ook binnen de raad. Maar ja, ik ben veel meer iemand die ergens aan bouwt. En een bouwt aan iets wat een goede uitvoering teweeg kan brengen. Dat het politiek niet zo altijd zo handig over de bühne kwam. Ja, dat is een ander verhaal, maar inhoudelijk, je bent wel gekomen tot het moment dat je dus een goed fundament hebt weggelegd in de sociale basis, gemeenschapsaccommodaties en het wijk- en dorpsgericht werken. Dat staat nu ook sterk in het coalitieakkoord. Nou, we hebben 1,5 jaar gewerkt aan processen hoe om te gaan met die wijk- en dorpsontwikkelingsplannen. Nou, daar heb ik in de kadernotenbehandeling heb ik daar aangegeven. Voor de zomer krijgt de Raad de raadsinformatiebrief waarin we de processen meer gaan duiden. Nou, dat moet een goed fundament zijn om daarop vooruit te gaan. Dan hebben we het over versterken en verbinden en communiceren. Eigenlijk de 3 elementen die heel sterk in het coalitieakkoord voorbij komen.
1: Oké. Ik kom dadelijk nog even terug op dat het politiek niet altijd zo goed voor de bühne kwam. Daar gaan we dadelijk nog even over hebben. Marij, noem eens 2 van jouw successen.
2: Nou, ik had even de tijd om
1: waar de stad, waar de stad iets aan heeft, ook voor de toekomst.
2: Oh ja, mijn toekomst is wel iets waar ik heel erg mee bezig ben geweest. En dat betaalt zich niet altijd uit in succes op de korte termijn. Maar bijvoorbeeld, we hebben een programma duurzaamheid. Toen ik 8 jaar geleden begon als wethouder, was dat er niet. En dat betekent dat we in die 8 jaar en een heleboel mensen aan ons hebben kunnen binden als gemeente, maar ook een heleboel dingen hebben kunnen doen al. Paar voorbeelden. Het feit dat we een zonnepanelenproject hebben, drempeloos, waar iedereen, en ik snap, nu met het afschaffen van die salderingsregeling begint dat wat spannender te worden, maar het is nog steeds lonend om zonnepanelen op je dak te hebben. Het feit dat we een pilot aardgasvrije wijk hebben aangevraagd. Het feit dat we 2 keer het kampioenschap tegelwippen hebben gewonnen als Venlo. En dit jaar weer.
1: Ik zag jou op de televisie met de gewonnen tegel en schep weglopen.
2: Zeker.
1: Heb je hem mee naar huis genomen?
2: Nee. Ik heb hem gebracht, of laten brengen, moet ik eerlijk zeggen. Want het was wel zwaar. Naar het team wat daar het meest mee bezig is.
1: Okay.
2: En dat zijn de mensen van Boru, dus van de die hier om de hoek zitten. En als het gaat over cultuur, dan vind ik. Daar hadden we een moeilijke start 8 jaar geleden.
1: Dat was met die herijking van die subsidies.
2: Maar wat je ziet is dat in de afgelopen 8 jaar en de amateurverenigingen beter zijn samen gaan werken, toch meer subsidie hebben gekregen, betere ondersteuning, want het gaat niet altijd alleen om geld. Maar dat ook de grote culturele instellingen, en dat is niet alleen onze verdiensten, maar dat is vooral ook verdiensten van henzelf, die zijn gaan samenwerken. En ik vind echt dat we belangrijk en een indrukwekkend, ook innovatief cultureel veld in Venlo hebben. En zeker bij een stad die dadelijk wellicht 125.000 inwoners telt, dat hebben we ook nodig.
1: Ik zie de programmeur van de Maaspoort ijverig knikken.
2: Ja, zeker. Nou ja, de Maaspoort is een van de organisaties die het echt fantastisch doet.
1: Ja.
2: Zeker als je bedenkt. Ik sprak mijn dochter, die woont in Utrecht, en die ging morgen met haar kinderen naar het theater. Ik zeg, is dat ook bij jullie gratis? Nee, zegt ze, is hartstikke duur, die kaartjes voor die kinderen. Ik zeg, kom naar Venlo, hier is dat wel.
1: En datzelfde programma misschien ook nog wel.
2: Wie zal het zeggen, ja.
1: Marij, kun je ook een dieptepunt noemen in jouw 8-jarige carrière? Dat je zegt, oh my god, als ik daarop terugkijk.
2: Ja.
1: Wat heb ik daar.
2: Nou, niet echt de dieptepunten. Weet je, er waren wel momenten dat er discussies in de raad waren, interpellatiedebat over afval. Dat ik echt dacht, ja, het gaat over bijvoorbeeld hoeveel containers er openstaan of niet. Of een chip hebben vervangen of niet. Dan denk ik, als het gaat over wat is nou belangrijk voor die stad en voor de inwoners. Ja, dat waren geen dingen die belangrijk waren, maar wel heel veel aandacht naartoe is gegaan.
1: Ik kijk zelf wel eens naar de livestream van de raad. Hè. Ik zit ook enkele keer op de publieke tribune. En dan denk ik, nou houd toch eens op met dat geïnterpelleer. Want dat levert allemaal niks op. En dat vervreemdt de burger ook, denk ik, Harry.
2: Zeker.
1: Jij zit daar ook altijd, hè?
3: Ja, we hebben ooit daar een item over de inflatie van het interpellatiedebat. Vooral omdat die ook heel vaak als een nachtgas uitgingen en al meteen in een eerste termijn verzanden in totaal iets anders dan waar een interpellatiedebat voor zou zijn bedoeld. Dus ja. Het werd ook nog vaak heel verkeerd gebruikt.
1: Jammer, en dat zou raadsleden zich wat meer moeten bewust moeten zijn.
2: Ja, want. Maar datzelfde geldt ook voor artikel 35, 36 vragen. Prima, dat is een instrument wat de Raad heeft om informatie te krijgen. Maar doe dan iets met die informatie. Want als het alleen maar gaat om het stellen van vragen en eventuele media-aandacht, je wil niet weten hoeveel tijd de gemeentelijke organisatie daarmee kwijt is. Als er iets mee gebeurt, helemaal prima.
1: Oproep aan de Raad om daar eens goed bij stil te staan. Hoe ga je om met interpellatie?
3: Ja, maar inderdaad ook die vragen.
2: Ja, zeker.
3: Lees dus voor de aardigheid de vragen waar je zelf al een antwoord op had kunnen formuleren. Dan krijg je de antwoorden ja, zie vraag 1, ja, nee, ja.
2: Ja,
3: en wat weet je dan als raadslid?
2: Precies, maar dat is wel een bewuste keuze die we gedaan hebben. om ook de tijd die geïnvesteerd moet worden in het beantwoorden wat te beperken. Ja. Want die tijd kunnen ambtenaren niks anders doen, hè? Ja.
1: Jacques, even terug naar... Jij maakte zo net de opmerking van, ja, dat het niet altijd even goed voor de bühne is gekomen. Dat was ook zo. Jij begon 4 jaar geleden. Je had eigenlijk totaal geen politieke ervaring. Je werd gelijk gebombardeerd tot wethouder. Hoe stond je daar in het begin in? Want je moet toch vaker het zweet voor je voorhoofd hebben gehad?
0: Nou, niet
1: zozeer. Denk ik wel eens.
0: Ja, ja, enigszins, maar ik was ook af en toe wel eens een keer verbaasd. Hè. We hebben toen op een gegeven moment, in 23 was dat toen, de behandeling gehad voor beleidskader gemeenschapsaccommodaties. En toen hadden we in die commissievergaderingen...
1: Vervelende insprekers?
0: Ja, nou, dan had je meer het gevoel van een Poolse landdag. En ik had toen eigenlijk alle elementen, alle details, die had ik allemaal in mijn hoofd zitten. En dan zit je daar aan een tafel. Dan ben je vragen aan het beantwoorden van raadsleden. En dan wordt dan binnen 5 minuten wordt 3 keer dezelfde vraag gesteld. Ik heb dat ook toen wel eens benoemd richting raadsleden. Ja, ik zeg, die vraag werd net 2 minuten geleden overgesteld. Ik vond dat heel vreemd. Ik kon daar heel moeilijk mee omgaan. Omdat ik eigenlijk veel meer het besef had van, ja, ik heb alle details in mijn hoofd. We hebben alle details gecommuniceerd. En dan toch krijg je dus binnen 5 minuten 3 keer dezelfde vraag gesteld. Dus dat vond ik wel een beetje vreemd. Dat is eigenlijk in de afgelopen jaren is dat wel steeds beter geworden. Maar het heeft ook wel deels te maken met het feit van hoe we nu het georganiseerd hebben qua communicatie richting de raadsleden. Dat werkt eigenlijk aan de hand. Dat raadsleden constant met artikel 35 vragen komen. Kijk, uitgebreide themabijeenkomsten, werkbezoeken, dat levert een veel beter bijdrage in inzichten van waar gaat het nu eigenlijk over. Dat geeft ook veel beter inzicht richting de raadsleden. Dan kunnen ze vaak ook rechtstreeks of in overleg met de mensen waar het om gaat, of met de ambtelijke organisatie, die dus zeg maar bij themabijeenkomsten veel meer aanwezig is. En dan krijg je ook veel meer duiding. En ik denk dat dat veel meer eigenlijk teruggehaald moet gaan worden. Okay. Want...
1: Maar heb jij in die 4 jaar wel eens het gevoel gehad, oh my god, waar ben ik eigenlijk aan begonnen?
0: Nee, ik wist dat dat toch een periode was. Ja, daar moest je gewoon doorheen, daar moest je naar wennen. Omdat ik heel sterk op de achtergrond wist van, nou, dit zijn de opdrachten waar we aan moeten gaan werken. Nou, prima als ik dat over 4 jaar op een positieve manier kan afronden. Er zijn best veel thema's geweest, hè, want ik heb een brede portefeuille. Heb je het over de arbeidsmigranten, heb je het over de inburgeringsstatushouders. En op al die terreinen, ja, lopen we nu in de kopgroepen van Nederland mee. Ja, daar ben ik ook heel trots op dat we dat ook hebben bereikt. Ja, dat heb ik gewoon stelletjes al op de achtergrond samen met een goede ambtelijke staf hebben dat kunnen realiseren. Ja, daar ben ik ook heel blij om.
1: Teleurgesteld toen je hoorde dat je geen tweede periode kreeg?
0: Ja, ik had het verder nog willen doorgaan natuurlijk. Zeker als je het hebt over die burgerparticipatie, de wijk- en dorpsraden. Ook hele goede relaties, ook in het werkveld. Veel de mensen aangesproken. Nou, we hopen dat het ook verder gaat. Daarom ben ik ook blij dat eigenlijk, ja, het coalitieakkoord is eigenlijk het goed voortbouwen op hetgeen wat we hebben neergelegd de afgelopen 4 jaar. Ja, natuurlijk enigszins teleurgesteld, maar dat was vooral op die verkiezingsavond. En dan krijg je toch op een gegeven moment, ga je met een beetje een raar gevoel naar huis toe. Maar eigenlijk het weekend erop, dan ga je toch weer lijstjes maken voor de komende jaren.
1: Nou, dus ga je raadslid worden.
0: Raadslid.
1: Is dat niet gevaarlijk? Dat je een waanzinnige informatievoorsprong hebt en dat je in zo'n raad moet discussiëren, misschien over besluiten die je zelf hebt voorbereid en genomen?
0: Ja, maar ik vind dat niet gevaarlijk. Ik vind van de ene kant, het kan ook een toegevoegde waarde zijn, dat je toch een bepaalde mate van informatievoorsprongen hebt, of kennisvoorsprongen, niet informatievoorsprong, zo wil ik het niet noemen, want ja, we moeten natuurlijk transparant zijn. En dat zijn we ook. Maar het is vooral, zeg maar, ja, de kennis die je hebt. Nou, als je die goed kunt delen binnen de raad, en je kunt er samen echt meer het domein overstijgen, de integrale gedachten, beter over het voetlicht brengen, maar dan kan dat toch van toegevoegde waarde zijn.
1: Marije, heb jij wel eens gehad momenten dat je zei van, oh my god, waar ben ik eigenlijk aan begonnen?
2: Natuurlijk wel.
1: 2018, noem eens zo'n moment.
2: Nou ja, wat ik net zei, als er zo'n debat gaat over de chips vervangen in afvalbakken, dan denk ik, jezus mina, zijn er nu geen belangrijkere dingen? En wat ik wel een hele belangrijke vind, wat schieten onze inwoners daar nou mee op? Ja, okay. Want dat is wel altijd mijn drijfveer geweest om überhaupt dit werk te doen. De dingen Voor onze inwoners, ondernemers enzovoort. Ja. Om die te verbeteren.
1: Maar jij had al ervaring toen je begon als wethouder... 5 of 6 jaar raadslidmaatschap,
2: ja,
1: hè?
2: Klopt.
1: Dus jij kwam eigenlijk goed voorbereid in die wethouderspost terecht.
2: Ja, weet je, het is natuurlijk toch anders als je dat echt ervaart... dan dat je dat vanaf de zijlijn bedacht had. Maar het heeft me wel natuurlijk geholpen... omdat je al die politieke processen wat beter snapt. Ook de rolverdeling tussen wethouders en raad. En inderdaad ook altijd het kennisverschil tussen wethouders en raad. Ja, beter begrijpt hoe dat werkt.
1: Oké, nu ben je gestopt. Je gaat met pensioen.
2: Ja.
1: Wat ga je allemaal doen? Je hebt nou 7 van vrije tijd.
2: Ik heb al 2 keer verslapen, dus dat zegt ook wel iets.
1: Okay.
2: Nee, ik ga wel wat dingen doen. Ik heb een paar zaken waar ik al ja op heb gezegd. En verder heb ik tegen iedereen gezegd van die vragen voel je iets voor. Kom na de zomer maar eens terug.
1: Jij, Jacques, want jij krijgt ook 7 van tijd. Je gaat je natuurlijk op alle onderdelen goed voorbereiden. Maar
0: ja.
1: Heb je al dingen waar je mee je tijd gaat vullen?
0: Ja. Nee, ik heb best wel een behoorlijke lijst al gemaakt. Ik ga toch weer een stukje terug in het ondernemen. In het bedrijfsleven. Ja, kom uit de vastgoed.
1: Terug naar je oude bedrijf.
0: Wat lief?
1: Terug naar je oude bedrijf.
0: Ja, of in ieder geval zeker weer iets in de sport gaan doen... in de paramedische sector, projectontwikkeling en vastgoed. Ja, dat zijn toch wel eigenlijk het werk wat mij het heel erg trekt. En dat ik toch wat meer in de vrijheid kan gaan werken van leuke dingen doen.
1: Okay.
0: En dat past ook heel dicht bij me. Dus daar heb ik ook veel ook de kennis en ervaring van.
1: We zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Ik ga jullie, Jacques en Marij, heel veel succes wensen voor de toekomst. En geniet van die vrije tijd die je erbij hebt gekregen. Harry, bedankt. En ik ga Geert uiteraard bedankt. En ik ga mijn 2 dames, Marloes en Wieke, van Netwakker succes wensen met hun uitzending. Want die begint over een paar minuten. Dank jullie wel.
5: Omroep Venlo. Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild, en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5:30. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser kan echt niet.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Je volgende stedentrip? Limbecker Plaats in Essen. Meer dan 70.000 vierkante meter mode, beauty en elektronica. Alles op 1 plek. Zara, Douglas, Mediamarkt en nog veel meer. En dat alles op slechts 1 uur rijden van de grens. De beste plek in Essen? Limbecker Plaats. Winkelcentrum Limbecker Plaats. Kom langs. Limbecker Plaats.
6: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
8: Televisie, radio, internet.
5: Dit is Omroep Venlo.
8: NOS Nieuws.
9: Dorald Megens met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Het verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A76... Geleen richting Duitsland, voor de grens kwartiervertraging. En 59, Zierikzee richting Bruinisse. Voor Bruinisse 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
12: Dit is Omroep Venlo.
13: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
14: Dag Marianne.
15: Hallo Heinz.
14: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
15: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
14: Wat zeg jij?
15: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
14: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
15: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
14: Aha, also, aanstaande zondag.
15: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
14: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
16: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.

0: Omroep Venlo.
1: Een hele goede morgen, Wieke Vrijhoef.
2: Hey Marloes Eiper, wat fijn dat jij er bent.
1: Wat fijn dat jij er bent. Ja, echt, ik meen het. Ik ben blij dat ik hier nog één keer mag zijn voor onze grote zomerstop.
2: Het is wel echt een mega zomerstop, hè?
1: Ja, maar wij zijn natuurlijk wel in Venlo deze zomer.
2: Absoluut.
1: En daar gaan we het uitgebreid over hebben, dit radioprogramma. En natuurlijk over de culturele agenda. Ik ben blij dat het weer één grote Wieke en Marloes show mag worden de komende 2 uur. Ik geniet ervan. Ik reed net Venlo binnen. En toen kwam er keihard mijn levenslied kwam namelijk op. Namelijk de goede versie van Tina Turner en Ike. En ik zag het bord van Proud Mary, trouwens, zo heet het nummer. En ik zag Venlo en ik reed zo naar binnen. En toen dacht ik, wat een warm welkom heb ik hier toch altijd op wonderbaarlijke manier.
2: Geweldig.
1: Ja.
2: Dus ga je dat nummer draaien nu ook?
1: Nee, ik ga het nummer niet draaien. Er staat iets anders klaar. Iets anders heel moois, namelijk Fuck You van Lily Allen.
2: Inderdaad wat anders.

0: De Arctic Monkeys met... Ik kan die titel nooit uitspreken.
1: Fluorescent Adolescent.
0: Wauw.
1: Kan gewoon.
0: Wat een tongbreker.
1: Hey, de vraag is, ben jij brak, Marloes?
0: Ik zet de Uplifting Motivation aan. Ons bedje.
1: Lekker.
0: Dat was heel Hollands hoe ik dat zei.
1: Ja, dat ja, klopt, maar dat komt...
0: Omdat ik de hele tijd met Hollanders ben.
1: Ja, je bent aan het repeteren voor welke show ook alweer?
0: Ja, leuk dat je het zegt. AZC The Musical.
1: Jezus, zo vet. Ik heb jou daar helemaal nog niet mee gefeliciteerd.
0: Nee, dank je. AZC The Musical. Geweldig concept. Wat ik niet te veel mag uitleggen van mijn regisseur, want die is heel boos. Ik sta vandaag in het Parool. En mijn mede-compagnon George Tobal en ik hebben iets te veel de voorstelling uitgelegd. En dat mocht eigenlijk niet van de regisseur.
1: Maar hij luistert toch niet naar dit programma. Kun je het hier toch even uitleggen?
0: Ja, wij wilden heel graag een beetje lucht brengen in het zeer beladen AZC-verhaal op dit moment. Dat er heel veel protesten natuurlijk zijn. En er is gewoon heel veel nieuws over op dit moment. Dus we wilden niet een A tot Z verhaaltje, maar we wilden eigenlijk een compilatie maken van al deze meningen, zodat uiteindelijk bij het publiek in ieder geval iets gebeurt, een gevoel opgeroepen wordt. En dat bij het publiek eigenlijk de actie daadwerkelijk komt, zonder dat we dat te dik opleggen. Dus het zijn eigenlijk stemmen die je hoort uit dit debat. En dat doen we op heel veel verschillende manieren, waardoor het een knotsgekke show geworden is. En wij als acteurs eigenlijk niet zo goed weten waar we in staan. Maar bij de doorlopen gebeurt er heel veel en hele verschillende dingen. Dus sommige mensen worden boos en zeggen, ja, maar zo zijn we toch niet in Nederland? Behandelen we de mensen dan echt zo slecht? Andere mensen worden heel verdrietig. Dus ik ben heel benieuwd hoe het op Oerol gaat zijn met alle 50-plus witte
1: super
0: dames.
1: Ja. Nou ja, je weet wel waar je staat natuurlijk. Maar ja. wat ik er wel super goed aan vind, is dat inderdaad het geluid van de positieve kant, de zorg die er omheen is, de hoeveelheid mensen die ontzettend druk in de weer zijn om juist te ondersteunen, dat geluid niet echt gehoord wordt en dat dat hier wel ook een plek krijgt.
0: Absoluut, want wij hebben in Nederland, en Limburg vind ik daar ook een geweldige provincie in, de meeste vrijwilligers van Europa. We staan in de top 3 van mensen die vrijwilligerswerk doen, het aantal. En dat is iets wat gewoon niet iedere dag in het nieuws komt, maar wat we wel moeten blijven bejubelen. Want anders krijg je het gevoel, nou ja, ik ga toch niks doen. Want wat heeft het voor zin? Nou, het heeft heel veel zin, want er zijn heel veel van dit soort mensen en helden.
1: Ja, nee, en ik moet ook zeggen, dat vind ik ook wel echt bijzonder aan Venlo. Ik zie dat natuurlijk, je ziet het bij een festival als Zomer Parkfeest natuurlijk, met hoeveel vrijwilligers daar zo'n ongelofelijke prestatie wordt neergezet. Maar het is echt onderdeel van het DNA van de stad.
0: Ja, en daar gaat onze voorstelling ook een beetje over.
1: Wat mooi. Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem kijken.
0: Ik zou zeggen, een verzoekje hebben we binnengekregen van de Beatles. En daar werd je heel blij van.
1: Ik zei, ja, de muziek van mijn vader.
0: Ja, ja, wij, onze luisteraars, zijn gewoon van een bepaalde leeftijd. Laten we het zo zeggen.
1: We gaan naar de Beatles. Yes.

0: Kimono met Tomorrow.
1: Lekker.
0: Die was voor jou.
1: Ja, ik krijg toch altijd meteen zomervibes van. Ja.
0: Groot fan van Kimono?
1: Ik heb ze wel al vaak live gezien, moet ik zeggen. En er was op een gegeven moment ook, was ik en op Into the Great Wide Open en op Zomer Parkfeest stonden ze toen ook. En, toen...
0: Is dit een Nederlandse band?
1: Ja.
0: Wat
1: ja.
0: leuk.
1: Ja, hartstikke
0: leuk. Dat wist
1: ik
0: niet.
1: Nou, bij deze.
0: Zeg Mieke Vrijhoef. Waar heb jij een kater van?
1: Ik had wel een hele drukke week. Dus ik voel me toch een beetje zo in de zaterdagontspanning vandaag. Maar ik heb niet een enorme kater. Want gisteravond was ik gewoon thuis. Maar ik was dinsdag bij Operation Hellfire van het Nationaal Theater. Ik vond het een heel goed stuk. En echt, echt, echt fantastische acteurs. En woensdag was ik bij de Bokkenrijders. Over fantastische spelers gesproken met Suzanne Zegers en Milan van Waardenberg. Ja, het is een spektakel, hè?
0: Het is een spektakel, ja. En er wordt veel over geschreven, er wordt veel over gezegd. Ik hoorde dat er ook 3 nieuwe voorstellingen aankomen. Dus volgens mij kan iedereen nog zijn eigen mening gaan vormen.
1: Ja, dat lijkt me wel. En het is ook verstandig om dat te gaan doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, volgens mij is dat ook waarom veel mensen naar theater gaan. Toch om een mening te hebben over dingen.
1: Nou ja, ik vind dat altijd wel mooi. Of het nou een hele goede voorstelling is of een iets minder goede voorstelling. Je hebt altijd een gesprek achteraf. En ja, dat is wel een grote kracht van theater, absoluut. En ik kan je zeggen, na de Bokkenrijders dan gaat er een gesprek volgen.
0: Superleuk. Jij was er met...
1: Ik was er met een deel van het team van Maasport natuurlijk.
0: Ja, ja, de Maasport.
1: We waren er ook met Beppy Kraft en Sontana en Roon Hezen en Angela Schijf heb ik gezien. Frans Pollux was erbij. Dus de crème de la crème was natuurlijk aanwezig.
0: Wat leuk. Ik zag dat op de rode loper vooral de mannen gefotografeerd waren. Dat vond ik erg jammer.
1: Oh, dat valt jou dan weer op, hè?
0: Ja, absoluut. Dat vond ik... Ik dacht, nou is er een rode loper, waar zijn de ladies?
1: Ja, ik moet wel zeggen... Ik had me echt hartstikke mooi aangekleed. Ik dacht, oh ja, première, ik doe even een chic outfitje aan. Maar ja, dan zit je daar uiteindelijk in die poncho. En dan denk je ook, loop maar door, fotograaf.
0: Ja, het was echt regenachtig, hè?
1: Ja, het was, dat vind ik wel. Dat is wel meteen ook dat je het over een Oerol-vibe hebt, hè? Maar dit was wel de grootste tribune waarop ik ooit met zoveel poncho's heb gezeten.
0: Ja, wel echt heel vet hoe ze dat voor elkaar boksen. Dat chapeau voor de man. Ik zet mijn petje af.
1: Zo is dat.
0: In ieder geval heb ik nog een... een muziekje klaarstaan.
1: Oh, wat fijn.
0: Ja,
1: het zou toch ook lastig zijn als je dat niet had klaargezet.
0: Het is een radioprogramma. Dit is, als het goed is, de nieuwe zomerhit.

0: John Mayer. Perfectly Lonely. Ja, ik ben Perfectly Lonely. Daar ga ik heel eerlijk in zijn.
1: Schatje toch?
0: Ja, nee, op de positieve manier. Ik ben wel oké.
1: Ja, het is ook Perfectly.
0: Het is ook lekker rustig. Ik zal je één ding vertellen. Ik vind het heel fijn dat ik nu... Zo'n repetitieperiode is altijd best wel druk, dat weet je. En dan heb je heel veel gedachtes en jij bent de hele dag al heel sociaal geweest. En dat je dan thuis komt en dat dan niemand tegen je praat. Dat je niet opnieuw ook daar weer sociaal moet doen.
1: Ja, maar dat komt omdat jij ook zo heel erg intuned op wie je bent. Dus het is voor jou gewoon moeilijk om bij jezelf te blijven als er ook iemand anders in de ruimte is.
0: Ja, dat is waar. Nou ja, en heel eerlijk, mijn Randstadleven is ook gewoon op 45 vierkante meter.
1: Ja, maar je hebt wel een geweldig huis.
0: Ik heb een geweldig huisje. In ieder geval.
1: Jij zei net, ik moet zo nog even de stad in, toch?
0: Ja.
1: Waarvoor ook alweer?
0: Ik vertrek maandag met de boot naar Terschelling.
1: Oh ja, je moet je schoolreisje voorbereiden.
0: Ik moet mijn schoolreisje voorbereiden.
1: En wat heb je dan nodig?
0: Ik heb antihistamine nodig. Want ik heb een hele leuke collega waar ik nu mee aan het werk ben. Lot van Lunteren, goede actrice. En die raden mij aan om iedere dag antihistamine te nemen. Omdat ik ben eigenlijk chronisch verkouden.
1: Ja.
0: En ik kan, mijn stoelgang is niet altijd even goed.
1: Super net.
0: En toen zei ze, je moet iedere dag antihistamine gaan nemen. Nou, ik kan nu naar het toilet.
1: Ik heb echt zelden dat ik denk, waarom stel ik deze vraag? Maar ik zit nu toch ergens in.

0: Want daar is Amuse 2026. En dan zijn er dus heel veel kunstenaars die voor een vaste prijs van €350 per werk een tentoonstelling hebben. En dan kun je daar werk kopen. En het lijkt me gewoon heel leuk om even binnen te piepen.
1: Het lijkt mij sowieso heel leuk om een keer een werk te kopen van een kunstenaar.
0: Ja, heb je helemaal geen kunst in huis, je belt?
1: Jawel, ik heb kunst van Noor Houtakkers.
0: Natuurlijk.
1: Maar die is inmiddels verhuisd naar Engeland. Dus nu moeten dure export kosten als ik dan iets van haar wil kopen.
0: Ja, of je moet gewoon even naar Engeland.
1: Ja, maar zij heeft iets heel moois gemaakt. Prints eigenlijk maakt zij. Met een bush van in plaats van... Ik ben wel weer enorm bezig met...
0: Ja, het is super.
1: Ja, met mijn
0: zet
1: beeldvorming.
0: Zet alles even lekker een muziekje aan.
1: Ja, ik zet een muziekje aan, want anders Venlo... het spijt me, Venlo. Ik ben wie ik ben.
0: Ja, maar daar hangen ook fantastische werken in Parijs met een bush.
1: Huh? Met een bush, daarom.
0: Door honden. Ja. Nou, hoppakee.
1: Ik ga een hitje voor jullie draaien, Mosh Toe. Van Wet Leg. Past lekker in deze vibe.

0: Terwijl deze heerlijke vibe aan de hand was, hadden wij een leuk gesprek.
1: Ja, wat een leuk gesprek.
0: Omdat ik heel enthousiast zei...
1: Ik ben niet verliefd.
2: Het dilemma van de week.
1: Ja, je was redelijk enthousiast over het feit dat je op dit moment niet verliefd bent.
0: Ja, ik ben op dit moment niet verliefd.
1: Terwijl je normaal gesproken altijd verliefd bent.
0: Ja, ik ben absoluut... Ik ben wel iemand die gewoon makkelijk, snel, leuk, vrolijk verliefd is.
1: Ja, precies. Jij bent zo'n... Ik vind dat altijd doodeng, die vriendinnen. Ik heb er een paar die zo heel snel verliefd kunnen worden. En dat je dan zo nog aan een enkel hangt... terwijl zij op een roze wolk, weet ik waar naartoe aan het drijven zijn.
0: Maar dat betekent dat ik je dan in de steek laat als ik verliefd ben?
1: Nee. Ik vind het gewoon altijd levensgevaarlijk. Bij jou moet ik zeggen, vind ik het iets minder gevaarlijk. Omdat ik ook weet wat voor een voor. Zeg maar hoe snel jij verliefd bent. En hoe snel dat ook weer.
0: Over is.
1: Over is.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook van die vriendinnen die gewoon heel snel verliefd worden. En dan ook denken dat ze met de.
0: Maar de grote vraag is.
1: Figuur in kwestie gaan trouwen. Ja, ga doen.
0: Ligt dat aan mij dat ik best snel niet meer verliefd ben? Of ligt het gewoon aan die mannen?
1: Ja. Je bedoelt dat de illusie gewoon heel snel wordt doorgeprikt.
0: Ja, het zijn gewoon allemaal teleurstellingen.
1: Ja, ja, maar ja, ik kan niet zo heel snel verliefd worden.
0: Nee, we hadden er deze week, we moeten even context geven, een heel mooi gesprek over. Want jij zei, jij hebt gewoon eigenlijk heel vaak een muze.
1: Ja.
0: Namelijk iemand die je inspireert, iemand die je prikkelt.
1: En dan wil jij eigenlijk over meneer Tobal, zei ik, wat fijn, een nieuwe muze.
0: Ja, dat is waar. Degene waarmee ik nu werk, daar kan ik heel leuk mee samenschrijven. En we zitten elkaar alleen maar te rellen. En dat is heel erg leuk.
1: Ja.
0: Toen zei jij, ja, dit is eigenlijk een nieuwe muze. Wat fijn, je hebt weer een nieuwe muze gevonden. En dat zette alles een beetje in context, omdat ik toen dacht... ah ja, die prikkelende energie die ik normaal misschien...
1: Met verliefdheid associeer.
0: Niet dat ik daar altijd dan iets mee doe. Dat is misschien gewoon wat kunstenaars doen. Namelijk, hey, ik heb inspiratie nodig en jij geeft mij inspiratie. En daar word ik heel blij van. Want
1: ja,
0: dat is mijn werk en dat is alles wat ik wil.
1: Ja, en natuurlijk, je krijgt er allemaal goede stofjes van. Dopamine wordt lekker aangemaakt.
0: Ja.
1: Ja, ik snap dat.
0: Nou, en daar was ik heel blij mee, want daardoor zag ik alles nog beter in context. Ook uit mijn verleden, dat ik dacht, oh, wauw, ja.
1: Ik was helemaal niet verliefd. Het was een muze.
0: En ik wilde ook eigenlijk helemaal niks daarmee.
1: Ja.
0: Dat dacht ik ook, weet je. Van vaak denk je, weet je al in zo'n situatie... Nou, ik wil ook eigenlijk helemaal niet iets met jou opbouwen. Maar ik wil wel gewoon met je blijven praten. En ik wil jou zien voor wie je bent. Want ik word er heel vrolijk van en ik krijg er inspiratie van.
1: Ja.
0: En nu ga ik dus, dat zijn ze niet gewend... maar ja, dat past in mijn feministische agenda... deze mannen in kwestie gewoon al vanaf het moment 1...
1: Benoemen.
0: Wat mooi, je bent een mooi iemand. Je bent mijn muze.
1: Ja, ik denk dat we hier speltjes voor moeten ontwikkelen.
0: Ja. Ja, dan zijn de verwachtingen ook heel helder.
1: Ja, en het is toch, ik denk wel, een ongelooflijk compliment aan iemand.
0: Zeker.
1: Jij
0: zeker.
1: Inspireert mij. Jij maakt mij groter dan ik ben. Jij prikkelt mijn brein.
0: Ja.
1: Ik denk wel dat het ligt toch ook dicht wel bij verliefdheid.
0: Absoluut, want het heeft iets bewonderend. Je bewondert iemand even.
1: Ja, en iemand zet iets aan en spiegelt een stuk van jou... wat een tijd geen aandacht heeft gehad. Dus...
0: Mooi. Dus jij bent wel voor dit dilemma.
1: Ik ben voor dit dilemma.
0: We moesten hier een dilemma eigenlijk van maken. Dat hebben we niet gedaan.
1: Het begon eerst over... We hadden het nog even over het feit dat je vroeger gewoon meteen... in een verliefdheid flikkerde en dat je nu... dat je verstandje soms in de weg zit. En ik vroeg aan jou... ervaar je dat ook als een verlies?
0: Nou, ik denk vroeger ging je er hals over kop altijd in. En dan moest dat dus ook. Dan moest daar iets van gemaakt worden. Dan moest je verkering nemen. Of dan snap je? Dan
1: ja, je komt daar op date. Niet, je ja. kon daar niet niks mee doen. Er volgde een keiharde afwijzing.
0: Ja. En
1: of
0: ik denk dat
1: samen.
0: Hoe verstandiger en hoe ouder we worden. Als we de kaders schetsen waarin het gewoon mag bestaan. En waarin je dus niet over grenzen heen gaat. Is het volgens mij alleen maar een verrijking. Volgens mij moet iedereen gewoon
1: muses.
0: Veel meer muses en dat toelaten.
1: Ja. Nou, bij deze, ik ben het daarmee eens. Is dat het dilemma nu opgelost?
0: Ja. Nou, als je het er niet mee eens bent, laat het dan vooral ook weten.
1: Ja.
0: Slide in de DM als een echte muze. En dan wordt iedereen langzaam steeds gelukkiger. Zou Jason Mraz zeggen.

0: Burning Love van Elvis Presley. Ja, we hebben Elvis weinig gedraaid nog in het programma. Hè?
1: Ja, dat gaan we in het vervolg vanaf september meer doen. En mochten jullie andere verzoekjes hebben, laat het dan vooral weten.
0: Zo is dat. Er is een bierfestival gaande in de stad.
1: Wat gezellig.
0: Ja, echt leuk. Ik heb één keer in mijn leven een bierfestival georganiseerd. En toen moest ik ook alle teksten schrijven voor alle verschillende brouwerijen. Dus ik ben helemaal onderlegd in de nuance van alle bieren en alle smaken.
1: En wat is jouw favoriete bier?
0: Ik hou heel erg van skumkoppen.
1: Oh, ja. Oké. Okay. Ik hou heel erg van IPA's.
0: Ja, dat vind ik dus niet zo lekker. Ja. Ik vind het, dat is een beetje zuurig.
1: Maar ik heb al heel lang geen bier meer gedronken.
0: Nee, omdat je een beetje een allergische reactie hebt daarop. Hè? Maar gelukkig heb je daar nu iets op gevonden.
1: Ja, wie weet kan ik het nu allemaal heel goed aan.
0: Ja. Dus dat is sowieso echt niet normaal veel te doen vandaag in de stad. Ik ga vanavond, je verwacht het bijna niet, lekker naar Maaspoort.
1: Nee.
0: Ja. Ja, ik verheug me echt enorm
1: Wat
0: op.
1: Wat doe jij daar de hele tijd?
0: Ja. Ik vind het sowieso gewoon een hele fijne plek om te zijn. Maar ik werk er toevallig ook.
1: En daar hang jij de hele tijd met je vriendinnen.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Wat leuk.
0: Ja, ben ik ook heel blij om trouwens. Anders zit ik daar ook zo alleenig. Met mijn geweldige, leuke publiek en collega's natuurlijk.
1: Goed zo.
0: Maar vanavond staat Opera Zuid in Maaspoort met L'Étoile. En wat heel tof is, er spelen twee Venlonaren mee. Namelijk Tim Stoter en Nienke Nasserian. En het is super goed gerated. Overal 4 sterren. Het decor ziet er geweldig uit. Ik heb er gewoon echt hartstikke veel zin
1: in. Dag Jan. Jan verlaat de studio. Tot volgende week. Hoi.
0: Dat is vanavond te doen in Maaspoort.
1: Wat leuk.
0: Ja, zin in.
1: Het decor ziet er super mooi uit.
0: Ja, dat zei ik net ook. Ja, toen kwam Jan binnen.
1: Wat is het decor?
0: Ja,
1: carousel, toch?
0: Ja, precies. Er zit een soort circusachtige circusring.
1: Ja.
0: Ja, en natuurlijk altijd, zoals altijd bij Opera en bij Opera Zuid ook, fantastische kostuums. Wat je je erbij voorstelt ook.
1: Superleuk.
0: Ja.
1: Dus bierfestival en met een beetje te veel bier op vanavond naar Maaspoort.
0: Ja, dat is naar Opera. Lijkt me een hele goede combinatie.
1: Na de break van het nieuws gaan we nog even kijken wat er nog meer te doen is deze week. Wat voor muziek er is.
0: Ja, ik heb het allemaal klaarstaan.
1: We hebben het allemaal klaarstaan, dus blijf in de tweede uur ook gezellig bij ons.
0: Tot
1: voor het nieuws. Amy McDonald met This Is The Life.

0: winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
1: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
3: Televisie, radio, internet.
4: Dit is Omroep Venlo.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Zaltbommel is de vertraging 40 minuten door een bus met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Omroep Venlo.
7: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
8: Alles voor de lekkerste barbecue.
9: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoe van die trucleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schiet ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kind ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaatnieuws.
7: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Lieve Wieke, welkom in het tweede uur van Net Wakker.
1: Dank je.
0: Heb je er nog zin in?
1: Ik heb er nog zin in, maar ik realiseer me net wel iets heel ergs. Ik ben de dichtbundel weer vergeten voor mijn venloos blokje.
0: Oei, Bas gaat niet zo blij met je zijn.
1: Nee. Ik denk dat het toch een keer corvée gaat worden wel.
0: Oei. Ja. Maar?
1: Maar ik dacht net wel, ik kan ook gewoon reclame napraten. Want er zitten wel geweldige woorden in, hè?
0: Absoluut. En we hoorden ook van onze lieftallige vriendin Eef den Dekker dat we vooral het venloos moeten oefenen, zodat je brood kunt bestellen bij de bakker.
1: Ja, dat
0: en
1: is
0: wat
1: waar.
0: Was het ook alweer, brood?
1: Mik.
0: Oh ja, was het mik?
1: Ja, toch?
0: En een vaatdoek of zo, was een sletten?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Ja, dat hebben ze mij geprobeerd te leren. Daar kwam ik niet helemaal uit.
1: Nou, leuke venloze woorden. Wij staan er helemaal voor open.
0: In ieder geval, in het tweede uur hebben we natuurlijk heel veel fijne muziek voor jullie klaarstaan. En gaan we het hebben over de culturele agenda. Dus mocht je nog niks te doen hebben of twijfelen over wat je vandaag allemaal kunt gaan doen.
1: Zoals
0: zijn wij...
1: altijd staat Venlo weer bol van de activiteit. Het is echt niet normaal, hoor.
0: Daarom gaan wij het daar dadelijk uitgebreid over hebben.
1: Leuk!
0: Pink met Blow Me One Last Kiss. Voor alle muzes.

0: Hold on. Alabama Shakes. Had ik al lang niet meer gehoord. Nee, je zit er lekker in vandaag.
1: Ja.
0: Ik had mijn research goed gedaan.
1: Kijk, dat is ook lekker. Ik bereid me altijd heel goed voor als jij er niet bent.
0: Ja. Ik hoorde net heel schokkend nieuws van jou. Namelijk dat het niet goed gaat.
1: Dat mag je helemaal niet zeggen.
0: Oh, sorry.
1: Nee. Ik hadden het even over de passiespelen. En dat bezoekersaantal een tikkeltje tegenvallen. Terwijl het zo'n ongelooflijk goede productie was. Dus ik zei, we moeten zo even plannen dat we gaan.
0: Ja, en even samen een oproep doen dat mensen moeten komen kijken.
1: Ja, samen met de rest van heel Venlo en omstreken. Ja. Maar het is echt de allerbeste editie die er ooit is geweest, blijkbaar. Ik kon helaas niet bij de première zijn. Maar we gaan echt zo meteen een agenda trekken. We moeten daar echt naartoe.
0: Ik wil daar ook heel graag naartoe. En dat gaan we ook doen. Ik vind het vooral gewoon jammer dat sommige dingen in de wereld heel veel aandacht krijgen en daardoor dat die kaartverkoop al dan heel erg goed gaat. Ik wil gewoon dat mensen hier naartoe gaan. Ik hoor alleen maar goede dingen. Ja. Dus mocht je luisteren en nog niet naar de passiespelen zijn geweest, of je wil nog een keer voor de tweede keer naartoe, dan vooral nog een keer.
1: Ja, ik sprak één iemand en die gaat het liefst zo min mogelijk naar theater. En die zei, ik heb geen moment gedacht. Geen moment tijdens deze hele show is het al bijna afgelopen. En die zegt, normaal gesproken heb ik dat al na 20 minuten.
0: Dat is zo knap.
1: Ja, echt. Dus dat, ja. En nou ja, directeur van Maasport is ook geweest natuurlijk, Leon. En die vond het ook echt geweldig. Was super ontroerd. Dus nou ja, al die aanbevelingen. Ik hoor het alleen maar om me heen. Er is een enorme buzz omheen. We moeten daar naartoe.
0: Ja, dus bij deze koop een kaartje.
1: Ja, en wij gaan zo meteen plannen wanneer wij dat ook gaan doen.
0: En dan kopen we ook een kaartje.
1: En dan kopen wij een kaartje.
0: Ja.
1: Vanavond in Grenswerk is Janet Liv. Daar gaat ze haar debuut-EP Underthink It vieren met een live show in het café. Je kan er gewoon naartoe. Je moet wel even een kaartje bestellen, maar dat is gewoon gratis. En we dachten, nou ja, dat is natuurlijk wel geweldig om daar even extra aandacht aan te besteden, omdat ze ook gewoon uit Venlo komt en ook gewoon even lekker een plaatje in te starten.
0: Absoluut. Like That.
1: Haar best beluisterde nummer.

0: let me down. Cooks met Naïef. Dat was mijn middelbare school. Niet dat ik naïef was op mijn middelbare school. Hey, don't get me wrong.
1: Jij was niet naïef op je middelbare school?
0: Absoluut niet. Ik denk dat ik soms naïever ben nu.
1: Echt?
0: Hoopvollig.
1: Ah, dat vind ik echt en verdrietig en mooi.
0: Ja. Nee, ja, ik denk dat het met opvoeding te maken had of zo. Nee, ik weet het niet. Weet ik veel. Ik zeg maar wat. Nee, ik denk wel dat ik minder naïef was. Ik was meer op mijn hoede. Nu ben ik veel minder op mijn hoede.
1: Ja, precies. Maar omdat je ook alles misschien al hebt meegegeven. Alles.
0: De tragedies van het leven.
1: Nou, maar dat je wel...
0: Ik heb ze allemaal mogen spelen, dat wel.
1: Ja, ook
0: ja,
1: dat.
0: Zo'n hele toneelschool.
1: Ik wou net zeggen, ik denk dat überhaupt de toneelschool wel zorgt... dat je gewoon wel door een bepaalde trechter heen gaat qua... Been there, done that.
0: Ja, een levenservaring. En misschien ook wel omdat je heel erg leert in de derde persoon te leven. Dus je ook als regisseur kijk je op het leven.
1: Ja.
0: Sta je er middenin of sta je er toch een beetje buiten?
1: Maar het is toch ook een beetje net zoals psychologiestudenten, zeg maar, die zichzelf helemaal door de manga moeten trekken. Ik heb het gevoel dat eigenlijk de meeste acteurs dat ook hebben moeten doen. En dat er ook echt wel wat boven moet komen om te kunnen gebruiken ook in je spel.
0: Ja, wellicht is dat... Nee, dat is wel hartstikke waar.
1: Ja, toch? Ik denk dat het een soort aaneenschakeling van ontgroening.
0: Goede acteurs hebben vaak ook wel roerige levens gehad. Of
1: gecreëerd.
0: Ja.
1: Jij zei net, laten we het even hebben over wat we deze zomer allemaal gaan doen. Dus naast dat we zo meteen, jij 3 weken en ik 5 dagen op Terschelling gaan bivakeren.
0: Ik schrik hier heel erg van, omdat er een nummer klaar staat. Wat gaan we deze zomer doen? En hele heftige, roerige levens. Roxanne Hazes met verdovend middel.
1: Oké, maar dat komt dat Roxanne ook op Zomerparkfeest staat.
0: Ja.
1: En ik zei, ik vind haar echt heel erg tof. En ik heb al 2 keer een kaartje gekocht voor een concert van haar. En dan kwam er weer iets tussen en dan kon ik er niet heen. Dus ik ben echt heel erg blij dat ze deze zomer in Venlo staat. Ik kijk er echt naar uit. Ze heeft een nieuwe plaat uit. Nou ja, je ziet er ook overal voorbij komen nu bij alle talkshows. En ik vind dat echt een geweldige vrouw.
0: Ik ken haar muziek helemaal niet goed. Dus we gaan er even naar luisteren. Kunnen we het daarna erover hebben?
1: Let's go.

0: je kan hem wel meteen al meezingen. Middle, middle, middle. Roxanne Hazes met verdovend middel. Het past wel erg mooi in het straatje van onze muzengesprek in het eerste uur.
1: Absoluut.
0: Ja, ik vind het gewoon lekker. Ze heeft altijd een beetje zo'n elektronisch randje onder zitten. En ik vond haar ook heel leuk bij Beste Zangers. Dat programma kijk ik eigenlijk ook pas sinds ik bij Maaspoort werk. Maar ik vond haar daar ook echt ongelooflijk goed.
1: Wat is de link met Maaspoort dan?
0: Ja, dat ik dan natuurlijk daarnaar moet kijken om te kijken wat er gaat ontploffen. En dan kijken of ik het kan boeken.
1: Ah, ja, dat is natuurlijk waar.
0: Er zijn
1: zo
0: allemaal dingen.
1: Davina Michel inderdaad ook helemaal ontploft.
0: Heel veel zijn ineens heel groot geworden uit dat programma.
1: Leuk.
0: En ik vind het ook leuk omdat het natuurlijk zo'n combinatie is van hele bekende zangers en een paar opkomende talenten. Ja, ik weet, en het ontroert me ook altijd wel. Ja, ik vind het eigenlijk wel een aanwinst in mijn leven, dat programma.
1: Wat ga jij nog meer doen deze zomer?
0: Ik ga dus naar Zomerparkfeest, of course. Daar hebben we het nu ook over. Ik mag daar ook voor programmeren. En dat vind ik heel leuk. Ik ben ook heel blij dat we daar met de laatste loodjes bezig zijn. Want dat is toch altijd ook even wat er bovenop komt naast de release van het Maaspoortprogramma. Maar ik vind dat echt een van de vetste festivals die er is. Dat is toch ook echt geweldig. Jij mag ook komen.
1: Ja, ik mag ook komen.
0: Leuk, hè? Wat ga jij doen?
1: Ik ga, als het goed is, met een bierfiets Nedinskaplein presenteren.
0: Nedinskaplein?
1: Ja, het werd tijd voor een andere schwung in Venlo. En iedereen mag te gast in mijn talkshow. Dus als je nog iets leuks te vertellen hebt, of je hebt net je optreden gehad, of je wil iets vertellen over een optreden dat je hebt gehad, dan kun je aan de bierfiets aan de talkshowtafel plaatsnemen.
0: En het is weer met Silent Disco, hoe noem je dat, koptelefoons. Dus we gaan ook dansen. Dus deed niet voor niks Nedinska natuurlijk.
1: Nee, ja, er kan echt goed gedanst worden.
0: Talkshow en dansen.
1: Ja.
0: Wat een leuk concept.
1: Zeker, maar voordat ik daar mag eindigen, want het voelde een beetje als het laatste dingetje van mijn zomer. Zomerparkfeest. Ga ik daarvoor natuurlijk nog even een sitcom schrijven. Ik zeg dat expliciet erbij, want het is niet alleen maar gewoon opnemen. Ik moet nu dadelijk op Oerol beginnen met schrijven aan die afleveringen. En dan ga ik tussendoor nog even, terwijl ik daar ga schrijven, naar mijn allerliefste stad. Namelijk naar, kijk of je het doet, Parijs. En dan krijg ik een mooie rondleiding. Een lunch. En daarna ga ik gewoon heerlijk schrijven.
0: Je krijgt een lunch van Parijs?

0: Ja, ik heb heel veel zin om weer naar Parijs te gaan. Er zijn zoveel mooie tentoonstellingen op dit moment. Ik kijk er enorm naar uit.
1: Lekker, ja. Ik vind Parijs ook wel geweldig. Maar nou, een tijdje niet geweest.
0: Ik zou zeggen, je kunt altijd langskomen.
1: Wat leuk. Ja. Hoe lang ben je daar dan?
0: Ik ga in ieder geval een weekje.
1: Dat biedt mogelijkheden.
0: Dat biedt zeker mogelijkheden. Ik denk dat mijn lieftallige collega Ayla Satijn ook even langskomt. Maar dat vindt zij vast niet erg.
1: Oh, dan kan ik lekker samen met Ayla.
0: Ja.
1: Leuk, absoluut. Nog meer vriendinnen van Wieke.
0: Heel veel vriendinnen van Wieke die allemaal ontzettend succesvol gaan zijn aankomend jaar. Want er komt groot nieuws aan. Ik vind het heel erg jammer dat ik er volgende week zaterdag niet ben.
1: Oh my god.
0: Want jij kan de hele uitzending het over jouw vriendinnen gaan hebben.
1: Ja. Er komt echt groot nieuws aan komende week.
0: Ja, zo leuk. Nou, daar kunnen we niks over zeggen.
1: Nee,
0: waar we wel iets over kunnen zeggen is de planning van deze zomer.
1: Nog meer zomerparkfeest. Ik dacht wel, ah ja, leuk, we doen nu even een Nederlands blokje. Dus dat praat Nederlands met me. Dat wordt ook een draai Nederlands met me. Want op zomerparkfeest staat ook Meteor. En ik vind dat altijd heel grappig. Sommige artiesten die ken je dus goed van naam. En je kent ook de nummers daarvan. Maar ik was deze beste man nu net even aan het opzoeken. Dacht, ik heb hem echt nog nooit van mijn leven gezien. Maar is een knappe vent, hoor.
0: Oh?
1: Meteor. Joris Meteor. Van Rossum.
0: Je schrijft het fonetisch.
1: Ja, en dat is een van de grootste popnamen op dit moment in Vlaanderland. En hij heeft ook heel veel nummers gedaan met Nederlanders, zoals met Fleming en Hanna May. Is die Nederlands? Nee, die is ook Vlaams, of niet?
0: Volgens mij wel.
1: Nou ja,
0: ik weet het niet.
1: Daar gaan we in ieder geval eens even lekker een blaadje van draaien.
0: Want ze staan op Zomerparkfeest.
1: Ze staan op Zomerparkfeest. Er zijn echt al best wel veel namen bekend van Zomerparkfeest. Maar dat hebben jullie natuurlijk hartstikke goed in de gaten.

0: Wat wil je van mij, Wieke?
1: Ja, wat wil ik van jou? Ik wil heel graag nog heel even over oude hoeren praten. Je tipte het net al even aan, wat ook deze zomer staat te gebeuren. Is een sitcom in Maaspoort, wordt opgenomen door L1 Omroep Venlo met live publiek. Net zoals in Friends dus bijvoorbeeld. En jij zegt ik ga schrijven, dat klopt natuurlijk helemaal. Maar je gaat ook echt on the spot maken met hele leuke gastspelers, toch?
0: Absoluut. We hebben al een aantal mensen gelukkig mogen boeken. Milan gaat de enorme singer-songwriter uit het dorp uit de stad spelen. Een hele mooie, lange, blonde man die ontzettend mooie liedjes maakt. En die gaat in ieder geval in aflevering 1 en aflevering 5 spelen. Dus dat is heel leuk.
1: En dan speelt hij de man met de gitaar.
0: De man met de gitaar die op date gaat met iemand uit de bruidsmodezaak.
1: Ah ja, te gek. En het concept is dan ook echt dat je dus 's ochtends bij elkaar komt met 1 of 2 of 3 of 6 gastspelers. En ja, dan ga je die dag de aflevering helemaal in elkaar draaien. En dan wordt die 's avonds gespeeld met dat live publiek.
0: Ja, 's ochtends gaan we repeteren en dan gaat het echt over het acteren. In de middag wordt de beeldregie bedacht. Dus dan gaat het vooral over de technische doorloop. En dan 's avonds komt het publiek erbij.
1: Te gek. En hoe lang is zo'n show dan? Hoe lang is het publiek daar dan bij aanwezig?
0: De afleveringen worden uiteindelijk een kwartiertje. En ik denk dat je met de hele in- en uitlopen, de hele bubs, ben je een uurtje ben
1: echt
0: je
1: in de zaal?
0: In de zaal, ja.
1: Ah ja, en mag ik dan degene zijn die daar rondloopt met het applausbord en
0: ja,
1: het lachen? En
0: ja,
1: het dat lijkt me heel leuk.
0: Ja, want ja, je, op die manier kom je dus ook in de serie. En heel misschien gaan we ook wel met figuranten werken. Dus als je in de zaal zit en je wil graag meedoen en we hebben iemand nodig, dan roepen we jou uit de zaal op, ja.
1: Geweldig. En het wordt geregisseerd door
0: Koos Terpstra van Dit Was Het Nieuws, ja, onder dus andere. En Erik van Sauers heeft hij altijd geregisseerd. Nieuwendam. Allemaal hele leuke mensen. Allemaal cabaretiers heeft hij geregisseerd.
1: Ja, dus heel veel humor.
0: Heel veel humor.
1: Want
0: ik ga mijn best
1: het,
0: doen, ja.
1: Het begin-uitgangspunt was natuurlijk het vrouwelijke tegengeluid voor Jiske Vet.
0: Ja, nou niet per se tegengeluid, maar het

0: gezorgd. Ja, gewoon jullie hebben dat heel lang en heel leuk gedaan. En wij zijn ook met z'n drieën. Volgens mij kunnen wij dit ook wel.
1: En wij zijn ook heel leuk.
0: Ja, wij zijn ook grappig. En ja, dat wordt heel te gek. Milan Sekeres, waar ik het net over had, die gaat nu, die heeft net met de Musical Awards opgetreden met Chantal Jansen. Die gaat in de nieuwe voorstelling van Daria Bukvic spelen. Dus dat is wel iemand waarvan ik verwacht dat hij volgend jaar genomineerd is voor een Musical Award. Dus ik ben heel blij dat hij in ieder geval al heel erg leuk in ons programma gaat zitten.
1: Ja, precies. En er staan nog heel veel andere leuke mensen op de rol, maar die moeten nog even toezeggen.
0: Ja, dus dat daar horen jullie vast. Later meer over. Hou de socials in de gaten, want daar posten wij natuurlijk alles op. Maar dat is ouwe hoer. Ik denk dat het heel leuk is. En het is ja, zoals het altijd met kunstenaars gaat, dat mijn eigen privéleven daar heerlijk op aansluit. Eigenlijk op het moment dat wij het concept verder moesten uitwerken, eindigde mijn relatie. En Ella is mijn andere medespeler ook al best wel lang single. Dus wij zijn twee kansloze dertigers.
1: In een bruidsmodezaak.
0: Die in een bruidsmodezaak werken, ja. Ja.
1: Te gek, ik verheug mij.
0: Absoluut. Nou, aangezien we in het
1: Nederlandse blokje zitten,
0: heb ik een heerlijk liedje voor je klaarstaan.

0: Wat een lief nummer. Nederlands. Ja. Hij komt eraan.
1: Dat zong die net.
0: Schrok al.
1: Ja.
0: Nee, verrassing. Voor de laatste uitzending.
1: Nee, we begonnen met Frans Pollux dit programma. Net wakker op de derde Kerstdag Show. Als we ooit echt onze allerlaatste voorstelling, hoor mij praten.
0: Heb je het nu al over onze laatste radio-uitzending?
1: Wie weet.
0: Nou,
1: misschien gaan we wel naar een andere omroep, Thijs.
0: Oef, er wordt gedreigd.
1: Zeker weten, want ambitieus, dat zijn wij. Daar durf ik gewoon vooruit te komen.
0: Dat durf ik op zich ook wel.
1: Omdat wij grote plannen hebben voor deze stad. Wij blijven hier en daarom moeten wij af en toe hele rare dingen doen, zoals een sitcom maken.
0: Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Weet je waar ik ook heel veel zin in heb? Lekker bruggetje. Ja. Er is een rozenfestijn in Kasteeltuin Arsen.
1: Wat geweldig.
0: Ja, jouw favoriete bloem is de pioenroos, toch?
1: Ja, wat lief dat je dat weet.
0: Ja, dat zat je namelijk een paar weken geleden te vertellen. Voor je verjaardag had je pioenrozen gekregen van Ella. Ik let wel op.
1: En mijn ex-vriendje.
0: Ja.
1: Partner, ex-verloofde. De man die misschien nog wel terugkomt.
0: Nee. Wat zeg jij nou weer?
1: Je moet de mensen juice geven, dat heb ik nu geleerd. Maar die kocht ook altijd de allermooiste pioenroos voor mij. Heel duur, heel mooi. Die had ik dit jaar niet.
0: Ik heb wel, moet ik zeggen, nu we dan toch over ex-vriendjes hebben. Toen, het heeft verhaal volgens mij ook al een keer verteld. Toen ik 15 was, van mijn allereerste echte hele grote liefde. Zo'n enorme bos rozen gehad voor Valentijn.
1: Wat leuk.
0: Ik geloof niet dat er ooit een romantisch gebaar daar helemaal bij in de buurt kon komen. Ik vond dat zo filmisch.
1: Ja. Ik heb eigenlijk nog nooit iets met Valentijn gehad. Ik ben één keer uit eten genomen en toen heb ik voor de eerste keer oesters gegeten.
0: Op Valentijn?
1: Ja.
0: Wat leuk, hè? Dat we daarover hebben in juni.
1: Wie is mijn Valentijn? Ja, ik heb er nog even geen Valentijn. Maar ik heb tot februari om daar...
0: Ik wil wel even rectificeren dat ik met al mijn relaties daarna ook hele leuke Valentijn cadeaus gehad heb.
1: Oh, Bas is in ieder geval binnen, dus we gaan zo meteen door naar het Limburgse
0: blokkie.
1: En daarom willen wij het even hebben over Beppie Kraft. Gaan jullie het daar ook zo meteen over hebben? Want Beppie is 80 geworden.
0: Ja, wat een vrouw.
1: Wat een vrouw. Ik zag er op Preview Night. Ik heb een hele leuke column geschreven in de Limburger over Beppie. Omdat ik was al fan. En nu ik haar in levende lijf heb ontmoet, ben ik alleen nog maar meer fan.
0: Ze is echt geweldig. Zo lief. Maar toch ook zoveel power. Ja, geweldig.

0: Ongelooflijk. We hebben het gewoon weer aangevoeld dat Bas binnen zou komen met een... Nee, je mag nog even niet praten, Bas. Ik ga eerst even een intro doen, ja?
1: Oké.
0: We hebben het aangevoeld dat Bas heel erg graag wilde praten over Frans Pollux vandaag. En we hebben hem al gedraaid.
1: Nou, en ik mag toch ook een tekst voorlezen vandaag?
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Het gaat over de kaartverkoop voor de albumpresentatie.
0: Oh,
1: dat wil de eeuwigheid.
0: Is even genieten.
1: Ja, dat is, alles wat ik wil.
0: Zullen we hem even doen?
1: Je maakt mijn weekend. Oké.
0: Komt-ie, wacht.

0: wel heel eerlijk zeggen. Dit is denk ik wat Eef den Dekker bedoelde met brood kunnen bestellen in de bakker. Dat jij dit kunt gaan lezen. Ik zeg succes.
1: Oké, bedankt. Wow.
2: Nou, lot uren.
1: Waar dein enthousiasme. De kaartverkoop voor de albumpresentatie van Liedjes voor de Eeuwigheid is keisnel gegaan. En inmiddels zien alle tickets uitverkocht. Wij zien enorm groeit en dankbaar voor alle belangstelling voor dit bijzonder project rondom het oeuvre van Frans Pollux.
2: De.
0: Ik vind het echt ongelooflijk. Toch?
2: De.
1: Oké, bijna de.
2: De dan.
1: Waar is eigenlijk het?
2: Nee, je zei het goed.
1: Oh echt?
0: Daarom, de.
2: Een kleine
1: correctie.
2: Laten we zeggen, nee, niet een correctie, maar gewoon een
1: tip.
2: Een goed bedoelde tip van fonetische aard, dus uitspraak.
1: Ja.
2: Je moet er echt wat nadrukkelijker. Jij zit een beetje. Zit jij heel een beetje netje na, maar je moet er echt iets. Jij doet dat wel.
1: Echt.
2: Maar jij hebt natuurlijk ook een Limburgse achtergrond.
1: Ja.
2: Maar jij doet dat wat minder.
1: Oké, maar zeg jij dan eens even tegen mij kaartverkoop in het Venlo.
2: Kaartverkoop.
1: Kaartverkoop.
2: Ja, dat is wel goed.
0: Ja, dat is goed.
1: Super.
0: Was ook een van de allereerste dingen die ik moest afleren op de toneelschool.
1: Kaartverkoop.
0: Ja, de R, want dat hoor je heel erg aan. Of je uit Limburg komt of niet, want wij maken gewoon een hele harde R.
1: En nu moet je
2: denken. Tegen de harde G aan, hè?
0: Ja. En van oudsher. Dus de oudere
2: rollende
0: acteurs
2: R.
0: doen de rollende R.
1: Sinterklaas.
0: Ja. En wij moesten hem leren als in oranje.
2: Oranje.
0: Ja, en wij zeggen oranje.
2: Oranje.
0: En het
1: oranje.
0: En als je
1: oranje.
0: Dus neutraal Nederlands, dan moet je hem naar voren. Oranje.
2: Een beetje wat meer in je tegen je hemel aan.
0: En jullie zeggen oranje.
2: Oranje.
1: Oranje. Ik ken het
0: niet eens.
1: Oranje. Bas, zeg maar gewoon even kinderen voor kinderen.
0: Ja, kinderen voor kinderen.
1: Kinderen voor...
0: Ja. Doe.
1: Kinderen voor kinderen. Wat erg.
0: Ja, nou.
1: Het was een goede editie, Bas. Bedankt. No. Ik heb veel geleerd.
0: Dus de aankondiging voor het album... Van al die artiesten.
2: Misschien nog even een hierop inhakend op jouw nieuws over de Liedjes van de Eeuwigheid 2. Dat is dat ik zojuist contact heb gehad met de voorzitter van de NAC van het Limburgse Lied.
1: Ja.
2: Alex van Mulsen. En die zei, je mag er 2 kaartjes voor gaan verloten. Dus ik moet daar even over nadenken hoe ik dat ga doen. En ik weet niet of ik dat volgende week ga doen, of de week daarna, of de week daarna. Maar ik ga het wel binnenkort een keer doen. En misschien doe ik het wel in dit blokje. Dus eigenlijk mogen jullie dan 2 keertjes gewoon verloten.
1: Geweldig.
2: Voor de eeuwigheid.
1: Maar dat moet dan volgende week gaan zijn, Bas.
2: Want anders?
1: Want daarna hebben wij een mega zomerstop met Net Wakker.
0: En dan nemen jullie natuurlijk, jullie schuiven dan op naar onze uren.
1: Ja.
2: Oh, dat wist ik nog niet eens.
1: Ja, dus je moet wel een beetje opletten in de
0: groepsapp. Ja, jezus.
2: Gaat heel veel aan mij voorbij deze dagen.
0: Ja, ik snap het.
1: Dat is ook oké. Maar laten we dat... Ik ga er even goed over nadenken. Ik app jou op tijd. En dan gaan we voor volgende week in het Venlo's blokje 2 kaarten weggeven.
2: 2 taarten. Kaarten.
1: 2 kaarten.
2: Kaarten. Want we doen geen taarten, dan doen we vlaaien.
1: Ja, nee, nou, daar ben ik me echt enorm van bewust.
0: In ieder geval wil ik onze luisteraars die er waren... We weten...
2: Alle drie luisteraars.
0: Er waren heel weinig mensen vandaag aan het luisteren. In ieder geval, als je geluisterd hebt, laat het dan even weten. Want we voelden ons heel eenzaam. Heel erg bedanken voor de afgelopen maanden. Ik ga een zomerstop nemen. Tot en met.
1: Jij bent er gewoon niet meer.
0: Nee, ik ben er niet meer. Maar ik hou nog steeds van jullie. En ik ben nog steeds in Venlo. En ik ga nog meer in Venlo zijn. Als je wilt schilderen in mijn nieuwe appartement, laat het dan ook even weten.
1: Er komt een schilderfeest.
0: Er komt een schilderfeest. Je kunt je aanmelden. Dan krijg je heel veel rosé.
2: Ik weet heel zeker dat jij niet wil dat ik bij jou kom schilderen. Dat
0: maakt me echt niet uit.
1: Jawel, Bas. Dat zouden we echt heel leuk vinden.
2: Dat wil jij echt niet.
1: We zoeken ook iemand die Venlo's les komt geven tijdens het schilderfeest.
2: Tijdens het schilderen.
0: Ja, absoluut.
1: Er wordt alleen maar Venlo's muziek gedraaid.
0: Ja, ik zeg tegen dat Venlo zo'n community is en dat we zo gedragen worden. Dus ik ben heel benieuwd of dat ook op de schilderparty gaat zijn.
1: 100%.
0: In ieder geval kijken wij natuurlijk heel erg uit naar dit nieuwe album van Frans Pollux. Naar zijn nieuwe album.
2: Het is een ode.
1: Het is een ode aan Frans Pollux.
0: Ah, oké. Maar ik dacht dat hij ook een nieuw album ging maken.
1: Ja, dat is wel aan de hand. Scoop, scoop, scoop.
2: Oh, nou, wist jij dat al? Ik wist dat nog niet.
1: Nou,
0: wij zitten polsdiep in die artiesten.
1: Ja, we zitten bovenop de feiten hier.
0: Luister, ik heb gewoon mijn Beppie. Ja, ik heb mijn Beppie gewoon even rosé gedronken, weet je.
2: Ja, ja, dat kan zomaar niet iedereen zeggen.
0: Nee, daarom, daarom. Nou, en wie weet zien we er nog wel terug in augustus. Meer zeg ik niet.
3: Net wakker.
0: Nee, in Maaspoort. In ons clubhuis.
2: In Maaspoort.
0: In het clubhuis van Wieke Vrijhoef.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. Er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging 10 minuten. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Dit is Omroep Venlo.
5: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
7: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg jij?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
2: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.

0: Dit zien Bas en Marlies met de verrukkelijke platen.
1: Ja, het klopt vandaag niet, Gans, want Marlies, dat is toch tussen uitgepies. Want Marlies heeft vis, zijn dochter gaat trouwen. En ja, dat vind ik eigenlijk wel een goede reden waarom dat ze dat dan een keer niet mag zien. En in plaats van Marlies hebben we natuurlijk een hele goede, zullen we zeggen, invaller, vaste invaller zelfs, Patrick Postulat. Patrick.
2: Goedemiddag samen. Ja.
1: Ja, goedemiddag. Natuurlijk hebben we achter de knoepjes hebben we good old Will zitten. Will Hoeven, die technisch ondersteunt met het een en ander. En ja, geluisterd naar verrukkelijk Venlo's. Twee oor dialectmuziek op Omroep Venlo. Iedere dag, iedere zaterdag tussen tweeën en weer. Niet iedere dag, dat soort vervulling van het goeie. We hebben net geluisterd door Jean Thieuws. En Patrick gaat eigenlijk wat vertellen over Jean Thieuws. Maar Jean Thieuws, een tijdje terug hadden we Meerte van Dijk hadden we in de studio. Ja, dat is alweer verder vastgelopen. En dat gaf toen aan dat het wel een duet met Jean Thieuws zou willen zingen. Dus ik heb het al een paar keer volgens mij eerder gezegd. Ik zeg goed, nou een keer, wie weet, kunnen we er dan gewoon per ongeluk een keer van. Dat zou toch mooi zien?
2: Dat zou heel mooi zien.
1: Dat zou heel mooi zien. Ja.
2: Ik heb eigenlijk een pangende vraag, Bas. Heeft u al een beetje oranje koorts? Nou, het WK voor de week in het begin af.
1: Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de afgelopen twee weken best wel wat aan de kop gehad. En dan letterlijk en figuurlijk. Want ik heb een paar zware wortelkanaalbehandelingen in mijn mond gehad. En ja, dat werkt ook altijd door naar de kop. Dus dat is niet echt een pretje. En dan, ja, dan wordt alles al een beetje bezig als een kopje is, heb ik gemerkt. Ik heb gelukkig nooit de kop in, maar nu weet ik wel, heb ik er echt van geluisterd.
2: Ja. Ja, daar is er niks van gemist in ieder geval afgelopen week met Nederland. Dus,
1: ze hebben een oefenwedstrijd gespeeld, dat heb ik wel meegekregen.
2: Ja, maar dat was niet wat het geworden is. Of?
1: Ja, hebben ze gewonnen met 1-0 geloof ik.
2: Ja, verloren.
1: Dus, verloren zelfs met 1-0.
2: Maar goed, gewoon eens zien. Donderdag begint het hele gebeuren.
1: Dus, dit is meer verstand van voetballen, denk ik.
2: Ja. En dialectmuziek.
1: Nou, dat wist je hier met goede adres. Dus, okay. Nou, Patrick, vertel. Ja. We hebben net geluisterd naar Jean Thieuws. Ja. En we luisteren dus ook naar de top
2: 11, de Venlo top 11 van juni. En ja, net als de vorige keer beginnen we dus altijd met een Venlose klassieker. En dit was er eindje 2007. En ja, het kwam van het album Ver Weg van Jean Thieuws. Maar ja, maakt het tegenwoordig nog veel leedjes? Volgens mij niet, hè? Staat meer op de achtergrond.
1: Ik durf het niet te zeggen.
2: Okay. Nee. Goed. Goed, we gaan nu beginnen met de Venlo top 11 van juni. En dan hebben we Eine Steiger, twee geleekblevers, vier zakkers en maar liefst vier nieuwe binnenkomers deze maand.
1: Nou, dus, dat is altijd leuk, hè?
2: Venlo heeft goed zijn best gedaan. We beginnen met nummer 11 en dat is Kitty Roeven. En die was ook recent hier in de uitzending, hè?
1: Twee weken terug.
2: Ja, een spontane vrouw vind ik dat. Eigenlijk een duizendpoort, moet ik zeggen. Wat hij allemaal deed, theater, zangen en presentatie. Dus we gaan nu luisteren naar Wetsenach.

0: Gerakkelijk Venloos. Dicht bij Pols. Weedrijen.
1: Zo, dat was Vanzelf met Zelfkantje. En de zak ene plek deze maand. En Vanzelf, ja, die hebben trouwens ook weer een nieuwe plaat uit. Dat is wel een Engelstalig nummer. En dat heet Great Outdoors. Dus,
2: maar goed. Waar komen ze eigenlijk vanaf, Zelfkantje? Is dat ook door dat straks gepruisen door Bizet achter? Of,
1: Ik dacht Oetorren, als ik het goed heb.
2: Oh, dat dus, kind.
1: Ja.
2: Want er is toch zo straks wat vroeger Duitsland was en wat nu aan Nederland is geworden. Ik weet niet precies, de Zelfkant, dat noemen ze echt zo.
1: Ja, oké, okay, ja, dat klopt. Ja. Dat, ja. Ja. Maar de nummer, ja, ik weet ook niet precies. Een nummer geeft in ieder geval dat ze niet te veel druk was maken, maar wat andere, want ik vind. Dus toch geeft het liedje in ieder geval.
2: Joegoe, dat vies, daar kan ik misschien wel in vinden.
1: Ja, dus dat past ook wel bij hem in zijn werk als praktijk ondersteunen. Dus, ja.
2: Ik geloof dat we binnenkort ook een keer hier gewoon verwachten, min of meer.
1: Ja, als het goed is, zit dat wel nog op de planning. Ja, de exacte datum weten we nog niet, maar het zit eraan te komen in ieder geval.
2: Nou,
1: dus,
2: we gaan het zien.
1: Ja, en dan gaan we door naar de nummer 9. En dat is ook een bekende naam, Ton Engels.
2: Ja, maar wat heet hè, vorige week waren hij.
1: Ja, dat was ook een mooie uitzending. Met voor de eerste keer ook live muziek in de uitzending, hè?
2: Ja, wel leuk. Ja goed, we zien natuurlijk als relatief nieuw programma van alles en nog gedaan en doen het proberen. En we hopen regelmatig dat er wat live artiesten in de studio komen. Dat vinden we het leukste. En ja. Wat kunnen we door u voor een week of twee kunnen we door een vervolg aan geven? Ik zeg echt niet willen aan Kump.
1: Ja.
2: Maar wat kunnen we door u voor een week of twee een leuk vervolg aan geven?
1: Ja,
2: en dan gaan we het zien, hè?
1: Altijd goed live muziek, ja, toch? Dus, ja. Maar goed, Ton Engels is hak wel van 5 naar 9 deze maand. En het liedje wat we nu gaan luisteren, dat heet De Van Os.

0: En wil zijn microfoon. Dus denk ik, op. Afhuur ze mee.
1: Luchter Ebbere Zolderlaag. Nog verrukkelijk Venlo's.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: Ja, we zien hem, we blieven amateurs. Nu stond de microfoon weer niet op en ineens kreeg een jingle. Altijd leuk.
4: Maar dat was ook niet de bedoeling dat ze zich begon te praten.
3: Oh, oké.
4: Okay.
3: Ah, dat is meer een hint. Zo, we zetten de microfoon gewoon niet op. Dat is ook goed. Ja, we luisterden net nog Peter Beker, Patrick.
5: Ja, en een nieuwe binnenkomer deze maand.
3: Ja, hebben we ook gehad, hè? Een paar weken terug in de studio. Dat zal wel iets meer of 4 of 5 geleden hebben we meegemaakt.
5: Zijn we nog langer of niet? Ja. Zo snel.
3: Ja, tiet gaat inderdaad snel. Ja, en we hebben hier in ons midden een expert, onze techniekman. En ja, ik denk dat onze techniekman, die werd echt wel wat meer van Peter Beker. Dus wat kunt ze, ja...
4: Maar dat is drum en Beker, hè? Trio wat Peter vormt samen met drummer Daan.
3: Ja.
4: En die hebben een plaat gemaakt. Dus. En die waren live op Space vorige week. Op de zondag waren het. Ja, ik zeg altijd over drum en Beker, dan moest het gewoon live gaan zien. Live heet het echt in de vibe, de vuige swamp rock, als het begrip is wat ik bedoel.
3: Helemaal. Vuige swamp rock. Ja. Het is moeilijk, dialect ook.
4: Ja, het is vooral een hele sterke live band ook. Wat ongenodig gasten zien vroegere band eigenlijk ook waar.
3: Het is ook wel een beetje muziek voor fiemproevers, want niet iedereen is er kapot van. En het valt ook een beetje wat dat betreft boeten het, laten we zeggen, het standaard, als ze aan Limburgs muziek denkt, dan denkt ze vooral aan gezelligheid en hoepen en dergelijke. En dat is dit niet onmiddellijk. Het is echt wat voor fiemproevers, hè?
5: Ja, dat was er van al. Maar ja goed, niet verkeerd natuurlijk. Dus,
3: zeker niet.
4: Het is het ook niet al die dingen. Ik denk ook een heleboel van zelfs Rowan Heerzen en zo, dat het gewoon een echte singer-songwriter is.
3: Zeker.
4: Echt geen hoepenpa is.
3: Nee, maar dat bedoel ik niet zo. Maar als mensen huren van Limburgse muziek, dan is het eerste wat ze aan denken van vastloven en gezelligheid en hoepapa. Maar dat hoeft natuurlijk lang niet altijd te zien. Want inderdaad, trouwens, hij heeft natuurlijk ook muziek die wat verder gaat dan het soep en smietgenre.
4: En Arno, ja.
3: Arno, ja, inderdaad. Ja, we kennen zo wat mensen opnemen, inderdaad, ja.
5: Zeker. De mensen die eigenlijk niet naar dialectmuziek luisteren, die denken gauw inderdaad al dat het eigenlijk vooral vasteloos muziek is. Maar ja, dat is veel meer als dat. Dus we willen nog even einde voor. Dan kunnen we ook in die album hoe of niet? Van de Beek in het Noord, joh.
4: Dat is in New York. Wat zei Peter ook alweer? Volgens mij in oktober of zo is het klaar.
5: Ja, en dat album, volgens mij komt dat kapot ver weg te heten. Klopt
4: dat? Ja, dat klopt. Kapot ver weg.
3: Ik denk dus wel goed op duur is het ditje.
5: Ja, dat moet er ook een beetje voor de Venlo's tot helemaal
3: zeker weten.
5: En het is ook hobby, hè. Laat ik het vooropstellen.
3: Ja, zeker. Dus
5: dan moet er gewoon maar gauw door naar de nummer 7, anders horen we het door niet. Hè. Dus daar hebben we Frans Pollex, Lex Uiting en het Metropole Orkest met een zaag TG. En die zakken deze maand van 3 naar 7. En ook even goed te benemen voor Frans Pollex. Die gaat van 19 tot en met 21 juni gaat hij zingen op de Patersplak in Belfeld in verband met het 700-jarig bestaan van Belfeld. Dus in een drukke mond.
3: Nou, sta er maar in.
5: Ja.

0: komende oor. Luister ze naar de Venlo Top 11. Met de 11 beste dialectpleetjes van deze mond.
1: Dat was Huub Jansen met Verliefd.
2: Nee, dat bij Huub Beren.
1: Ah ja, ja, dat kwam er mooi.
2: Dat was niet Huub Jansen, dat was Huub Beren. Ik heb het goedgekeurd.
1: Het zijn de neem, hè. Huub en Huub. Dus ja, dat was Verliefd tot over de oren. En ook in de nieuwe binnenkommer. En ja, Huub hebben we, Huub. Jansen. hebben we binnenkort ook in de uitzending.
2: En misschien hebben we Huub Beren ook wel binnenkort een keer in de uitzending. Zo zou ik kennen.
1: Dat zou je maar kennen, ja. Ik heb ook regelmatig in de studio, toch?
2: Dus, ja. En Huub is natuurlijk toch ook wel een beetje een monument van dialectmuziek. Denk ik wel vooral bij Omroep Venlo, hè. Want Huub, ik bedoel, als vooral is de laatste jaren natuurlijk wat minder actief geworden. Maar met de top 4-4-4 is hij nog steeds actief. En ik geloof dat er ook nog ergens in de omroep op zondagmorgen ook nog wat uit. Maar nou ja, als ze aan... wat bleef? Het soort, ja, zoiets dergelijks.
1: Senioren omroep,
2: zoiets dergelijks duiden. Ja. Mesduinen, dat was het, ja. En als ze inderdaad aan dialectmuziek dags vroeger, dan dags ze verhaal natuurlijk Hebi Umroep Venlo en Huub Beren. Dus dat zo zeker nog een keer een uitzending weer zien hem door tegenaan te groeien. Ja. Huub, als ze luisters, zet een telefoon op en we gaan de snel bellen.
1: Ja, zeker. En in september deed ook de Venus 100 meestal. Hè, dus,
2: ook, ja.
1: Ja. Nou, dan hebben we op nummer 5 weer een nieuwe binnenkomer. En dat is eigenlijk een liedje wat pas afgelopen week is uitgekomen. Van Lex Uiting, Alles komt goed. En dat is een eigen versie wat hij heeft gemaakt van het liedje van Nederlottem, Luxeflex. En dat is speciaal voor het project Liedjes voor de Eeuwigheid. Een initiatief van Nacht van de Limburgse Leed. Waarbij verschillende Venlose artiesten Frans Pollex hier voor zijn muzikale oeuvre.

0: Dus hebben we net al wat van gehuurd ook in het vorige oor, hè? Ja. Dat er weer twee of drie keertjes voor de cd-presentatie binnenkort beschikbaar gesteld. Dus blijven luisteren, mensen.
1: Zeker weten.
0: Ja.
1: We gaan er nu aan luisteren.

in een grote open envelop. Het had misschien al lang moeten gebeuren, het duurde.

0: wordt de Rolonaise met brief en toes en de zak van plek 4 naar plek 2. En goed om te benoemen, de theatervoorstelling van Rolonaise, Robijn, die is dit jaar in de Maaspot geweest. En volgend jaar zien er extra tickets van 1 en 2 april 27, dus in de Maaspoort. Dus voor de mensen die niet hebben kunnen gehoord omdat het uitverkocht was. Dus,
1: dit is ook kans.
0: Ja, precies.
1: Griebog kans.
0: En ze stonden ook 21 juni op Pinkpop, die dus het hoogmis van het zuiden, samen met onder andere Lex Uiting, Frans Pollux en Bepi Kraf.
1: Uiteraard.
0: Ja.
1: En die is van die dag 80 geworden, geloof ik.
0: 80 jaar. En nog steeds actief. Ja.
1: Ja.
0: Ja, mooi.
1: Ja, ze duiden het goed, hè, op alle podia. En nou, dat is wel weer namelijk een beetje typisch. Heel veel mensen, als ze Limburgse muziek zeggen ze... Oh, Rowenaise, Vastelove, Bepi Kraf. Maar niet iedereen denkt dan bijvoorbeeld aan, laten we zeggen... wat hadden we net gehuurd?
0: Huub
1: Jansen of John Tiels. Dus toen wil dat dan ook gewoon mee. Hoor.
0: Zeker, en de echte kenners die weten dat. Maar.
1: Echte kenners weten dat.
0: Ja, zeker. Bas, ik heb even een vreugd, ken dich. Wie van luisteraars hebben we hier in het programma Westigheid?
1: Ja, als iedereen in Venlo luistert, ongeveer 104.000.
0: Oh, oké.
1: Okay. Dat is toch best wel een hoop mensen, hè?
0: Ja, die luisteren allemaal op zaterdagmiddag natuurlijk. Ja,
1: ik heb geen idee of ze allemaal luisteren. Ik kon er stiekem wel natuurlijk een beetje van nood. Dus
0: misschien moeten we een keer iets van mijn verzoekpleetjes doen. Dus kijk,
1: ja,
0: ben ik.
1: Goed plan, verzoekpleetjes, ja. Ja. Goed, we moeten ook een beetje aan een tien denken. We hebben nog maar 12 minuten en we moeten nog gewoon 3 liedjes draaien. Ja.
0: Laten we eerst even dan beginnen met Zuiderleeg. Het staat op plek 3 deze maand. Het is de stijgeindplek met het liedje Dichtmaks, het Schoener. En dat liedje is van Roger van Zundert. We gaan er nu naar luisteren.

0: toen alles ben jij.
1: Dit zien Bas en Marlies met de verrukkelijke platen.

0: Dat was de nummer 2, Quante Hippe met Oske Fee. Dat was ook een nieuwe binnenkomer in de Venue Top 11 van deze maand. En ja, ook leuk om even te benemen dat Quante Hippe in juli met een nieuw album gaat komen. Dus dat, daar kijk ik ook heel erg naar uit. Dus ben benieuwd.
1: En ja, dan gaan we langzaamaan gaan we er een punt achter zetten voor deze week, voor deze mond, de top 11 van Patrick.
0: Ja.
1: Van Radio Venlo's moet ik zeggen.
0: Ja, zeker. We kijken gewoon daar nog even naar de nummer 1. Maar het is misschien leuk om hier even het tweede oor vast aan te kondigen.
1: Ja.
0: We hebben Linda en Rick hier in de studio van Jongeren Ontmoetingsplek Home Plus.
2: Hallo.
3: Hey. Hallo.
1: Hallo, ja. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja.
2: Leuk dat we mochten komen.
1: Ja. We gaan het duidelijk uitgebreid met toch over van alles en nog wat hebben. En wat je voor een club ziet. En ja, hier langzaamaan gaan we dus zeg maar afsluiten. En dat doen we met een nummer van de Herfsthaneband. Een nummer van de Herfsthaneband. En ja, dat is een nummer wat ze speciaal hebben geschreven voor een vriend die vorig jaar rond was, volgens die is overleden.
0: Ja, Falco Dings.
1: Falco Dings, ja. En dat nummer, dat is moeie mens. Maar ik wil dat nummer ook even aan iemand anders opdragen. Afgelopen week is ook een hele goede vriend van mij overleden. En dat waren absoluut ook een moeie mens. En dan heb ik het zelfs een beetje over een understatement. We hebben heel veel gelachen, we hebben heel veel lol gehad. We hebben ook heel veel samen geklept. En ja, dat gaan we maandag gewoon dat voor het allerlaatste doen. Enrico, de volgende is voor dich.

Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mij, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de Arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een file op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
5: Dag Marianne.
6: Hallo Heinz.
5: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
6: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Wat zeg jij?
6: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
6: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
5: Aha, also, aanstaande zondag.
6: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
1: Venlo 96.9 FM.

0: Nooit meer een hoes. Ja, dat denk ik ook al eens. Gisteren toevallig nog wie ik in een bepaalde zaak was in de stad, op de Beekstraat gelegen. En toen dacht ik van, nou, dan wil ik eigenlijk best nog wel even blijven, maar mij moest ook verstandig zien. Heb ik ook maar gedaan trouwens. Mensen, van harte welkom bij het tweede oor van Verhakkelijk Venlo. Ze hebben gewoon luisteren naar het programma onderdeel Dialectprot. En we hebben vandaag een paar gasten in de studio. Je ziet al net een klein beetje op de uur gebracht. Wil je dat zien? En Patrick, jij de Gnoe van den Hoden naar aan vertellen van wil je dat zien?
1: Ja, we hebben Stichting Home Plus het tweede oor heen zitten. En we hebben in de studio Linda Bos en Rick van Zoest. En die gewoon ons dit oor meer over Home Plus vertellen. Wat er allemaal te doen is, zoal. En we hoorden net Toes van Quanten Hippen. Kunt jij zeggen waarom je voor dat liedje hebt gekozen?
2: Ja, we hebben voor dit liedje gekozen. Ja, eigenlijk is het misschien handig om te zeggen ja, wat voor stichting het is. Het is een ontmoetingsplek.
0: Home Plus, daar zit al iets van Toes in natuurlijk.
2: Nou, dat dus, hè. En we hebben ervoor gekozen omdat het voelt ook voor ons als Toes. Als Toes komen. We hebben elke woensdag een activiteit. Het is voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 18 en de 34. En elke woensdag komen we dan bijeen. En dan komen we echt bij een plek die Toes is. Ja. En dan wil ze dan misschien ook wel nimmer weg, inderdaad.
3: Dus,
0: nee,
3: dan wil ze niet meer weg als ze
0: er
3: al
0: best. Ik schets het natuurlijk in een net iets andere context, maar dat maakt veel dan niks goed. Het gevoel was ze is, dat ze dicht toe speelt, dat ze op die gemaakt is, dat ze met gelieke stumde is. Ja, dat had ik gisteren ook wel een beetje. En, maar Home Plus, heb je een locatie? Vertel er ons wat over.
2: Ja, we zitten midden in de stad, hartje stad, op de Begijnen Gang.
0: Tegenover de Biep.
2: Tegenover de Biep.
0: Yes.
2: En daar hebben we eigenlijk een hoeskamer. Dus ook weer met Toes te maken. Dat vult eigenlijk als een hoeskamer.
3: Ja, en daar staat Home Plus voor, hè? Home voor het stukje hoesgevul. En de Plus staat dan voor de activiteiten die we iedere week doen. En daar komen we dadelijk op terug.
0: Goed plan. Okay. Zullen we dan allemaal stiekem even nog een pleitje luisteren?
1: Ja, we gaan nu luisteren naar Van Gerder met Blijven Gaan. Kunt je ook wel zeggen waarom je dat liedje hebt gekozen in het kort?
3: Ja, wij bestaan namelijk al ruim 23 jaar. En we blijven maar iedere week gewoon. En dat is een beetje het gedachte achter dit nummer.
0: Oké, nou, dan gaan we door luisteren.

0: Dat was de Herzharde Band met Wat gaan we doen? Nou, daar zal ik dan maar meteen op inhaken, Rick en Linda. Wat is er allemaal te doen bij HomePlus? Kunt je me dat vertellen?
1: Ja, nou, we hebben elke woensdagavond een activiteit. En die verzinnen we zelf met alle leden. En dat is eigenlijk heel verschillend. Dat kan een kookavond zien, dat kan een creatieve avond zien. Bijvoorbeeld, laatst hebben we nog kersengemak. Een escape room hebben we laatst nog gedaan.
2: He? Ja, de activiteiten organiseren we eigenlijk altijd zelf. En het is altijd echt super tof. En vooral omdat het niet op een presenteerblaadje ligt, maar gewoon echt, we zeggen echt tegen iedereen, wat gaan we doen? En wat willen we over een mond gaan doen? En wat hebben we zin in hem te doen? Geet het? En als het lukt, dan gaan we dat organiseren. En het zien ook heel dat des te toe zit van, ik wil misschien eigenlijk wel een tof spel doen. Maar ja, ik ben maar alleen, maar weer gewoon te doen. Nou, dat kan met ons. Dus zo zit dat eigenlijk. En zo bedenken we allerlei activiteiten. Dingen die voorbij komen, trends. Dingen maken in de keuken, bakken. Ja, van alles wat er is.
3: Maar, want het is dat van, ik ben maar alleen, ik kan het niet doen. Is dat ook een beetje de doelgroep die je aanspreekt, zeg maar, voor ook activiteiten? Want ik begreep dat het dus van jongeren tussen, jongeren, 18 tussen en 34 jaar, hè?
2: Ja. Het is niet per se des alleen moest zien, maar het is wel dat als ze dings van, ik zou best wel eens met nieuwe vrienden leren kennen of eens een keer wat willen doen, dan kan ze bij ons wel terecht en nieuwe vrienden maken. Maar eigenlijk is het gewoon echt bedoeld voor iedereen. En we hebben niet echt een doelgroep in een hokje. Ik bedoel, dan kunnen ze gewoon binnen en als een groep dan past, dan merken ze dat vanzelf. En als ze het leuk vinden, dan blijven ze wel plekken en anders niet.
0: Ja, en wie veel mensen komen er zuur dan op zo'n woensdagavond?
2: Dat is echt verschillend, want dat is een goeie vraag. Want het bereiken is bijvoorbeeld tussen de vaste groep van 12. Maar er zien er heel veel op Facebook of van in het verleden die een keer geweest zien. Bij ons is het niet verplicht om elke week per se te moeten komen. Dus ik kan zien dat sommigen komen één keer per maand, sommigen komen standaard elke woensdag. En anderen die zeggen al een half jaar, hey, hallo, daar ben ik weer. Dus het is voor ons niet te voorspellen. Het is wel handig om zich aan te melden als ze wil komen. Weten we met organiseren van wat we moeten, wat er moet gebeuren. Maar dus dat is niet te voorspellen. Dat is niet een vaste groep. Okay, zo in scouting.
0: Dus dat is gewoon vrijblijvend, dus verder eigenlijk.
1: En we zien met een klein groepje. En dan mag het dus gezellig en dat hoesten lekker.
2: Ja.
3: Wat geef je allebei vrijwilligers toch zonder groep?
1: Ja, en ik ben al 23 jaar geleden, kwam ik toch voor het eerst binnen.
3: Ja.
1: Als lid.
3: Als lid, oké.
1: Toen ben ik nooit meer weggegaan. Dus ondertussen ben ik vrijwilliger.
2: En ik ben gestart als vrijwilliger en later coördinator geweest. En nu hebben we de stichting zelfstandig in beheer. Dus we kunnen echt onze eigen regels maken buiten het systeem van wat soms niet werkt. Kunnen we lekker activiteiten bedenken.
3: Dus eigenlijk de best of vrijwilliger of de maxter groen vrienden.
1: Ja.
3: Dus, en toevallig, geloof ik, dat er net een pleetje overklost heet. Als een technische man de kijkt zo van, oh, moet ik een pleetje draaien? Ja, dat was zo'n pleetje draaien. En mogen we nog luisteren, zeggen wel, dames. Wat is het volgende pleetje?
1: Vrienden van Lex Uiting.

0: Dat was het applaus van de mensen in Carré die Frans Pollux te hoort te zingen samen met Emile Sarko, Jean Jong, het nummer Samen. Ja, Samen is natuurlijk niet een toevallig gekozen liedje.
1: Nee, zeker niet. Want wij hebben gevraagd aan de leden van wat vind je nou het leukste aan HomePlus? En die zeiden, nou, het samen zien en het vult ook echt weer een vriendengroep. Dus vandoor deze twee nummers eigenlijk. Ja.
0: Dus, hey, hier even tussendoor, want ik vroeg het dadelijk nog een keer. Heb je een website eventueel, want er zien mensen doen misschien in Luzern, die zeggen van, nou, ik wil dat schieke een website of iets waar we ook op kunnen terugvinden.
1: Een website hebben we niet, maar ik kan ons vinden op Instagram of Facebook. En daar kan ze ook contact met ons opnemen.
0: En dat is gewoon HomePlus, of wie
1: ja.
0: Wie,
1: ja, HomePlus.
0: HomePlus, niet HomePlus, Venlo, gewoon HomePlus.
2: Ja, dat adres is HomePlus Venlo. Twee geloof ik, maar gewoon op Instagram zoeken en dan ziet je vanzelf de account.
0: Ja, het account,
2: de komt geweldig.
0: Prima.
3: Ja. En kunnen mensen ook gewoon op de woensdag over binnenlopen of moeten ze zich eigenlijk van tevoren opgeven?
2: Nou, voor de eerste kennismaking is het op zich prima om binnen te mogen komen lopen, maar omdat we activiteiten echt organiseren en ook soms dingen moeten inkopen of regelen, is het wel handig om aan te melden. Meestal is dat op de dinsdag, als iedereen zich op dinsdag aanmeldt, weten we op woensdag weer de camp en wat er geregeld moet worden.
0: Dan moet je grij kopen, eventueel, of ertesgrij of wat dan ook, knutselgrij.
2: Ja, maar ook weten van, komt er überhaupt wel iemand, want ja, dat kan ook wel gebeuren dat het bijvoorbeeld de keer niet is en dan ga je het niet door. Dan moeten we gewoon weten.
3: En werk je ook samen met organisaties erin, maatschappelijk werk? Of?
2: We werken wel samen met allerlei organisaties. Maar we hebben gemerkt dat we echt zo'n specifieke groep zien, echt met het sfeertje van vrienden, dat het... We meer samenwerken in de zin van met workshops dan samenwerken in de zin van in de richting van hulpverlening of gemeente of dat soort dingen.
0: Zeg, en G dot dus die activiteiten dot G zelf als vrijwilliger organiseren. Zit je met alleen met ogen twee of zien er meer?
1: Nee, we zien met z'n tweeën.
0: Met z'n tweeën, oké. Ja. En neem je altijd de lead of zien er ook mensen binnen Oogclub die dan zeggen van weet je wat, ik kan ook wel in het gaar hangen. Ik kan ook iets organiseren voor Oog.
2: Ja, dat is juist ook de bedoeling. Het is echt...
0: Kijken.
2: Ja, dat is leuk. Want als er geen inspiratie van het thema's komt, is geen zorg, dat we organiseren dan gewoon altijd wel wat. En er is altijd wel de vrijheid voor iedereen om te zeggen, goh, ik heb een leuke activiteit idee. Zullen we dat gewoon doen? En dan plannen we dat in. En dat kan bijvoorbeeld een zelfgemaakt spel zien. Of bijvoorbeeld... een of andere cake die op Instagram voorbij is gekomen of TikTok. En dan gewoon me die zelf normaken.
1: Ja, mijn favoriet is toch wel de escape room. Die helemaal zelf is bedacht.
2: Dat is echt super.
1: Dat is echt rond de Halloween. En dan dat er was opsloten. En het heeft eenmaal bedacht dat we dus onderwerpen moeten gaan zoeken. Dus een schier, een knaller. En dan loopt er zo'n omaatje rond. En die ziet helemaal niks. En die moet ons proberen te vangen. En intussen die moest ontsnappen. Dus dat is een van de favoriete activiteiten.
0: Zeg, en dat ging toevallig ook nog iets met zang? Ik vroeg het maar gewoon.
1: Ja, zeker.
2: Ja, we hebben muzikanten erin zitten, mensen die graag zingen. Dus we luisteren ook nog, als mensen zeggen ik heb een hobby, zoals zingen of muziek maken. En hebben laatst aan een muziekavond gehad. En we hebben ook iemand die goed kan zingen. En dat is Laurens.
0: Oh, zullen we door eens nog luisteren dan?
2: Ja.
0: Nou.
2: Laurens Vossen.

0: Venlo's.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Ja, dat waren de Marshmallow Moonshine met Faya Condias, Gang met God. Goeie reis eigenlijk. Dat is een beetje de achterliggende gedachte die je hier moet kumpen. En ja, wieso heb je dit nummer in nog repertoire gezet?
3: Nou, dit nummer vonden we gewoon mooi. Iedereen was er eigenlijk wel over uit. Ja.
2: Dus de mensen die in de groep bij ook zitten?
3: Ja.
2: Die hebben ook actief meegedragen.
3: Ja, we hebben een activiteit samen georganiseerd. En daarin mocht iedereen een nummer...
4: Ja, eigenlijk de sfeer van HomePlus benemen. En daar hebben we liedjes bij gezocht. En dan kwam dit eigenlijk bij goed.
5: Nou, ja, lekker zomers, hè? Dus, daarvoor hoort we Laurens Vossen. Hè? En ik zoek een filmpje op L1 dat er geïnterviewd is geworden. 2023 was het, geloof ik. Dat er 364 dagen per jaar met vastelovend bezig is. Hè? Dit echt alles toes van vastelovend. Sjaals, medailles. Hè? En ik hoop ooit ook nog een keer...

0: hier prins te weren. Dus,
1: heer Valu.
0: Ja, dat mag hem volgens mij niet zo verroerd worden als er maar een keer prins wordt.
1: Ja. Ik denk dat dat lastig wordt.
2: Ja. Ah ja, daar kunnen we bij HoenPlus voor zorgen, toch? Als dat nou echt zien een wens is, dan maken we prins van HoenPlus.
1: Zo is het. Ja. Dat was ook niet al te moeilijk van doen, hè?
0: Ja, precies.
1: Nou, ik ben zelf ook een beetje vasteloos gek, maar 365 dagen per jaar, dat kon ik niet redden. Ja. Tig wel?
0: Ja, nou goed, ik ben ook wel een vastelovend fanaat natuurlijk. En ik heb ook met de webradio, Radio Venus Tetje. Mm-hmm. Ja, dat is ook 364 dagen per jaar vastelovend. Dus,
1: ja, maar moet ik zeggen, ik ben altijd nog een vastelovend. Ben ik eigenlijk altijd wel een beetje blij dat het ook is gelopen.
0: Ja, maar dan kan meestal dat ik te veel dan gebuisd heb die dagen. En dan moesten we even meekomen.
1: Ja, dat zit ook wel een keer van morgen in. Ja. Goed, Patrick...
0: Ja. Ja, kunt u mij eens vertellen, of ons luisteraars vertellen, wat een hoogtepunt is van de afgelopen 23 jaar in HoenPlus?
2: Ja, dat is echt, ik vind het heel lastig om te zeggen, maar ik denk dat vooral, elke week de gezelligheid en een toffe activiteit die ze dan zelf georganiseerd heeft, dat eigenlijk dit hoogtepunt, ja, eigenlijk is het gewoon elke week leuk. Maar misschien die escape room van net, die we vertelden, die we zelf organiseren. Maar ook gewoon de spellen die we zelf bedenken.
3: Hebben zoveel verschillende dingen gedaan. Echt... Dus,
0: maar het is niet alleen allemaal bij HoenPlus. Je gaat ook wel eens op boer, toch? Of nee?
3: Ja, we gaan ook wel eens een uitstapje maken. Ja,
2: van picknicken. We hebben een keer een dagje Efteling cadeau gekregen. Oh. Van EMS, een sponsor. Dus dat was ook super tof. We zien ook met kunstenaars... hebben we ook wel eens samengewerkt met Van Bommel van Dam. En hebben we het parkfeest geopend. Dat was ook wel heel tof. En zo is er van alles. Maar,
0: dat is toen toch nog op Embo Venlo geweest zelfs, hè?
2: Ja.
0: Oké, ja. Goed, het volgende nummer kennen we natuurlijk ook weer wel luisteren. Kikken de Vrijbuiters heb je gekozen met Geluk. Heb je door voor een bepaalde reden voor gekozen?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ik kan ze eigenlijk elke week wel ergens geluk uithollen. Dat kan in de kleinste dingen zien, zo wie het liedje ook zelf zit. Maar bijvoorbeeld... stel dat we een activiteit hebben dat ze denken van... oh, we gaan alleen maar een borrelplankje en kletsen. Nou, wat stelt dat nou voor? Maar ja, dan kunnen ze toch wel gezellig mee hebben. Ja,
3: dat is heel gezellig.
2: Dat liep een hele kleine activiteit. Want het hoeft niet altijd heel goed te zien wat we doen.
1: Nee,
2: het
1: hoeft niet alweer een koest te maken door de Noordkaap of zo.
2: Nee, die Efteling, dat zien uitzonderingen. En geluk zit hem in de kleine dingen. En door ga je de deling om.
1: Dat is goed gezegd, ja, inderdaad. Nou, moeten we dat maar nog lusteren, de Vrijbuiters.

0: Venlo.
1: En je hoorde het applaus van de mensen op de liedjes over een twiertruc in de Maaspoort. Daar was Lars Broekman en die zong ons over een oven, een Wasseloofs liedje. Ja, we draaien normaal gesproken niet heel veel Wasseloofs liedje door. Joh, ja, maar af en toe mucht het best. En dit is een van die nummers waarvan ik ook al een paar weken terug zag. Die mucht je eigenlijk altijd draaien. Een fantastisch nummer. Ovent, vertel dames, wat heb je erover te melden?
2: Ja, nou ja, de ovenden zien van ons eigenlijk op de woensdagovend hebben we de activiteit tussen 5 en 9. Vanaf 6 uur starten we dan altijd. En dat is eigenlijk vooral ook omdat we het leuk vonden, leetje. En
1: gelukkig.
2: Daarbij, ja. En daarbij is het ook wel leuk om te vermelden dat dit gaat dan even vastelovend. Maar wij koppelen de activiteit ook heel duidelijk aan thema's. Dan kunnen ze dus ook denken aan vastelovensactiviteiten zoals samen, dus inderdaad zingen met Laurens. Maar je kunt ook denken aan paasactiviteiten, kerstactiviteiten. Een kerstdiner hebben we altijd. Sinterklaas dobbelspel hebben we altijd. Ja, zo koppelen we de thema's eraan vast. Net zoals wat we net zeiden, Halloween. Ja.
3: Wat leuk. En kun je nog een keer benemen wie leeën zich op kunnen geven bij HomePlus?
2: Op dit moment gaat het makkelijkste via social media. Dus Facebook en Instagram. Gewoon een berichtje sturen. En dat zien we dan en daar reageren we op. En dan, dan kiezen we genoeg informatie.
1: Dus je kent gewoon nog wel niet je lege broeken.
2: Jazeker, want het is altijd leuk als, omdat we net al zeiden, niet iedereen hoeft verplicht iedere week te komen. Nee. Hoe meer zullen, hoe meer vreugd natuurlijk, kan ze zeggen. Dus dat maakt het wel leuk als het een beetje niet iedere week dezelfde groep is of niet te weinig mensen zien.
3: Ja, dat is echt voor iedereen. Hè. Dat is niet een bepaalde doelgroep als vier. Nee. Dat is echt voor iedereen.
1: Ja, dat is beperking toch wel een beetje.
2: Ja, dat wel. Het is wel 18 plus. En dan zijn we wel verder.
1: Wie kunnen ons zelfs gaan?
2: Nee, wel 35.
3: Misschien was de grens dan niet zo lekker.
2: 35 jaar hebben we de max op een gegeven moment genomen.
1: Ja, dat ben ik al een paar truc geweest. Helaas.
2: Maar zeg, ja, misschien kunnen ze leuke workshop komen geven.
1: Ja, dat zullen we altijd kunnen. Zeg, luister, en vrijwilligers, heb je door behoefte aan eventueel nog? Of donateurs of weet ik veel wat. Dit is ook koud, hè?
2: Nou ja, donateurs zeker wel. We hebben sponsoren natuurlijk altijd nodig om alles te bekostigen. Op dit moment doen Linda en ik het met de groep zelf. Hebben we eigenlijk, ja, vrijwilligers zijn altijd welkom. Maar dat is niet, daar hoef ik geen oproep over te doen.
1: Ja, je ziet goed de mens.
2: Ja.
1: Bevrouwd, kunnen we zeggen. Ja.
2: En dat is de dynamiek een beetje van ons en van de groep, is het.
1: Ja. Nou, weer werd inderdaad, er zullen best mensen zien die luisteren en die zeggen van, nou, dat vinden we leuk. En je kunt ook zeggen van, ik weet niet of ook leden die er nog bij zitten, of die allemaal luisteren. Je kunt gewoon allemaal terug luisteren, hè. Dat kan trouwens iedereen, moet je even kijken in de app van Omroep Venlo. En dan staat bij podcast, staat dan op een gegeven moment, verrukkelijk Venlo. Dus kun je trouwens alle uitzendingen terug luisteren die op Omroep Venlo uitgezonden zien geworden. Dus dat kan altijd. Ja, en hier langzaamaan, het is 1553, ik sterker nog, het is al 1554. Ja. Komen we dan toch op het eind van de tweede oor dialectbrood. Ik denk dat we aardig wat wiezer zien geworden over HomePlus. Dus,
3: zeker weten. En er was van mij ook een eer om Marlies vandaag te mogen vervangen.
1: Ja, ja. Altijd fijn als dit dan is. Ja.
3: Ja, zeker. Maar ja, Lotte, Linda en Rick in ieder geval bedanken voor vandaag dat ze zijn gekomen.
1: Ja.
4: Ja, ook bedankt.
1: In ieder geval.
4: Ja, fijn dat we mochten komen.
2: Ja.
4: Nou, echt een leuke ervaring ook.
1: Ja, en fijn dat je er was inderdaad. En we wensen ook alle succes bij toekomstplannen. En we besloten natuurlijk af met een bijzonder liedje. Tenminste, ik hoop dat dat voor ook een heel bijzonder liedje is waar we mee gaan afsluiten vandaag.
4: Ja,
1: misschien
4: is het nog leuk om te zeggen, de agenda is tijd nu op Instagram.
1: Ja.
4: Dus en we gaan nu luisteren naar het nummer Als ik aan Venlo denk, van de Heershanenband.
1: Wacht, hier even dat ze het opstelt. Heeft er misschien een leuke anekdote bij, of misschien een extra reden waarom dat ze dit nummer is gekozen? Of geen dit nummer, want het kunt ook door een gezamenlijk gekozen, begrijp ik.
4: Ja, dat kunt we tot we in Venlo zitten, hè?
2: Ja, het hartje staat tegenover de Biep. Zitten we. En er hing een bordboete met de jonge ontmoetingsplek HomePlus. Dus dat is heel duidelijk.
3: Ik kan dit missen.
2: Ja.
1: Goed. Dan gaan we door naar luisteren. We bedanken ook allemaal voor het luisteren, beste mensen. En we zien nog huren oog, lieve gezag, volgende week hier terug Hoi.
4: Hoi.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser? Kan echt niet.
2: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Daar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
5: Vallen dichte mussen van het dak? En balsen ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
6: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.
0: Sip and Saturday.
7: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin.
8: Het verheugt mij ten zeerste u allen welkom te mogen heten op deze 82e D-Day. Een dag die wederom in het teken staat van saamhorigheid, musicaliteit en het verheven genoegen dat wij uit onze uitzendingen mogen putten. Het belooft, zo mag ik met recht en overtuiging stellen, wederom een geweldige uitzending te worden waarin wij ons met volle overgave zullen laten meevoeren door klank, ritme en het onmiskenbare gevoel van verwachting dat deze middag met zich meebrengt. En nu, zonder seconde verder op onthoud, richt ik uw aandacht op de zomerhit van dit jaar. Wij gaan magnetisch.

0: Omroep Venlo.
1: Venlo op zaterdag. Sippen Saturday met Rob Achten.
2: Yes, het is weer zaterdagmiddag. Tijd van jouw wekelijkse zaterdagmiddagborrel met heel veel muziek. Ja, zo moet het ook. Gezelligheid op de zaterdagmiddag hier bij Omroep Venlo Radio. En je hebt hem al de hele dag aanstaan. En dat is aan mij weer om de hekken te sluiten. En jou rustig aan de avond te begeleiden. En dat doe ik natuurlijk met heel veel goede muziek. Ik begon al met wat waarschijnlijk de zomerhit gaat worden van dit jaar. De Bauza noemen zich en Magnetic. Je hoort hem overal en je blijft hem horen. In de top 40 is hij langzamerhand terug in het zakken. Maar ik denk dat we deze nog wel tot aan september gaan horen. En ook op de stranden bij de zwembaden. Ik heb er in ieder geval al zin in. En wat ik ook zin heb, is in deze uitzending met straks weer een echte borreltip. En dan heb ik voor jou het beste alcoholvrije bier van dit jaar. Dus blijf vooral luisteren. En wat gaan we nog meer doen deze middag? Straks nog de week in 5 minuten. Die gaan we natuurlijk ook doornemen. En aan het tweede uur aandacht voor een nieuw evenement hier in de stad. En natuurlijk weer een echte Turn of the Bass Dance Classic. Dat kan ook niet ontbreken. En dat is een hele interessante vandaag. Dus dat gaan we zeggen. Een beetje een in memoriam of zo. Ja. En natuurlijk eindig ik het programma met jouw Roboscoop. Jouw spiritual ik, die moet ook weer gevuld worden. Dus dat gaat allemaal goed komen. Blijf vooral luisteren. Dit is Sip & Sand in de nacht tot 6 uur hier bij Omroep Venlo Radio. En nou is het tijd voor muziek. Wat voor muziek? Oeh, we gaan terug naar de jaren 80. We gaan een beetje Italo disco draaien. En wat voor Italo disco heb ik voor je klaarstaan? Bultimora en Tarzan Boy.

0: dialect. Je hoorde Zuma en 30 Diek en Degelijk. En daarvoor nog zo'n heerlijke Italo-disco plaat waar je in de zomer van de jaren 80 op hebt gedanst in de discotheek al daar. Dild of Baltimore met Tarzan Boy.
1: Sip and Saturday, borreltip.
0: Ja, en dat is natuurlijk weer tijd voor de borreltip. En zoals ik al had beloofd, het beste alcoholvrije bier. Volgens onze vrienden. Goed, vandaag dus een lekkere borreltip voor iedereen bij wie Dry January al bijna een half jaar duurt. Nou, de beste alcoholvrije biertjes volgens onze vrienden van Bierista. En waarom? Nou ja, van alle biercategorieën is de 0.0-categorie momenteel de hardst groeiende. Van elke 20 glazen bier die in ons land wordt gedronken, is er nu al eentje alcoholvrij. Dat is keurig. En ergens is ook wel logisch, want de nadelige gevolgen van alcohol worden natuurlijk steeds bekender. En er komen steeds meer alcoholvrije bieren bij. Brouwers verbeteren de smaak zeer sterk. En er zitten zelfs bieren bij waar ook de fervente bierliefhebber blij van wordt. Dus die hebben ook zoiets van, hey, dus vroeger was alcoholvrij bier is geen bier. Maar daar komen we van terug. En dat is alleen maar goed voor ons. Dus de hoogste tijd voor de borreltip van deze zaterdag. De beste alcoholvrije bieren van dit moment. En op nummer 1 is dat Desperados Virgin 0.0. Een verfrissend alcoholvrij bier met de geheel eigen smaak en kick waar Desperados zo bekend om staat, maar dan zonder alcohol. En op 2. De Brand IPA, of ik moet eigenlijk zeggen IPA 0.0. Een fruitig, citrusachtig biertje. Aromatisch hoppig met een zachte bitterheid. Een ideaal bier voor bij de barbecue. Als je daarna nog met de auto naar huis moet, dus onthouden. En op 3, heel bijzonder, de La Trappe Nillis. Het allereerste alcoholloze trappistenbier ter wereld. Een donker, amberkleurig bier met een gebroken witte schuimkraag. Je proeft een aangename bitterheid met een ronde, moutige, karamelzoete afdronk. Nou. En op 4 dan. De Venmo Wanderlust Non-Alcoholic IPA. Nou, de Venmo Wanderlust Non-Alcoholic IPA, ik zeg het even, is een lichtvoetig en verantwoord bier. Met wanderlust in je glas trek je langs boomgaarden van citrusfruit, ruik je de dennenbomen en proef je de wilderige zoete smaak van passievrucht. Slechts 0,3% alcohol, dus we spelen een klein beetje vals, maar wel 100% smaak. En tot slot, op 5. De Bavaria 0.0 IPA, een alcoholvrij bier met het sleutelwoord hop. De 4 hopsoorten die in Bavaria 0.0 IPA zitten zorgen niet alleen voor de geur van tropische vruchten, maar ook voor een aangenaam bittertje in de smaak. Dus keep in mind, ook zonder alcohol kun je een prima zaterdagmiddagborrel of barbecue organiseren. Dus kontjes omhoog, dat is vrij vertaald uit het Engels. En wat gaan wij doen? Oeh, ja, wij gaan even gezellig maken met mevrouw Delta Goodram en Lost Without You.

Jouw muzikale zaterdagmiddagborrel. Dit is tot 6 uur Sippin' Saturday.

Een rockklassiekertje van Counting Crows uit 1993. Van dat onvolprezen debuutalbum August and Everything After. Maar goed, zover is het nog niet. We zitten net pas in juni, dus dat komt goed uit. En daarvoor nog mevrouw Delta Goodrem en Lost Without You. Ja, twee lekkere klassiekers achter elkaar. En er komt nog veel meer muziek. Goede muziek. Straks heb ik de week en 5 minuten voor je. Dan gaan we even kijken waar hebben we het deze week allemaal over gehad. Maar voor zover is zometeen nog You Spin Me Around van Dead or Alive. Maar voor zover is Drop Dead. Die past bij de Olivia Rodrigo.

twee plaatjes achter elkaar. Eerst Olivia Rodrigo en Drop Dead. En dan ga uit 1989. Dead or Alive, You Spin Me Around Like a Record. Ja, Dead or Alive en Drop Dead passen wel een beetje bij elkaar. En als je die zanger van Dead or Alive ziet tegenwoordig, hij is zo aardig verbouwd dat we niet meer kunnen zijn. Is hij een man? Is hij een vrouw? Is hij überhaupt een mens? Een beetje doorgeschoten in de cosmetische chirurgie. Maar goed, daar mag je een mening over hebben. En ook niet. Het is tijd voor heel wat anders. Het is tijd voor de week in 5 minuten. Wat voor week was het? Nou, het was de week waarin een einde kwam aan de eerste hittegolf van het jaar. En daarmee meteen een deel van de avondvierdaagse moest worden afgelast. En dat in de week waarin Venloop boegbeeld Wim Lensen na 14 jaar afscheid nam van die stichting. Het was ook de week waarin Gerard Joling zijn laatste grote soloconcerten aankondigde. Nou, nu nog zijn laatste alle andere publieke verschijningen en we zijn tevreden. En dan was de week waarin AI ervoor zorgt dat onze lonen niet stijgen. Nee, werkgevers kiezen bij je krapte op de arbeidsmarkten liever voor AI dan mensen te werven door een hoger loon te bieden. Nou, en dat in de week waarin topfilmregisseur Martin Scorsese adviseur werd bij een AI-bedrijf, ja. En dat was ook de week waarin in Nederland een aantal mensen onwel werden tijdens het rennen van de marathon, dat was afgelopen zondag. Maar ook de week waarin een Duitse vrouw daarentegen een wereldrecord vestigde door 367 dagen, let op, 367 dagen op rij een marathon te lopen. Nou, niet slecht. En dat was de week waarop er op de Bahama's bewijs is gewonnen voor echte Pirates of the Caribbean. Ja, ik denk dan, daar komt dan een rechtszaak aan tussen de Bahama's en Disney en tussen Disney en de Bahama's. Ja, en dat terwijl Disney-zanger Peebo Bryson, bekend van A Whole New World en Beauty and the Beast, deze week op 75-jarige leeftijd overleed. En meer muzikaal nieuws was ook de week waarin Lex Uiting zijn nieuwe single presenteerde. De eerste single van het project Liedjes voor de Eeuwigheid 2. Een ode aan Frans Pollux. En dat was de week waarin de olieprijzen wederom stegen na verdere escalatie in de oorlog tussen Iran en de VS. En de inflatie hierdoor ook verder stijgt en nu ook andere producten duurder worden. En het was de week waarin de omstreden Tata Steelworld topman na 3 dagen al is ontslagen, omdat hij nog meer omstreden blijkt te zijn dan al was. Nou, dat is ook een ding, hè. En dat was de week waarin ook Levi Titeleer na 4 jaar VVV noodgedwongen een punt achter zijn carrière moet zetten. En dat terwijl de leerlingen van Talentencampus Venlo het rustig aandeden. Zij gingen gezellig samen vissen. Ja, dat was weer een hele week. Een fijne week. En nou is het tijd voor muziek. En dan hebben we het gehad over een aantal keren. Wat de laatste keer was, Roland Heerzen zingt samen met Blackbird over elke eerste keer. Ik zou

als elke eerste keer. Ik bleef die rondje maken achter een gesloten hek.

0: Blinken!
1: LG Eerste Kier. Gebracht op Roerdezen samen met Merel en Kessel, oftewel Blackbird. Dat was een hele mooie live-opname. Ja, mag ook zijn muziek in het dialect en net een tikkertje anders. En mooie samenwerking, daar houden we ook al van. Daarvoor namelijk nog 2 weken met je door in 5 minuutjes. Oh, het duurt er alweer bijna op, dus tijd om heel wat andere dingen te gaan doen. Daar komt de Coldplay voorbij. We gaan rocken met ook een singeltje van hun debuutalbum. Nou, de Counting Crows. Nou pak ik gewoon Coldplay met Yellow dadelijk uit 2000. Ja, ook fijn om te draaien, maar voor het zover is eventjes terug naar de jaren 90. Met de zusjes van En Vogue en Free Your Mind.
2: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free Your Mind.

0: is Omroep Venlo.
1: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gellen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gellen in Stralen.
2: Alles voor de lekkerste barbecue.
3: Hey, jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwestralen.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. En volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. De roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Leenderheide. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 20 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenzen ook een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Dag Marianne.
8: Hallo Heinz.
7: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
8: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Wat zeg jij?
8: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
8: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
7: Aha, also, aanstaande zondag.
8: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
9: Je volgende stedentrip? Limbecker Plaats in Essen. Meer dan 70.000 vierkante meter mode, beauty en elektronica. Alles op één plek. Zara, Douglas, Mediamarkt en nog veel meer. En dat alles op slechts een uur rijden van de grens. De beste plek in Essen? Limbecker Plaats. Winkelcentrum Limbecker Plaats. Kom langs.
10: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7. altijd dichtbij.

0: single van een van mijn favoriete bands van dit moment. Nothing But Thieves en Evolution.
1: Omroep Venlo.
2: Venlo op zaterdag. Sippen Saturday met Rob Achten.
0: Yes, nog tot 6 uur ben ik bij je. Je luistert naar het tweede uurtje van Sippen Saturday, jouw muzikale zaterdagmiddagborrel. En ik zei allemaal, ik begon hem net met de nieuwe single van Nothing But Thieves. Maar er komt meer nieuwe muziek aan en daar wil ik het nu eventjes met je over hebben. Als ik zeg de naam Jeanette Linders, nou, dat zal niet direct bij iedereen een belletje doen rinkelen. Maar haar artiestennaam Janet Leer, die ken je wellicht wel. Nou, de juf is geboren op 18 januari 2001 hier in Venlo en timmerde eigenlijk al een aantal jaren behoorlijk goed aan de weg. Een goed geplaveide weg, want ze speelde al op het Zomerparkfeest, deed mee aan de popronde. En vorig jaar mocht zij Pinkpop openen als winnares van de grote prijs. Dat is absoluut niet verkeerd natuurlijk. En vanavond, ja, dus over een paar uurtjes, presenteert ze in Poppodium Grenswerk haar debuut-EP Under Think It. Nou, dat doet ze met een live show in haar eigen vertrouwde hometown hier in Venlo. En Underthink It, je moet het zeggen niet overthink it, te veel denken, maar Underthink It, wat minder denken. Dat is het resultaat van de samenwerking met haar producer Rens Jansen, die kennen we van het Center Court. En dat is eigenlijk ontstaan naar een intense muzikale trip door Nederland. Ik zei het al, ze heeft de hele popronde gedaan, best wel leuke podia gespeeld. En voor Janet is deze EP geen volgende stap in de carrière, maar meer een noodzaak. Een bewuste keuze om minder te overdenken en meer ruimte te geven aan het experiment. Tegelijkertijd markeert Underthink It het begin van wat hierna allemaal volgt. En als je haar best hebt gezien en horen optreden, hoop ik dat dat nog heel veel is wat hierna komt. Dus, we willen het horen vanavond vanaf 9:30 in Grenswerk. De presentatie van de debuut-EP van Janet Leer, Underthink It. Ik had er nou heel graag een mopje van gedraaid, maar ik heb hem gewoon nog niet. Dus beloof ik je, volgende week gaan we Janet Leer opzetten. En dan kunnen we hem wel opzetten. Wat doen we nog meer dit uurtje? Nou, straks komt de Turn Up The Bass Dance Classic van deze week. En dat is een eerbetoon aan. Aan wie, dat ga ik nog niet zeggen. Dan moet je heel even wachten. Nu is het eerst tijd voor Beyoncé en een hit van 2 jaar terug. Texas Hold'em.
2: Sippen Saturday met Rob Achten. This ain't

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: muziek zoals je hem niet meer vaak hoort dan helemaal niet op de radio. Sunso Happy Quay uit 2000. En het schitterende Older Procedures. Sunso Happy Quay was destijds de band van Marcel Tabbers, zwaar beïnvloed door het Belgische Deus. Heerlijk. Tweede plaat die ze opnamen was dan weer wat meer beïnvloed door Coldplay. Die had ik ook al gedraaid vandaag. Maar dit was Older Procedures. Mooie plaat. En de volgende, Miss Beyoncé Knowles en haar fantastische Texas Hold'em. En nu...
1: Turn up the bass. Dance classic.
0: Ja, en ik heb er eentje voor je klaarstaan. Ik zei al, het gaat over een eerbetoon. En ja, de track Get on the Dance Floor van Rob Bass en de DJ Easy Rock. Die verscheen in 1988 als onderdeel van hun debuutalbum It Takes Two. Het nummer bouwt voort op een dezelfde energieke stijl waarmee het duo een jaar eerder doorbrak. En dat was met die single It Takes Two. Get on the Dance Floor combineert uptempo beats, stevige samples en de herkenbare directe rapstijl van Rob Bass. Geen familie. Het nummer werd een clubfavoriet en haalde hoge posities in de Amerikaanse dance- en R&B-lijsten. Waarmee het duo toch wel zijn plek in de late jaren 80 hip-hop scene verder verstevigde. Nou, ik zei al over eerbetoon, want Rob Bass, geboren als Robert Ginyard in Harlem, New York, ontwikkelde al vroeg een stijl die toegankelijk was voor een breed publiek, ritmisch, positief en gericht op de dansvloer. Zijn manier van rappen was minder agressief dan veel andere acts uit die tijd, waardoor zijn muziek ook buiten de hip-hop scene aansloeg. Zijn grootste succes blijft It Takes Two, maar Get on the Dance Floor liet zien dat hij meer in huis had dan slechts één hit. En dat deed hij niet alleen, nee, dat deed hij met DJ Easy Rock, echte naam Rodney Bryce. Die was de vaste partner van Rob Bass, muzikale partner dan wel. Hij stond bekend om zijn strakke productie, het gebruik van funk en soul samples en zijn gevoel voor ritme dat perfect aansloot bij de energieke delivery van Rob Bass zelf. Samen vormden ze een duo dat de brug sloeg tussen hip-hop en de opkomende clubcultuur van het einde van de jaren 80. Ja, en ik had het over een eerbetoon, want Rob Bass is 2 weken geleden overleden aan de gevolgen van kanker. Zijn Mattie Easy Rock die is al meer dan 12 jaar niet meer onder ons, dus wederom een legendarisch duo dat ons is ontvallen. Vandaar een eerbetoon aan beide heren. Het is niet de uberklassieker It Takes Two, maar toch die Get on the Dance Floor. Een typisch product van de periode, snel, dansbaar en gebouwd op samples die meteen blijven hangen. Een nummer werd veel gedraaid in de clubs en op de radiozenders die openstonden voor de nieuwe crossover tussen hip-hop en dance. En tot op de dag van vandaag duidt het regelmatig op een retro setjes en oldschool mixes. Als er een jaar een tijd hebben waarin hip-hop definitief de mainstream begon te bereiken. Ja, en dat past natuurlijk uitermate goed bij de Turn Up The Bass Dance Classic. Want het was een van de eerste, maar zeker niet de laatste. Deze track stond op Turn Up The Bass nummertje 2 uit 1989. Ik zou zeggen, stoel aan de kant en dansen maar.

Dua Lipa met Love Again, hitje van 2 jaar terug, maar wel lekker om erop te zetten. Ook daar kijk ik zo'n beetje zo'n zomerse vibe van. Fijn is dat. Sampletje werd trouwens wel vaker gebruikt. Eerst in de hip-hop, daarna in de house. Mark van Dalen en Enrico hebben zelfs nog gesampled. Dat is de opvolger van What of Earth. Dus hij was niet emotioneel, maar wel lekker. En daarvoor nog de Turn It Bass Dance Classic van vandaag. Get on the Dance Floor, afkomstig van Turn It Bass nummertje 2 in 1989. Hij was van Rob Ace en DJ Easy Rock. Ja, en wat kan ik ervan zeggen? Heerlijke plaat om weer eens op te zetten. Dus ik hoop dat je hebt genoten. Ik wel. Nu, heel wat anders. Tijd voor een beetje rockmuziek. Een van mijn favoriete bands of all time. Jammer, jammer, jammer dat ze mee gestopt zijn. Ik heb ze vaker live mogen zien. Ben ik heel gelukkig mee, daar ben ik heel eerlijk in. Want dat was toch altijd wel weer prettig om dat te kijken. Op een gegeven moment gaven ze toch de brui aan. Hadden ze bijna 35 jaar samen muziek gemaakt. Minder bekende plaat van The Boys. Maar wel een hele goede uit 2003. Toen in de zomer kwam die uit. Imitation of Life. Hier is R.E.M.

0: maar eventjes. En dan begint hij toch echt het WK voetbal 2026. En speciaal daarvoor ging Shakira op herhaling. Dit keer met Burna Boy. Want wederom schreef zij het officiële thema. En die draaide ik net van jou. Dai Dai. En daarvoor nog Imitation of Life van R.E.M. Mooie plaat uit 2003. En dan nou.
1: Sip and Saturday, Roboscoop.
0: Ja, het is weer tijd om jouw spirituele ik te voeden. En dat gaan we natuurlijk doen met de Roboscoop. Wat staat jou deze week te wachten? Ram. De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze opgediend wordt. Onthoud dat. Als je deze week iemand vol op zijn bakken zal slaan, hou je niet in, want over een jaar is alles weer koek en ei. Een stier. Denk aan je gezondheid. Loop niet op je tenen, maar neem je rust. En daarbij, als je op je werk op spitsen verschijnt, ja, dan ziet dat er gewoon debiel uit. Tweelingen. Ben eens extra lief voor je omgeving. Zeg het met bloemen. Daar kun je vanavond al mee beginnen. Door bijvoorbeeld de rozen te gaan verkopen aan het uitgaanspubliek. En kreeft. Een pastaschotel zou je deze week niet goed bekomen. Bij deze ben je gewaarschuwd. Het is niet fijn als er maaien uit je navel komen kruipen. En leeuw. Het wordt een romantische week. Love is in the air. Alleen je buren zullen het niet waarderen als jij 3 maal per dag de liefde bedrijft met hun brievenbus. En maagd. De komende dagen heb je moeite om uit je woorden te komen. Maar het grote medium voorziet in een goede oplossing. Musical. Zeg het niet, maar zing het. Dans het. Een weegschaal. Een laatste soupee bij kaarslicht leidt tot nieuwe inzichten bij je. Zowel op het vlak van je carrière als op liefdesgebied. Je weet het, je wordt vuilnisman. Dan kun je andere mensen helpen van die rotzooi af te komen en je moet echt op zoek naar iemand

Scorpioen, be prepared. De klimaatverandering heeft geen vat op jou. Jij hakt vast het hout voor de winter. Bereid extra dikke truien en neemt dagelijks een ijsbad van 25 minuten. Maar goed dat jij nooit overdrijft. En boogschutter. Jouw zon en je maan zijn omgedraaid. Dag is nacht en nacht is dag. Of is het toch andersom? Steenbok. Je hebt tijd voor jezelf nodig. Tijd om te ontspannen. Dat heb je wel verdiend na al die zware trainingen voor het WK Tetris spelen. En waterman. Maak indruk op je vrienden. En noem deze maand voortaan niet meer juni, maar juno. Na 3 keer maak je wel een negatieve indruk. Aansteller. En vissen. Denk aan een oud gezegde om je dagen goed door te komen. Een stuk ijstaart in de morgen is een dag zonder zorgen. Behalve op de dag van je aanstaande tandartsbezoek. Goed, dat was het meer voor deze week. Jouw horoscoop, jouw spirituele week is weer gevoed. Dus hou er rekening mee, doe je voordeel mee. En wie weet komt alles weer goed met jou. Dat zou fijn zijn. Wij gaan verder met muziek. Wat voor muziek heb ik voor jou klaarstaan? Oh, muziek uit Venlo. Muziek van Nederlottum samen met Marij Driessen. Dat was die zangeres van Don't Know the Winds van Dien Leven. En veel voor van Jill on the Rocks. Echte rockmuziek. En dan deed ze het samen met Nederlottum. En de geit eraan.

man wiens carrière al heel wat decennia beslaat. Ooit een keer begonnen bij de Spencer Davis Groep als een beetje songwriter, vooral op het orgel spelen. Hij deed voor de loon nog een beetje mee met Jimi Hendrix, gewoon omdat hij hem vroeg en dat hij toch in de buurt was en dat leuk was. En in de jaren 80 ging hij volledig solo. Ik heb het over meneer Stevie Winwood, oftewel Steve Winwood, en zijn heerlijke Higher Love. Dat is ook zo'n plaat waar ik een van de zomergevoel bij krijg. Hè? Bring me your higher love. Je hoort hem gewoon door de speakers van je zwembad schallen. Weet je wel, bij je de ploens of zo. Ik heb er wel zin in die zomer. En als jij er ook zin in hebt, het is gewoon nog een paar weken. Want dan, vanaf die tweede zaterdag van juli, als de vakanties begonnen zijn, dan gaat de Sip & Saturday ook met vakantie. Dan wordt het gewoon Sip & Summer. We zijn er nog elke week, maar dan met een aangepast programma. Alleen maar zomermuziek, zomerse borrels of een barbecue party, whatever jij ervan wil maken. Maar het is dan gewoon tot als de schoolvakanties weer zijn afgelopen, gewoon zomer. En ook nog een speciale aflevering gewijd aan het zomerparkfeest. Dan maak ik er denk ik twee van. Dus alleen maar muziek van de artiesten die hier komen optreden. Dat je ook daar een goede keus kunt maken. Goed. Het is tijd om een beetje te gaan rocken met jullie. En met wie ga ik dat doen? Met Dolores O'Riordan. Die bestaat helaas niet meer. Die is aan koolmonoxidevergifting gesloten. Verdronken in haar eigen bad. Dat is geen fijne dood. Maar was wel een heerlijke zangeres. Heel goed. Ze zong natuurlijk bij het Ierse The Cranberries. En ik zet voor jou op hun grootste hit. Zombie.

0: Ja, en ik gewoon ook goodbye tegen jou zeggen, want het zit alweer bijna op voor deze zaterdag. Dat is niet fijn, maar ja, het is niet anders. Eventjes kunnen we niks aan doen. En volgende week zaterdag zijn we er gewoon weer. Dat maakt helemaal niks uit. Dus blijf vooral lekker luisteren. Laat de radio gaan staan. Vanavond is er gewoon heel veel non-stop muziek. Feest gaat gewoon verder, maar de stemmetjes die verstommen in de avond. Oh. Goed, wat hoorde je net? The Cranberries met Zombie. Rockmuziek op de zaterdagmiddag. En zoals altijd ga ik er altijd wel uit met een lekkere dansplaat. Een beetje goed die vibes eruit halen. En wat heb ik volgende dag klaarstaan? Als we het over klassieke rockmuziek hebben. In de late jaren 60 hadden we Jefferson.
1: Dit is Omroep Venlo. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Je volgende stedentrip? Limbeckerplatz in Essen. Meer dan 70.000 vierkante meter mode, beauty en elektronica. Alles op één plek. Zara, Douglas, Mediamarkt en nog veel meer. En dat alles op slechts een uur rijden van de grens. De beste plek in Essen? Limbeckerplatz. Winkelcentrum Limbeckerplatz. Kom langs. Limbeckerplatz.
1: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
3: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
4: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de 2K in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
7: Bariton Sef Tissen presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
8: Dag Marianne.
9: Hallo Heinz.
8: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
9: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Wat zeg jij?
9: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
9: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
8: Aha, also, aanstaande zondag.
9: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: En Hullen, die mudden gewoonweg niet missen.
10: Venlo, 96.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: Zoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: voor dich.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Nie op Omroep Venlo.
3: Hallo, dit is Lex Uiting en dit is ook onze nieuwe single. Alles komt goed.
2: Het beste uit de regio.

0: Venlo.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper Ye daar vanavond geeft. Ye, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde Ye uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. Ye heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die Ye in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jos nog gewoon, bussen vol toeristen. We keken naar elkaar, van achter dubbelglaas. Ventilator stond te hard, we zaten op de tocht.

0: deur dicht.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hey mensen, hey is Simone Rood. En je gaat nu luisteren naar ons nieuwe nummer, To Breathe Again.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Geldschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

ego.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: altijd hier voor dich.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Nie op Omroep Venlo.
3: Hallo, dit is Lex Uiting en dit is ook onze nieuwe single. Alles komt goed.
2: Het beste goed de regio.

0: Altijd heel dicht.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Mie op Omroep Venlo.
2: Hey mensen, hey is Simone Rood. En je gaat nu luisteren naar ons nieuwe nummer To Breathe Again.
0: Het beste uit de regio.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM. Altijd hier voor jou.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Omroep Venlo.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

pak en beton. Met een roetgang op zijn lot. Waren maar karton, dan scheurde ik het kapot. De zeuk maakt in een weer, in het oerwoudende geer. De wet snoert met weer, en alles ohne geweer. Verpakkingstijd negerant, door heid het heen niet doen. Ik wil de binnenkant.

in hand of pak. En als ik dit vertel, dan huur ik soms gelak. Maak mij niks zo, dit is toch geen grap. Zo ziet je weer aan rood en nog niks gesnapt. Mijn hersens aan een band met een hee of

0: altijd voor dich.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hey mensen, hey is Simone Rood. En je gaat nu luisteren naar ons nieuwe nummer, To Breathe Again.
0: Het beste voor de regio.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, wordt een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede.